0: schokgolf bij de Maltese bevolking. Onder druk van massaal straatprotest moest de toenmalige premier opstappen. Volgens de Europese Commissie is corruptie nog altijd een groot probleem in Malta. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. Onze landgenoot Ciso Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open tennis, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bergs, het 31ste reekshoofd, won van de Spanjaard Carlos Tiberner in 4 sets. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. En in de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging in eigen huis kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
1: We hebben onze moment gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten te pakken. En vandaag verdient de overwinning van Union.
0: En met die overwinning klimt Union naar de tweede plaats in de stand. Vannacht meestal bewolkt, kans op wat lichte regen ook en minimaal rond 17 graden. Straks is de dag meestal zwaar bewolkt met hier en daar ook wat motregen. Tegen de avond wordt het dan wel droger en overdag maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van...

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is gegroeid. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. De organisatie wijst op de gevaren door lange afstandswapens, drones, luchtafweersystemen en systemen die de radiocommunicatie verstoren. Daarnaast is er ook het gevaar dat vliegtuigen zelf meer het doelwit worden van aanvallen. De waarschuwing volgt op uitspraken van de Oekraïense president Zelensky. Die zei dat het Russische luchtruim onveilig is door de vele Oekraïense drone-aanvallen. De commerciële luchtvaart heeft geen plaats in een hemel die vol zit met drones, aldus Zelensky. Nederland heeft 86 ton goud weggehaald uit de VS en Canada. Het grootste deel is overgeheveld naar Londen. Dat maakte de Centrale Bank in Nederland bekend. Volgens de Nederlandse Bank is het goud verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Vanuit Londen is het goud sneller inzetbaar en

0: kan het ook sneller verkocht worden, klinkt het. Het meeste goud is in de VS verkocht en dan weer aangekocht in Londen. 27 ton is fysiek verplaatst van New York naar het Nederlandse Zeist. Tennis dan, Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bergs won van de Spanjaard Carlos Tiberner in 4 sets. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven zich voor de 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Leuven won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Na de 1-4 in Polen werd het thuis 2-1. Vrijdag volgt de loting voor de groepsfase. Leuven-speelster Alix Posteels droomt van enkele topwedstrijden.
1: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn, Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: En ook bij de mannen werd er gisteravond gevoetbald. In de hoogste klasse was er nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het is bewolkt met kans op wat lichte regen. Minimaal rond 17 graden de komende uren. Straks krijgen we meestal zwaar bewolkt weer met hier en daar wat motregen. En tegen de avond wordt het dan wat droger. Maxima overdag tot 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. Veerte Nieuws met Matthijs Bijnens. Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een Deense krant. Nog volgens de inlichtingendienst is de bedreiging concreet genoeg om een waarschuwing te geven. Het voornaamste doel zou zijn om leveringen van de Deense wapenindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen. Maar Rusland wil met dergelijke acties ook angst en twijfel zaaien, klinkt het. Nog volgens de topman moeten Deense defensiebedrijven hun veiligheidsmaatregelen aanscherpen. In Frankrijk wordt een 18-jarige jongeman ervan verdacht ontvoeringsplannen te hebben beraamd van rijke en bekende Fransen. Een van de mensen op de lijst was stervoetballer Kylian Mbappé. De jongeman zou het brein zijn van een bende die al verschillende overvallen pleegde, maar nu dus ook ontvoeringsplannen had. De politie kwam hem op het spoor na een mislukte overval. In zijn cel werden later telefoons gevonden met instructies voor ontvoeringen. En op de lijst met doelwitten stonden onder andere ook nog een rapper en vermogende zakenmensen. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Leuven won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen. Na de 1-4 in Polen werd het thuis 2-1. Vrijdag volgt de loting voor de groepsfase. Leuvenspeelster Alix Bosteels droomt van topwedstrijden.
1: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke

0: ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
1: En ook bij de mannen werd er gevoetbald. In de hoogste klasse was er nog een inhaalwedstrijd gisterenavond. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het is bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen rond 17 graden de komende uren. En straks krijgen we een zwaar bewolkte dag met wat motregen. Tegen de avond wordt het droger en overdag maximaal tot 24 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT.

0: met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De politie in Nederland heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er eerder al een verdachte tas gevonden. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het Spaanse migratiebeleid. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
4: Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
3: De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is groter geworden, zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. Het gevaar komt van lange afstandswapens, drones, luchtafweersystemen en systemen die de radiocommunicatie verstoren. Daarnaast is er ook het gevaar dat vliegtuigen zelf het doelwit worden van aanvallen. Gisteren nog waarschuwde de Oekraïense president Zelensky luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden, omdat dat onveilig is door de vele Oekraïense drone-aanvallen. En de Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen ontdekt voor Russische sabotage in Denemarken. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een krant. Volgens de inlichtingendienst is de bedreiging concreet genoeg om een waarschuwing te geven. Het voornaamste doel zou zijn om leveringen van de Deense wapenindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen, maar Rusland wil met zulke acties ook angst en twijfel zaaien, klinkt het.

0: Nog volgens de topman moeten Deense defensiebedrijven hun veiligheidsmaatregelen aanscherpen. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen Polen. Morgen volgt de loting voor de groepsfase en speelster Alix Posteels droomt al van enkele topwedstrijden.
1: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: Bij de mannen was er in de hoogste klasse nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het weer dan. Het is vandaag meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2. Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Vind ze op VRT Max. Radio 2.

0: Samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Marcel!
9: Ja?
8: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
9: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
8: Ja,
0: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Ja, ja, het is die dag waar je toch even op gewacht hebt, hoor. De dag die je nodig hebt en de dag waarvan je helemaal donderdag blij wordt. Goedemorgen. Het is uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
12: Goedemorgen. Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld, want de voorbije weken waren er verschillende schietincidenten in Brusselse gemeenten zoals Anderlecht en Sint-Gilles. De burgemeester van Brussel, Philippe Klose, zegt dat ze de problemen niet alleen kunnen oplossen daar en zegt dat hij hoopt dat premier Bart De Wever zal helpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel.
13: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
12: De politie in Nederland heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat dorp werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Een man werd toen doodgeschoten door een groep gewapende mannen en twee agenten raakten gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook nog wapens. De politie vraagt de inwoners van het gebied om alert te blijven als ze verdachte voorwerpen of situaties zien. In het voetbal hebben de vrouwen van Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnowiec en morgen volgt de loting voor de groepsfase. Alix Posteels droomt al van topwedstrijden.
14: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
12: Bij de mannen was er in de hoogste klasse nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. En Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open Tennis, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij won van de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. En in de volgende ronde speelt hij tegen de Nederlander Jesper de Jong. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: In Arendonk was er gisteren veel volk op een infosessie over de plannen voor een nieuwe windturbine van meer dan 200 meter hoog langs de E34. Veel buurtbewoners blijven daarover kritisch. En het vogelopvangcentrum VOC Nederland in Herenthout heeft 12 zieke vogels getest om te weten of ze besmet zijn met het West-Nijl-virus. Zwaar bewolkt met kans op lichte regen vandaag en 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
16: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
11: Het is 3:06. Goedemorgen, dag Charlotte.
12: Dag Peter, goedemorgen.
11: Ja, het is toch, het is gebeurd.
12: Spannend.
11: Die klok staat dus op 20.000.
12: Ja.
11: Ah, bijzonder, hè?
12: Ja, ja, ik ga er nog niks over zeggen.
11: Ik heb er toch een beetje slecht van geslapen.
12: Ja?
11: Ja, een beetje onrustig zo.
12: Maar je ziet er oké uit.
11: Dank je.
12: Ja.
11: Ja, maar dat is altijd. Als ik slecht slaap, zie ik er oké uit. Je moet me eens uitgeslapen zien in het weekend. Och, verschrikkelijk. Wallen. Zeg, goedemorgen, welkom.

0: jij de slaap een beetje gevonden?
1: Ja, ja, ja, wel even wakker geworden in het midden van de nacht. Ik dacht, hop, ik moet opstaan, maar
0: en wat...
1: ik kon gewoon verder slapen.
0: Ah ja, wat...
1: ja, nee, niks speciaals, geen droom, niks. Gewoon even zo, ja, zodat je wakker wordt. Alsof je denkt, ja, ik heb een vliegtuig gemist of zo, maar dat was het niet.
0: Voordat je verdrinkt en dan...
1: Ja, ja, ja. En dan, ah, ik
0: adem.
1: Een beetje slapen.
0: Kijk, ja, maar het is toch gelukt.
1: Ja, ja, alles goed.
0: Het is niks erger dat je dan wakker wordt, zo kwartierke voor je wekker afgaat.
1: Ach ja, zo net had ik maandag.
0: Dat
1: ja.
0: weet je, ja. Dan kun je toch niet meer slapen.
1: Nee.
0: Maar vooral, je bent wakker, dus kan je genieten vanmorgen van Whitney Houston. Goedemorgen.

0: goeie van de Kreuners. Het is 7:11. Wow, wat is er allemaal aan het gebeuren, Mona?
1: Ja, ik zit al met 3 ongevallen op dit moment.
0: Ocharme.
1: Inderdaad. Ja. Vooral ocharme voor de mensen op de baan, want op de E40 richting Brugge, dus een ongeval in Nevelen. De linker- en middenrijstrook die zijn daar versperd. Er ligt ook olie op de weg. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Dan op de Antwerpse ring naar Nederland. Hinder bij Linkeroever, 1 rijstrook versperd door een ongeval. Daar verlies je al 10 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever en 20 minuten zelfs op de E17 vanaf Kruijbeke. En dan nog richting Antwerpen hinderen op de E19 in Brecht, ook door zo'n ongeval.
0: Jongens, toch het allemaal een beetje voorzichtig zijn. Het is donderdag.
2: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint.
0: Ah, welkom bij de donderdag. Het is vandaag 3 september. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er intussen ook weer wapens, nog extra wapens gevonden zijn in Neder-Asseltuil.
3: Ja, dat begint daar hoe langer hoe meer een filmscenario te worden. Hè. Dus dat dorpje werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Daar is iemand doodgeschoten door een groep. Daar zijn ondertussen dreigvideo's verspreid. Maar dus ook opnieuw wapens gevonden bij zoektochten. Dus de mensen waren gisteren een beetje rustig, waren al koffietjes aan het drinken op de terrassen en zo, taartjes eten. Maar ze hebben weer een beetje meer schrik nu daar.
0: Het zal daar maar wonen, zeg. Ja. Het weer, een beetje nattigheid. En vooral hoe langer de dag duurt, hoe meer opklaringspogingen er zijn.
3: Ja, dat is
0: om naar uit te kijken. Maar het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit Lummelimburg.
3: Bij Danny Lemmens, die heeft de hoogste zonnebloem van het land. Of dat beweert hij toch, hè? Hij is 7 meter en 4 centimeter. De zonnebloem, hè? Ja, kijk.
0: Ah, ik zie het beeld. Danny heeft een stelling gezet.
3: Een stelling om dus tot aan de bloem zelf te geraken eigenlijk. Het is ook een beetje gestut precies en mooi vastgemaakt. Het vorige record stond op een kleine 6 meter. Dus de zonnebloem van Danny die groeit nog altijd. Dus het is sowieso de grootste.
0: Wat is zijn geheim?
3: En goede grond en veel water.
0: Toch wel, ja.
3: Ja, ik zou denken iets van bemesting toch, maar...
0: Ja, wat doe ik er een ochtendplasje daartegen. Ja. Maar het ziet er vooral zo een beetje verslunst uit wel intussen. Maar,
3: ja, maar
0: 7, dat is zelfs te hoog voor polstokspringer Mondo Duplantis.
3: Oh, kijk.
0: Die van het weekend naar de Memorial van Damme komt. Die geraakt daar zelfs niet over.
3: Maar kijk, amai, met zijn stok. Is echt zot. Maar er is ook een kijkdag als je wil gaan kijken in Lummen. Iedereen is welkom dit weekend.
0: Prachtig. Ja. Zeg, de klok, ze staat er.

0: perfect wakker geworden. On my soul.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Van Bruno Mars. Bon, we zitten met die klok natuurlijk. Goedemorgen. Het is de dag dat je eindelijk weet wat die 20.000 betekent op onze klok. Die elke dag optelt. Om 7:40 maak je het mee. Want dan bel ik iemand die nog beter weet wat dat wil zeggen. Hilde de Klerk, goedemorgen. Wat ben ik blij om terug met jullie wakker te worden. Wat betekent de klok? Surprise. Surprise. Els Lambrecht uit Anzegem, die weet intussen wat het betekent. We gaan het niet vertellen, maar Els weet het.
2: Ja?
0: Nadine van Ecke, die komt uit Everhem. Ja, goedemorgen. Ben ik wel benieuwd naar wat de klok gaat vertellen. Ben benieuwd. Spannend, hè? Fijne dag geweest. Ja, het is veel, hè?
2: Het is veel.
0: Zeg, weet je wie er ook terug is?
2: Nee.
0: RVG.
3: Ola. Ik zoek een presentator.
4: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
3: Geef mij maar de Van Gucht.
5: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Maureen van Herbergen is de eerste Weekwatcher van het nieuwe seizoen. En Bart Peters zorgt voor live muziek.
6: Radio 2 Weekwatchers.
7: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
5: Live van op landbouwbedrijf Houtmeijer. In Laakdal.
6: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: koken. Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
17: Mannekes, het is september, hè?
18: Ja, dat hadden we ook door.
17: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
18: Dat ook, ja.
17: Wat ook, ja?
19: Dat hadden we ook door.
17: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
18: Oh! Dat hadden wij niet door.
17: Dan is het nu door.
1: Ja, naar Gamma!
2: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
2: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: 24 over 6. Goedemorgen. De klok staat intussen op 20.000. En Hilde de Klerk uit Brugge, die doet een gokje. Hilde, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Hilde, wat betekent...
1: Een hokje voor die klok.
0: Ja, een hokje voor het klokje.
1: Waar ik... Ze zijn nu heel wakker, hè.
0: Dat is geen probleem. Oké, okay, wat is jouw hok voor de klok?
1: Ik denk... Ja, aantal leden of luisteraars... Maar ik denk dat je er al meer hebt.
0: Ik denk het wel, ja. Ja, volgens de laatste metingen zitten we rond het miljoen per dag. Dus,
1: Maar misschien... Maar gaat het over helemaal de Radio 2? Of gaat het precies over jullie programma? Goedemorgen, morgen.
0: Daar kan ik nog niks
1: kan
0: over
1: Kan het niet zijn, denk
0: ik. Nee, kan het niet. Dat is een gek.
1: Je doet de mens hier curieus worden, hè.
0: Hilde, je zal moeten blijven luisteren. Rond 7:40
1: ja,
0: is
1: denk het ook.
0: De grote onthulling.
1: Maar ik wens je nog een prettig dag verder en succes met jullie programma.
0: Komt in orde. Dankjewel om te luisteren,
1: Hilde. Groetjes aan iedereen.
0: Dag. Dag, Hilde. Dag. He, we gaan de plaat poetsen.
2: Goedemorgen. Platenpoets.
0: Want we poetsen elke dag een plaat waar je ongelooflijk vrolijk van wordt. Was bij Hilde nu ook wel het geval.
3: Ja, amai. Vrolijk.
0: Bruggen, hè.
3: Ja, ja, absoluut. Stief goed.
0: Vandaag, Top of the World van de Carpenters. De zangeres, die is veel te vroeg gegaan. Ja, ze is een beetje een droevig verhaal, sorry. Maar we hebben afgesproken met elkaar. Dit is officieel de vrolijkste ochtendshow ter wereld. Dus de muziek die je van ons krijgt is echt muziek waar je vrolijk van wordt. Top of the World. Heel eenvoudig. Het is dat moment dat je kijkt naar de wereld. En je beseft van, oh, het is schoon. En ik word graag gezien. En ik zie zelf iemand graag. Ik ben een enorme pizzak. Pizzak?
4: Ja, chanceur.
0: Een rugzak eigenlijk. Rugzak. En wel, ja, een pizzak omdat ik de liefde heb gevonden. Dus denk maar even na. Wie zie jij graag? Wie ziet jou graag? Denk er even aan en zet het heel luid. We gaan hem poetsen zien. Alleen al dat dolle gitarretje.
3: Ja.
0: Goedemorgen. 7:45.

0: 1:30 zometeen al de nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte Bruijs.
1: De Nederlandse politie heeft toch nog meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in en rond Overasselt. Dat dorp werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Een man werd toen doodgeschoten door een groep gewapende mannen en twee agenten raakten gewond. En Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open Tennis, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij won van de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets en in de volgende ronde dan speelt hij tegen de Nederlander Jesper de Jong.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. In Arendonk was er gisteravond veel volk voor een infosessie over de plannen voor een nieuwe windturbine langs de E34. Invento Energy wil daar een molen van bijna 240 meter hoog bouwen. Maar de meeste buurtbewoners blijven kritisch. 2 jaar geleden trok het bedrijf gelijkaardige plannen in, maar die zijn intussen bijgestuurd, zegt Maarten van den Driessen van Invento Energy.
4: De grootste wijziging ten opzichte van de vorige keer is de locatie van de windturbine. We hebben die verder opgeschoven of dichter opgeschoven naar de snelweg toe. Dus we zijn ervan overtuigd dat we door de wijziging van ons project eigenlijk een sterker project hebben. Dat mensen vragen hebben over wat de impact is op hun leefomgeving en in hun omgeving, dat begrijp ik ten volle. Dat zou ik ook hebben, moest het bij mij om de hoek zijn. Dus wil ik ook oproepen naar alle mensen die ons project geen goed idee te vinden om hun mening aan ons te delen.
3: Ook het gemeentebestuur is tegen de nieuwe windturbine. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 13 september. De watersportclubs die gebruik maken van de Mellevijver in Turnhout hebben gisteravond de kanten en de bodem van de vijver opgeruimd. Afgelopen zomer was de vijver erg in trek om verkoeling te zoeken. Zo'n 50 duikers, een zeilclub en andere vrijwilligers hielpen mee opruimen. Rick Olivier van de Kempense Duikschool.
5: Tegenwoordig is afval veelal plastiek en dat verbrokkelt in zeer kleine deeltjes. En het is goed dat we dat uit de mellen halen. Blikjes, flesjes, verpakkingen, dat zijn de meest courante zaken die we hier af en toe zien liggen.
3: En de duikers haalden ook nog 3 autobanden en tientallen golfballetjes boven. En het vogelopvangcentrum VOC Nederland in Herenthout heeft 12 zieke vogels getest om te weten of ze besmet zijn met het West-Nijl-virus. Ze hebben symptomen die daar sterk aan doen denken. De laatste tijd zijn zo'n 25 vogels met de symptomen binnengebracht en er zijn er al verschillende gestorven. Stien van Hoof van het opvangcentrum.
6: Dieren die neurologische klachten hebben, en dat gaat dan vooral over kraaiachtigen, maar ook roofvogels, vooral haviken. En nu hadden we de laatste week ook nog 2 bosuilen die in de tuin lopen en die niet wegvliegen bij het benaderen, maar die omvallen of tikken met de kop of heel ernstig schudden met de kop.
3: Als het om het West-Nijl-virus gaat, zijn de dieren nog moeilijk te redden. Het opvangcentrum kan ze wel ondersteunen met pijnstillers en sondevoeding. Het virus wordt overgedragen door muggen en het duikt hier steeds vaker op door de opwarming van de aarde. Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten van de testen bekend zullen zijn. Vandaag zwaar bewolkt met kans op lichte regen of motregen. De maxima liggen rond 24 graden. Ook morgen bewolkt. In de loop van de dag trekt er dan een regenzone voorbij en halen we 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Er waren vanmorgen al een zak ongevallen gebeurd. Vertel eens, Mona, hoe is het intussen?
7: Ja, niet veel beter. Eigenlijk enkel erger. Want op de Antwerpse ring naar Nederland is bij Linkeroever nog altijd 1 rijstrook dicht door een ongeval. Daar verlies je nu bijna 20 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. En bijna 1,5 uur al op de E17 vanaf Haastonk. Maak daar dus zeker een reddingstrook. En die file die groeit snel aan. Richting Gent gaat het 15 minuten trager. Dat is tussen Merksem en Linkeroever. Files nog naar Antwerpen op de E19 hinder in Brecht. Recht door een ongeval links. Daar verlies je 15 minuten. En vanaf Massenhoven ook zo'n 15 minuten bij. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde. En door een ongeval op de E40 richting Brugge is in Nevelen rechts versperd. Daar verlies je 10 minuten en hou ook rekening met olie op de weg.
0: En als je auto kapot is, dan kan je misschien binnenkort een nieuwe kopen. Maar echt, er is een fantastische occasie te koop. Wordt het allemaal over een minuut of 5.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. voorwaarden op pearl.be.
9: Medimarket.
10: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: My Sharona van den Eyck. Goedemorgen. Ja, ja. Het is 19 voor 7. Goedemorgen. Lekker wakker geworden. Er zijn veel ongevallen vandaag. Dat is bijna raar allemaal. Maar er is fantastisch nieuws als je fan bent van de koning en van auto's. Want je kan de auto van de koning kopen, Charlotte.
1: Maar dan nog van koning Boudewijn. Echt, volgende maand wordt zijn exclusieve Cadillac geveild tijdens de Zoete Concours in Knokke-Heist. En Boudewijn gebruikte die auto toen hij zijn intredes deed, toen hij eigenlijk net koning was geworden. Dus eigenlijk een legendarische gebeurtenis mee geweest. Hè. Minder dan 55.000 kilometer op de teller. We zien hem nu op VRT Max en VRT.
0: Prachtige slee, zo.
1: Heel mooie auto. Oh, echt zo'n blinkend zwart.
0: Hij kan er een vlagje in steken.
1: Voilà, je kan er het Belgisch vlaggetje of iets anders in steken. En 50 jaar geleden werd hij voor amper 2500 Belgische frank gekocht. Dus dat is 60-tal euro. En dat was toen van de huidige eigenaar. Maar nu ligt de waarde tussen de 40 en 70.000 euro.
0: Maar heel dat zoete concours, dat is dus ook van Mark Koeken, hè?
1: Maar,
0: schat die auto. Ja, ja. Ja, dat is de rode draad zo.
1: Ja, de rode draad van de week. Wat heeft Mark Koeken nog niet?
0: Ik heb het al gezegd, een televisie en een radiostation. Ja, wat die dringend gaan doen, zou zo mooi zijn. En dan parkeren in de stad. Ja, met dit ding kun je sowieso niet parkeren.
1: Nee, dat wordt moeilijk, denk ik.
0: Kost je een heup tegenwoordig.
1: Bijna 4 op de 10 Belgische bestuurders vermijden nu de stad. Omdat parkeren gewoon te moeilijk is geworden, te duur is. Het is een bevraging van Touring, de mobiliteitsorganisatie. Mm. En uit dat onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Belgen vaak niet weet of parkeren op straat betalend is of niet. Je moet dat dan checken. Het grootste probleem is ook dat er parkeerplaatsen tekort zijn overal. En steden maken ook veel meer ruimte voor fietsers, voor voetgangers. Waardoor de auto's minder plaats krijgen. Hè. Het is ook duurder geworden in ondergrondse parkeergarages in Antwerpen bijvoorbeeld. Kost een dagje al gauw 30 euro. Maar ik heb het ook al gemerkt op straat. Onlangs stond ik in Brugge. Ik denk nog geen 2 uur en ik lag al meer dan 8 euro.
0: Jee, man.
1: Ja, ik vind dat veel. En ik snap wel dat ze auto's willen weren uit de stad. Maar
0: zouden er aan mensen echt gewoon niet naar de stad komen omdat het dan zoveel kost?
1: Ja, misschien toch wel.
0: Ja.
1: Ja, of je moet dan van die randparkings nemen en dan een bus naar het centrum. Maar dat wordt dan alweer wat gedoe, hè.
0: Margot van de regio die kan gelukkig overal parkeren met haar Goeiemorgen Morgen auto, of niet?
2: Dat is waar. Ja, maar ik moet ook betalen natuurlijk.
0: Ah, ja, okay, zelfs jij moet betalen als bekende Vlaming. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar hou jij je nu in om naar de stad te gaan omdat het zoveel kost?
2: Nee, maar ik bekijk wel alternatieven. Bijvoorbeeld als ik ga winkelen in Antwerpen, dan ga ik wel naar de Park and Ride en ga ik met de tram richting het centrum. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk en dat kost mij gewoon een tramritje van 2 euro.
1: En als je dan heel veel zakken mee hebt, met heel veel shoppen,
2: dan neem ik 2 plaatjes in op de tram.
1: Oké.
0: En zijn jullie ook zo van die mensen die, als je dan op een parking komt, ook bij de winkel of zo, dat je dan toch nog een extra toertje doet om te kijken of het toch geen goede plaats is voor de ingang van de winkel?
1: Dat doe jij, ja. Je staat hier ook altijd aan de ingang, hè?
0: Betrapt, zeggen ze daartegen. Ja. Maar goed, ben jij zo iemand die dan effectief gewoon niet naar de stad gaat of een alternatief zoekt omdat het zo duur geworden is? Je kan reageren natuurlijk. Daarvoor volg je Radio 2 op VRT Max. Kan je ook berichten sturen. Deels gerust. Goedemorgen.

0: Ja, mensen die ook reageren op die dure parkings in de stad. Hè? Er is een onderzoek geweest waaruit blijkt dat mensen gewoon de stad dan gaan weren, omdat het zo duur is allemaal. Catharina Mabilde uit Lummen ook, die hebt ook nog in de stad, wordt geen rekening gehouden met minder mobiele mensen, iets ouder, maar ook mensen die herstellende zijn van een ingreep. Ja, het is gewoon, het moet ombrengen. Hè?
1: Ja, ja, absoluut, echt. Het is een grote geldmachine.
0: En die auto's willen ze altijd weren uit de stad. Gelukkig Margot van de regio, die is wel ergens geraakt. Je kan me vinden.

0: Ja, Margot, het wordt een ingewikkelde dag voor jou.
1: Ja, toch wel. Maar een spannende dag ook.
0: Het wordt echt een heel spannende dag, sowieso. Want het is ook de dag dat je eindelijk weet wat die klok betekent hier bij ons. 20.000 staat erop. Elke dag is die opgeteld. Al heel de zomer. En om 7:40 maak je het mee. Dan bel ik iemand die nog beter weet wat dat wil zeggen. Maar Margot van de regio, waar ben jij mee bezig?
1: Ja, goh, ik kan er eigenlijk niet zo heel veel over vertellen natuurlijk. Maar het heeft te maken met de klok 20.000. Ik ga ergens naartoe. En dat kan jou misschien, die plek, in de nabije toekomst een voordeel opleveren. Dus ik zou zeker luisteren rond 7:50 waar ik ergens ben.
0: Wat een nabije toekomst.
2: Oh my god.
0: En hoe nabij is de toekomst? Mogen we dat al...
1: Ja, zeer nabij.
0: Zeer nabij. Zoals in dagen of weken of maanden?
1: Toch wel dagen.
0: Dagen zelfs. Ja. Oh, mysterie, mysterie. Wat is dat? Ga je volgende week naartoe? Nee, wat zeg je?
1: Vandaag eigenlijk.
0: Vandaag eigenlijk al. En het straffen is, kan ik je misschien bijvertellen, je zal Margot niet kunnen zien, je zal haar alleen kunnen horen.
1: Jongens, toch.
0: Alleen kunnen horen. Ja, tot over een uurtje, Margot.
1: Doei.
0: Get out of my dreams, get into my car. Ah, Billy Ocean. Ja, niet in de stad, de kapoen. Goedemorgen. Hey, you. Ja.

0: En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
0: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE. Bart Herman viert 50 jaar muziek.
3: Je liet alle lichten aan.
1: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal.

0: Radio 2.
1: Je wil niet alleen een ticket, nee, nee.
2: Punto, punto. Punto, punto.
1: En de vraag is natuurlijk, zal er ook deze week iemand zijn die toch nog een exclusieve nergens te verkrijgen? Goedemorgen, morgen, Mokwind. Ja, tuurlijk wel, het is heel eenvoudig. Over 20 over 7, rond 20 over 7 hoor je het spelletje hier. Om mee te spelen deel je nu het woord Punto Punto. Volg daarvoor Radio 2 op VRT Max en deel daar je bericht. Zet er ook meteen je telefoonnummer bij.

0: Huismerk van Colruyt Groep.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
2: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
2: dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Vanavond in Jade en de Belgen.
6: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u leuk.
5: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Mo, wat is die verduivelde 20.000? En wie ga ik over iets meer dan een half uur bellen? Wat heeft die ermee te maken? Zo'n donderdag mag wat kosten vandaag.
9: Elke dag.
8: Zeven uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte.
10: Goedemorgen. Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld. En in de Spaanse enclave Ceuta zijn tienduizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen het migratiebeleid. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Clozen, zegt nog een keer dat de haven van Antwerpen de oorzaak is van het drugsgeweld in Brussel. De voorbije weken was er veel te doen over de vele schietincidenten in het drugsmilieu. En volgens Clozen moeten containers in de Antwerpse haven meer gecontroleerd worden op drugs. Anders zullen de schietpartijen in Brussel niet ophouden. Om zijn stad te beveiligen wil hij meer politie en meer overleg met alle overheden in ons land.
11: Voor mij, de eerste prioriteit is meer blauw op straat om onze bevolking te verzekeren. En ten tweede, we willen een grote nationale plan. Het is nu echt nuttig voor onze bevolking. Okay.
10: Tijdens de 3 hittegolven deze zomer in ons land zijn er bijna 3000 overlijdens meer geweest dan verwacht in die periode. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Dat zegt dat de hitte niet alleen ouderen heeft getroffen, ook bij mensen onder de 65 was er grote oversterfte. Dat komt door een combinatie van de duur van de hittegolf, de hoogte van de temperaturen en de ozonvervuiling. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf van half juni tot begin juli. De politie in Nederland heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat dorp werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. En een man werd toen doodgeschoten door een groep gewapende mannen. 2 agenten raakten gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook extra wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven als ze verdachte voorwerpen of situaties zien. In het Spaanse Ceuta, dat bij Marokko ligt, zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen. Ze protesteerden tegen de manier waarop Spanje omgaat met migranten. Een maand geleden kwamen er 70.000 mensen uit Marokko massaal naar Ceuta. En nu zijn daar nog altijd 5.000 migranten. Dat vertelt Stijn Verkruijsen ter plaatse.
12: Spaanse vlaggen overal, de zwarte-witte vlag van Ceuta ook. En t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop. Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
10: In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnowiec. Morgen volgt de loting voor de groepsfase. Speelster Alix Posteels droomt al van enkele topwedstrijden.
13: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
10: Bij de mannen was er in de hoogste klasse nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. En Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open Tennis, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij won van de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde speelt hij tegen de Nederlander Jesper de Jong. En intussen is ook duidelijk dat Bergs niet zal meedoen aan het dubbelspel met Rafael Collignon. Collignon verloor in de eerste ronde in het enkelspel en heeft ook al enkele weken last van zijn knie. En dit is het nieuws uit jouw buurt.

0: In Mortsel zijn sinds het begin van dit jaar al zo'n 150 speedpedelecs geflitst, die te snel reden. De stad plaatste enkele mobiele flitscamera's om de veiligheid op drukke fietsroutes aan te pakken. En het vogelopvangcentrum VOC Nederland in Herenthout heeft 12 zieke vogels getest om te weten of ze besmet zijn met het West-Nijl-virus. Zwaar bewolkt met kans op lichte regen vandaag en rond 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
1: Hoe zit het met al die ongevallen van vanmorgen, Mona?
2: Op de Antwerpse ring nog steeds niet goed. Hè. Dus richting Nederland is bij Antwerpen-West één rijstrook dicht door een ongeval. Daar verlies je 15 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever en meer dan 1 uur. Op de E17 vanaf Haastonk maakt daar een reddingstrook. Richting Gent gaat het 15 minuten trager. Dat is tussen Merksem en Linkeroever. Nog naar Antwerpen op de E19. Drie kwartier bij tussen Loenhout en Brecht komt door een ongeval links. En 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel 15 minuten bij. Dat is vanuit alle richtingen. En dan een ongeval op de E40 richting Brugge, nog steeds in Nevelen. Rechts is daar dicht. Je verliest er 10 minuten en er ligt ook olie op de weg.

Wat is dat met dat dure parkeren in de stad, waardoor je dan misschien gewoon niet mee naar de stad gaat? Straks reacties van jou en die 20.000. Ja,

0: No Doubt, 9 over 7. Hey, hey,
1: hey. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint.
0: Zeg, welkom bij de donderdag. Het is vandaag 3 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er zeer veel ongevallen aan het gebeuren zijn.
2: Ja, wat is er aan de hand?
0: Meestal is dat een maandag, hè?
2: Ja, ja, ja. Mensen zijn een beetje in de war misschien vandaag.
0: Kan zijn. Ja, misschien met die 20.000 die op ons ook.
2: Dat zal het zijn.
0: Sowieso. Het weer dan, een beetje nattigheid en vooral hoe langer de dag duurt, hoe beter het zou worden. Maar dan vooral, dat parkeren, daar moeten we toch in over spreken, hoor.
2: Een studie van morgen van Touring, de mobiliteitsorganisatie. En daarin staat dus dat bijna 4 op de 10 Belgische bestuurders gewoon de stad vermijden omdat parkeren moeilijk is of ook gewoonweg heel duur. En bijna de helft van de Belgen weet ook vaak niet of parkeren op straat betalend is of niet. En dan heb je wel vaak boetes aan je been natuurlijk.
0: Ik was in shock vorige week, was ik bij mijn ouders in Waarschoot, deel van Lievegem. En ik parkeerde me gewoon in de hoofdstraat en ik zag nergens een parkeermeter.
2: Was je in paniek?
0: Ja, ja, hier moet je nog altijd niet betalen.
2: Ja.
0: Zelfs in de hoofdstraat.
2: Ja.
0: Straf hoor.
2: Kijk, dus ja, maar toch in bepaalde dorpen moet het inderdaad niet meer, maar toch opletten.
0: Er zijn een paar oplossingen. Nancy van den Berg uit Meis heeft de oplossing. Nancy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, wat doe jij om naar de stad te gaan?
3: Dat is een vast uitstapje van mij en mijn schoonzusje Christel, dat wij dus elk jaar de waterbus nemen naar het centrum van Antwerpen.
0: Oh. Ah, dat is 1 keer per jaar dat je dat doet?
3: Ja, in de zomer, om de solden, de shop te shoppen, ja.
0: Groot gelijk. En is dat duur, die waterbus?
3: Helemaal niet. Ik dacht dat het dit jaar een retourtje 6 euro was.
0: Maar, daar kun je geen boete voor riskeren. En uw naft, tel maar op allemaal. Maar ja, natuurlijk, als je dan heel veel solden hebt geshopt, dan zie je, hoe doe je dat dan?
3: Dat is geen probleem. Er zoveel shoppen we niet, hoor. Nee, dat is geen probleem. Trouwens, er is heel veel plaats op die boot. Maar het is echt genieten. Een mooi tochtje over de Schelde.
0: Zie zo, dus, de waterbus.
3: Het is iedereen aan te raden. Het is relaxreizen.
0: Amai, 6 euro op en neer. Zo. Heerlijk toch?
2: Dus doen, goed.
0: Een goede tip. Dankjewel, Nancy. En dan Rob Bruinings uit Genk. Die wou ook nog even reageren. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen, allemaal.
0: Ja, wat vind jij er allemaal van?
4: Ja, als mijn auto niet welkom is, dan ben ik ook niet welkom.
0: Oh.
4: Je betaalt tegenwoordig al zoveel wegenbelastingen en dergelijke. Als het dan ook nog eens moeilijk gemaakt wordt om ergens te geraken, nee, dan bestel ik het wel online.
0: Kijk, ja,
4: geen enkel probleem.
0: Dan krijg je dat weer natuurlijk, dat mensen online gaan bestellen. Slecht voor de lokale economie. Ga toch eens over nadenken allemaal.
2: Ja.
0: Kijk, Rob, dankjewel voor je reactie. Nog een heel fijne ochtend.
4: Ja, gedaan.
0: Ja, jij ook. Hè. Dit is Oostende van Camille.

0: weer.
1: Dankjewel.
0: Ik wacht op jou hier in Oostende. Goedemorgen, morgen.
1: Johan, die reageert nog even op al dat parkeergedoe. Johan Morren zegt: in Leuven is het nog altijd goedkoper om 2 uur te parkeren in de Ladeuze parking, ondergrondse parking daar.
2: Okay.
1: Dan 2 keer 2 kaarten voor de bus van de lijn te kopen als je met 2 langer dan 1 uur naar de stad gaat.
2: Oké, okay, ja, goed.
1: Veel wiskunde bij zo,
2: een
1: maar.
2: Goeie tip van Johan, ja.
1: Ja, om maar te zeggen, openbaar vervoer blijft ook nog wel behoorlijk duur.
2: Zo is dat.
1: Het leven is duur, hè, madame.
2: Het wordt ook allemaal duurder, meneer.
1: Wat er wel goedkoop is, goeiemorgen morgen, Mok. Allee, dat is niet goedkoop, dat is gewoon mooi. Ik kan hem zo meteen winnen. Kleine vraag voor jou, Charlotte van het Nieuws. Waar woon jij?
2: In Gent.
1: En wat stroomt er door jouw stad?
2: Een rivier.
1: En welke rivier is dat?
2: De Leien.
1: Ah ja, was even twijfel.
2: Nee, wat?
1: Wow.
2: De Lieve. We hebben het ook de Lieve.
1: Ook? Ja, oké. Okay. Ja, goed. Straks. Hey.
3: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen 1 uur op in je winkel.
4: Krevel, leef beter.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
6: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
1: Goedemorgen. Wie wint vanmorgen die exclusieve Goedemorgen Morgen Mok? Misschien is dat wel Marnik de Meersman uit Ronse. Een mooie Vlaamse Ardennen. Marnik, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Peter.
1: Een vrachtwagenchauffeur. Beton doe je bij Willy Nasens. Heb je Willy zelf gekend?
7: Ja, zeker.
1: En hoe was die?
7: Perfect, hè. 1 uit de 1000.
1: Top kerel, sowieso. Maar Marnik, nu ga jij spelen. Want zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, krijg 1 letter van het antwoord. Vul aan bij 3 juiste antwoorden. Weet je die Goeiemorgen Morgen ook? Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. We beginnen met de L. Veel succes. Welke L is de rivier die uitmondt in de stad Gent?
7: Oh. Pas.
1: Welke M is de persoon die je helpt met je huis te verkopen?
7: Makelaar.
1: Welke N is een prijs die je kan winnen voor de vrede en ook een bekende hit van Clouseau?
7: Nobelprijs.
1: Welke O is de vorm van een ei en is niet mooi rond?
7: Oval.
1: Even overlopen. Welke L is de rivier die uitmondt in de stad Gent? Charlotte had het net nog gezegd. De Leien. Ja, ga je nooit meer vergeten. Welke M is de persoon die helpt met je huis te verkopen? Een makelaar. Welke N is de prijs die je kan winnen voor de vrede en ook een bekende hit van Clouseau? Is in de, nee, sorry, het was juist, het was een Nobelprijs. En welke O is de vorm van een ei en niet mooi rond, een ovaal?
7: Ja.
1: Marnik, je hebt gewonnen, jongen.
7: Ja, dank
1: je. Ja, je wordt helemaal gek van, ik merk het.
7: Ja.
1: Zeg, jij enig idee wat die 20.000 hier is op die klok?
7: Nee. Geen idee.
1: Nee, blijf luisteren. Sowieso. Nee.
5: Punto, punto. Punto, punto.
6: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: dacht vroeger altijd dat Stuck with the Middle in You was, maar dat is...
1: Vet sakske.
0: Sorry.
2: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
0: Kwam er wel iets te vlot uit, Charlotte.
1: Sorry.
0: Ja, brammertje.
3: Ja, goedemorgen.
0: Weerman Bram, goedemorgen. Ik weet niet, is het een goedemorgen?
3: Ja, voor iedereen anders, denk ik. Hè. Op weervlak valt het eigenlijk nog wel mee.
0: Ja. Vertel eens.
3: Ja, veel wolken, dat wel. Hè. En er kan hier en daar een spatje regen uitvallen. Zo van die typische lichte regen, motregen. Kan een beetje ambetant zijn natuurlijk als je erdoor moet fietsen of stappen. En in de middag gaat de zon er wel wat meer doorkomen. Dus er zullen in de loop van de dag wel een paar opklaringen verschijnen met dus af en toe die zon. De wind die laat zich wat meer voelen dan gisteren. In het binnenland gaat het om een matige 3 tot 4 bofoor uit het zuidwesten. Aan zee kan die nog wat harder waaien. Hè. 4 tot 5 bofoor. Daar met windstoten rond een 50 à 60 kilometer per uur. En qua temperaturen doen we het zeker niet slecht. Vrij warm weer, 22 tot 24 graden vandaag in Vlaanderen en Brussel. Nu, ook vanavond en vannacht zijn er toch vooral veel wolken. Daar kan nog een spatje regen uitvallen, vooral in het oosten. Het blijft vrij zacht vannacht, minima van 15 tot 19 graden. En dan morgen, een beetje zoals vandaag hoor, veel wolken. Voor de middag af en toe wat gedruppel hier en daar. En dan na de middag gaat er een regen. Zone passeren, dus dan gaat het tijdelijk wel een beetje harder regenen. Nog wat meer wind morgen. Ja, toch wel een vrij krachtige wind op veel plaatsen in het binnenland, dus die gaan we zeker voelen morgen. En dat bij temperaturen rond 2 of 23 graden. Maar het weekend, Peter, wordt beter. Hè? Veel beter zelfs. Zaterdag een zonnige dag bij 21 graden. En dan de dag om naar uit te kijken is zondag. Stralend weer dan. En temperaturen rond 4 of 25 graden. Dus nog eens een zomers intermezzo.
0: Zo'n leuke opstoot, zo heerlijk. Ja. En dan blijft het zo voor de rest van het jaar prachtig. Nee. Dankjewel, Weerman Bram. Komt helemaal goed. Zeg, Weerman Bram. Bram.
3: Ja.
0: We hebben een klok hier in de studio waar 20.000 op staat. Wat is dat volgens jou? Wat betekent dat?
3: Ja, mijn idee ging zo, maar ik denk dat het al gezegd zal geweest zijn, richting het aantal volgers of zo van iemand. Kan het?
0: Nee. Dankjewel.
3: Moeilijk.
0: Tot snel. Dag weer, mevrouw.
3: Ja, tot snel. Tot morgen.
0: Nog iemand die laat weten. Ja, het aantal goeiemorgens, dat hebben we al eens gedaan, hè?
1: Goeiemorgen is geteld, hè? Ja, inderdaad.
0: Bij de goeiemorgendag. Ja, dat is nog veel verder dan 20.000.
1: Nee, dat is het niet.
0: Nee, dat is het allemaal niet. Nee. We bellen iemand die exact weet wat dat betekent. Die er zelfs bij was.
1: Oh.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: denk toch dat hij een beetje teleurgesteld was omdat hij niet gewonnen heeft tijdens Zomerrit. Zegt hij hem zeggen?
1: Ja, kan ik me voorstellen.
0: Jammer, jammer. Maar er was een goede winnaar natuurlijk, hè.

0: En niets over De Bruyne, hè? Niets over De Bruyne. Schandalig. Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Het is 7:30. Elke dag telt voor twee. Straks al het nieuws uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
1: Tijdens de 3 hittegolven deze zomer in ons land zijn er bijna 3000 overlijdens meer geweest dan verwacht in die periode. Gezondheidsinstituut Genzano zegt dat de hitte ook veel mensen van onder de 65 heeft getroffen. En dat komt door een combinatie van de duur van de hittegolf, de hoogte van de temperatuur en de ozonvervuiling. En de Nederlandse politie heeft toch nog meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in en rond Overasselt. In dat dorp werd begin deze week een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. De politie vraagt erop te letten.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Met het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. In Mortsel zijn sinds het begin van dit jaar al zo'n 150 speedpedelecs geflitst die te snel reden. De stad plaatste op gerichte plaatsen mobiele flitscamera's om de veiligheid op drukke fietsroutes zoals de fietsostraden te verbeteren. Daar mag je maximaal 30 per uur rijden. Burgemeester Michiel Hubo.
4: We krijgen die boodschap veel door, zowel van ouders met jonge kinderen als mensen die al ietsje ouder zijn, dat het toch wel heel erg druk is. En als er dan ook nog eens heel snel gereden wordt, dat het veiligheidsgevoel toch wel onder druk komt te staan. Het heeft ook wel wat te maken met respect voor elkaar te hebben op de drukke fietspaden die we hier in Mortsel hebben. Ja, we willen iedereen gelijk voor de wet. Die snelheid is niet enkel belangrijk voor automobilisten, maar toch ook wel belangrijk voor fietsers, nu dat we zien dat die snelle fietsers meer en meer ingang vinden in het straatbeeld.
3: De stad plaatst recent ook extra snelheidsborden. Vanaf eind deze maand gaat de politie in Mortsel ook extra controleren op fietsers die spookrijden op de fietspaden. De watersportclubs die gebruik maken van de Mellevijver in Turnhout hebben gisteravond de kanten en de bodem van de vijver opgeruimd. Afgelopen zomer kwamen veel mensen verkoeling zoeken bij de vijver. Zo'n 50 duikers, een zeilclub en andere vrijwilligers hielpen mee opruimen. Riek Olivier van de Kempische Duikschool.
5: Tegenwoordig is afval veelal plastiek en dat verbrokkelt in zeer kleine deeltjes. En het is goed dat we dat uit de mellen halen. Blikjes, flesjes, verpakkingen, dat zijn de meest courante zaken die we hier af en toe zien liggen.
3: Maar de duikers haalden ook nog 3 autobanden en tientallen golfballetjes boven. En het vogelopvangcentrum VOC Nederland in Herenthout heeft 12 zieke vogels getest om te weten of ze besmet zijn met het West-Nijl-virus. Dat is een virus dat overgedragen wordt door muggen en ook in Europa steeds vaker voorkomt door de klimaatverandering. De laatste tijd zijn zo'n 25 vogels met symptomen binnengebracht. Er zijn er ook al verschillende gestorven. Stien van Hoof van het opvangcentrum legt uit over welke symptomen het gaat.
6: Dieren die neurologische klachten hebben, en dat gaat dan vooral over kraaiachtigen, maar ook roofvogels, vooral haviken. En nu hadden we de laatste week ook nog 2 bosuilen die ja, in de tuin lopen en die niet wegvliegen bij het benaderen, maar die omvallen of tikken met de kop of heel ernstig schudden met de kop.
3: Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten bekend zullen zijn, maar als het om het West-Nijl-virus gaat, zijn de dieren nog moeilijk te redden. Het opvangcentrum kan ze wel pijnstillers en sondevoeding geven. Het blijft vandaag vaak zwaar bewolkt met kans op lichte regen of motregen en de maxima liggen rond 24 graden. Ook morgen vaak bewolkt en dan trekt een zwakke regenzone over het land. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, van hoe zit het daar eigenlijk? Nog altijd die ongevallen, de nasleep ervan. Mona, leg het ons uit.
7: Ja, want richting Antwerpen nog steeds op de E19 1 uur aanschuiven. Dat is tussen Loenhout en Brecht, komt door zo'n ongeval op de linkerrijstrook. Verder naar Antwerpen nog 20 minuten extra vanaf Massenhoven, 15 minuten op de A12 vanaf Boom en 25 op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 20 minuten. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En richting Gent gaat dat 10 minuten trager tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek sta je 20 minuten in de file tussen Bornem en de A12. Rond Brussel op de binnenring 25 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 15 minuten file golven tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel 20 minuten aanschuiven en dat is vanaf Aalst, vanaf Peutie tussen Rotselaar en Wilselen, vanaf Heverlee en nog zo'n 10 minuten vanaf Overijse. Er staat 25 minuten file op de E314 richting Genk. Dat is in Zolder. Daar staat een brandend voertuig. Maak daar zeker een reddingstrook. En hou ook rekening met 10 minuten kijkfile.
0: Ik zie intussen Backstage Bavo druk bezig backstage, want zo gaat dat natuurlijk. Backstage Bavo, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Dat was wel zeer enthousiast.
8: Ja, ik vind dit heel spannend.
0: Ja, ik merk het wel.
8: Ja.
0: Mm-hmm. Maar hebben wij intussen contact met de persoon die ons zeker kan vertellen wat die 20.000 betekent?
8: Ik heb contact gelegd, Peter. Ik vind dit zo spannend. Echt okay. Waar. En ja. Ik geef een kleine tip. Het is een persoon naar mijn hart.
0: Dat is mooi. Dat is heel mooi. Goed, we pakken het mee, zie. Het gebeurt allemaal over 5 minuten exact.
9: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden

0: heet waar Beddegem ligt en ze is daar nu. Dus luister goed, misschien hoor je al waar Beddegem precies ligt. En ik zeg ook luister, want voor één keer kan je Margot van de regio niet zien. Toch, Margot?
1: Ah ja, want dan is Beddegem natuurlijk meteen ontmaskerd en dat is niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Maar ik ben dus hier en ik moet zeggen, ik ben echt helemaal betoverd door deze plek. Moest het in Dendermonde niet zo leuk zijn, ik zou hier willen wonen. En dat wilde echt al veel zeggen. Maar ja, ik ben hier vanochtend heel vroeg aangekomen. Het was nog een beetje donker en ik heb al een serieuze wandeling gedaan. Dus dat kan hier allemaal in Beddegem. En ik ben verwelkomd door het gezang van misschien wel duizenden vogels. Dus dat was echt zalig. Ik ga het jullie even laten horen. Zalig toch? En ik moet ook wel zeggen, ik weet dat veel mensen het nog niet graag gaan horen, maar de herfst wordt hier al een beetje zichtbaar in Beddegem. Het ochtendlicht is magisch. Eigenlijk, het komt erop neer, in Beddegem wil je gewoon wakker worden. Dat is een ding. Al moet ik er wel meteen bij zeggen, Beddegem is wel veel groter dan ik had verwacht, want intussen ben ik in een heel ander stukje van deze verborgen wereld terechtgekomen en hier klinkt het ook anders. Hoor je dat gekraak? Het is alsof dat de tijd hier al heel lang woont en stilstaat. En ik heb hier iemand bij mij die deze plek door en door kent. Ja, ik ga jou niet bij naam noemen, want dan zouden de mensen misschien al een idee kunnen hebben. Dus ik hou het bij de baas van Beddegem of de sleutelbewaarder. Kan je daarmee leven?
2: Absoluut.
1: Oké, heel goed. Als jij hier aankomt in Beddegem, wat is zo het gevoel dat jij krijgt als jij deze plek betreedt?
2: Ik word ook na al die jaren nog altijd getroffen door de schoonheid van de plek. Het is geen afgelikte schoonheid, het is geen gemaquilleerde schoonheid, maar je voelt dat onder het krakelé van de ouderdom en zo, dat daar heel veel schoonheid in zit. Overal eigenlijk, op verschillende plaatsen, op verschillende plekjes, in hoekjes en kantjes.
1: En als je het in drie woorden zou moeten beschrijven, Beddegem, wat zou er dan in die locatiebeschrijving voor jou staan?
2: Rust. Als je op de plek komt, worden mensen automatisch rustig. Dus het straalt rust uit, het geeft mensen rust en mensen komen er ook naartoe om rustig te worden. Dus dat is absoluut een kenmerk. Het tweede is sprookjesachtig. Het valt mij op dat kinderen hier heel door aangetrokken worden. Dat ze het een heel sprookjesachtige plek vinden en dat grote mensen dat eigenlijk ook vinden. Dus het spreekt heel erg tot de verbeelding, het heeft iets romantisch.
1: Zou jij graag in Beddegem wonen?
2: Het zou niet zo makkelijk zijn. Ik zou er wel willen wonen, maar het zou toch vrij primitief wonen zijn.
1: Oké, voilà. Je voelt aan alles. Beddegem is gewoon een plek dat je zelf moet komen zien, waar je zelf naartoe moet komen. Maar ja, nu is het gewoon aan jullie om te raden waar het is.
0: Oh, spannend.
3: Op een vrijdag in de kroeg

0: superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: 20.000 dagen op deze wereld. Reken gerust even uit hoe lang jij er al bent. Maar je weet het, je bent nooit te oud om mee te dansen met ons Goeiemorgen Morgen dansje.
4: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
3: 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
5: Goedemorgen. Twee grote uitzendkantoren zouden onterecht 19 miljoen euro subsidies hebben gekregen en in Overasselt zijn opnieuw wapens gevonden. Twee grote uitzendbedrijven hebben jarenlang gefraudeerd met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen, dat meldt het Nieuwsblad. De sociale inspectie heeft bij de twee uitzendbedrijven voor zo'n 19 miljoen euro teruggevorderd of tegengehouden. Over welke twee bedrijven het gaat is nog niet bekend. Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun werkuren een erkende opleiding volgen zonder dat ze daarbij loon verliezen. De werkgevers worden gecompenseerd met subsidies van de overheid, maar met het systeem wordt dus gefraudeerd. Want eerder raakte al bekend dat nog twee andere uitzendbedrijven subsidies hadden misbruikt. Professor Sociaal Recht Christophe Salomé legt het uit.
6: Men kan bijvoorbeeld een subsidie aanvragen, dus een terugbetaling van het betaalde loon terwijl de werknemer op opleidingsverlof was, terwijl het opleidingsverlof nooit heeft plaatsgevonden. Dus dan ook geen recht op die subsidie. En hoe is dat mogelijk? Wel, dat is eigenlijk wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof.
5: Tijdens de 3 hittegolven deze zomer in ons land zijn er bijna 3000 overlijdens meer geweest dan verwacht in die periode. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Genzano. Dat zegt dat de hitte niet alleen ouderen heeft getroffen, ook bij mensen onder de 65 was er een grote oversterfte. En dat komt door een combinatie van de duur van de hittegolf, de hoogte van de temperaturen en de ozonvervuiling. In Wetteren zijn bijna 600 verwaarloosde dieren in beslag genomen op een weide. Het zijn kippen, eenden, ganzen, schapen, geiten, konijnen, cavia's en ook vogels. Bij de politie waren verschillende klachten binnengekomen daarover. En uiteindelijk zijn 3 dierenhulporganisaties naar Wetteren gegaan om alle dieren op te halen en naar een nieuwe opvangplek te brengen. De politie in Nederland heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat dorp werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Een man werd doodgeschoten door een groep gewapende mannen en 2 agenten raakten gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook nog wapens. De politie vraagt inwoners daar om ook alert te blijven als ze verdachte voorwerpen of situaties zien. In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Union springt zo naar de 2e plaats in het klassement. Coach David Hubert was tevreden met wat zijn spelers toonden.
7: De intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vond dat we in de voorbije match niet voldoende lang hadden volgehouden. En vandaag was de bedoeling van dat doorheen de hele wedstrijd te kunnen tonen. En ik denk dat we dat goed tot zeer goed gedaan hebben.
5: De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hebben zich voor het 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnowiec. Morgen volgt de loting voor de groepsfase. Speelster Alix Bosteels is tevreden.
8: Ja, ik denk dat we dat vooraf niet hadden kunnen dromen. Of wel kunnen dromen, maar misschien alleen hadden kunnen hopen. Dat vorig jaar een superjaar was. Ook om dan die leaguefase te overleven en bij de beste 12 te eindigen. Ik denk dat het al iets super was. En om het nu gewoon nog een keer te doen, 2 keer op rij, ja. Dat is echt super.
5: En Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open Tennis. Het 4e en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij won van de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde speelt hij tegen de Nederlander Jesper de Jong. Intussen is ook duidelijk dat Bergs niet zal meedoen aan het dubbelspel met Rafael Collignon. Want Collignon verloor in de eerste ronde in het enkelspel en heeft al enkele weken last van zijn knie. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
9: In Mortsel zijn sinds het begin van dit jaar al zo'n 150 speedpedelecs geflitst die te snel reden. De stad plaatste enkele mobiele flitscamera's om de veiligheid op drukke fietsroutes aan te pakken. En in Arendonk blijven heel wat buurtbewoners kritisch na een infosessie over de plannen van een nieuwe windturbine van meer dan 200 meter hoog. Zwaar bewolkt vandaag met kans op lichte regen en zo'n 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VR.

0: T-nieuws.
1: Tja, mensen die denken dat Beddegem dat daar misschien ook wel files zouden kunnen zijn. Ik denk het voorlopig niet. Vertel eens, Mona.
2: Als het Beddegem op de E314 ligt, daar kan je wel in de file staan. Dat is richting Genk. Eén uur sta je daar in de file tussen Lummen en Zolderen. Komt door een brandend voertuig. Maak daar dus zeker een reddingstrook en hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Richting Antwerpen, bijna 1 uur aanschuiven ook op de E19. Dat is tussen Loenhout en Brecht. Komt door een eerder ongeval. Verder naar Antwerpen, 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Ook op de A12 vanaf Boom en 35 minuten vanaf Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je nog eens 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek hetzelfde. Dat is tussen Bornem en de A12. Rond Brussel op de binnenring vertraag je een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 15 minuten file golven tussen Waterloo en Tervuren. En dan richting Brussel vanuit alle richtingen zo'n 20 minuten aanschuiven. Enkel op de E19 vanaf Peutie zijn dat 30 minuten.
1: Het is zover. We gaan dansen met heel Vlaanderen. Handen in de lucht.

0: is toch een beetje bijzonder hoor. We hebben ook een nieuwe vriend van de radio hier.
1: Ja.
0: Dat is Jonas Maas, die volgende week nieuws gaat lezen. Die zit juist een beetje aan het meevolgen bij jou natuurlijk. Jonas, we hebben niet meegedanst.
2: Ik wist niet dat dat nu al moest.
1: Ja.
0: Ja, jongen, je bent al...
2: Sorry.
1: Volgende week maandag. Is het voor echte dan?
2: Dan doe ik het echt helemaal
1: mee. Ah ja.
0: Ik ben er voor betaald. En dat, ja, jongens. Yes. Maar goed, hou je bezig in stilte. Het is in orde.
3: Oké. Okay. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Kijk, zie. De zon, ze gaat erdoor komen vandaag. Suicide Blonde in excess. Goedemorgen.

0: Suicide Blonde van INXS. Het is 8:10.
1: Je donderdag begint.
0: Welkom bij de donderdag. Het is vandaag 3 september, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat ze daar in Nederhasselt toch nog altijd een beetje in de miserie zitten.
2: En Overhasselt.
0: Ja. Overhasselt bedoelde ik eigenlijk.
2: Daar is weer van alles gevonden in Nederland. Waar er drugsterreur aan de gang is. Daar zijn gewapende mannen die iemand hebben doodgeschoten. En daar zijn opnieuw wapens gevonden. Dus de mensen daar in Overhasselt in Nederland zijn een beetje ongeruster nu.
0: Goeie courage zeg. Het is ook de dag dat je eindelijk weet wat die 20.000 betekent op onze klok. Mijn moeder heeft bevestigd dat het getal het aantal dagen is dat ik leef. Plus dit jaar mogen we al 20 jaar 's morgens uit bed komen om ochtendradio te maken samen. Dus ik vier dat met jou met een heerlijke prijs. Een geweldig nieuw bed, volledige bokspring, topmatras, alles erop en eraan. Blijf ons goed volgen en dat slapen en opstaan doen we volgende week vrijdag ook in Beddegem.
2: Ja.
0: Beddegem is de locatie die je moet zoeken om eventueel die prijs te kunnen winnen. Rolf, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Rolf van Hees uit Antwerpen. Waar ligt Beddegem volgens jou?
3: Ik dacht aan Bokrijk.
0: Jij dacht aan Bokrijk. Heb je dat idee al gedeeld op VRT Max en via Radio 2?
3: Dat heeft mijn dochter voor mij gedaan. Die zat naast mij in de auto.
0: Oké, goed. Ja. Hou dan alles goed in de gaten. Want we verritten jou als je bij de laatste 20 bent, of de eerste 20 tenminste. Veerle Hoek van het Oudenaarde. Goedemorgen, Veerle.
4: Goedemorgen.
0: Jij denkt te weten waar Beddegem is. Vertel.
4: Ik dacht Basiliek van Oostakker.
0: Basiliek van Oostakker.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Kom je erbij?
4: Ik vond dat die persoon met een Gents accent sprak, zo die de Gentse R.
0: Mm-hmm.
4: En dan de kinderen vinden het sprookjesachtig, zo die basiliek, Bedevaartsoord.
0: Ja, ja.
4: En dan die tuin daarbij met die vogels.
0: Ja, ja.
4: Ja.
0: Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. En ja, die letter die zat er ook in dan. Ja.
4: Ja.
0: Oké, kun je een nieuw bed gebruiken?
4: Altijd.
0: Oh, altijd. Vind ik heel bijzonder, dat antwoord. Maar goed, hou je app en je VRT Max in de gaten. Voor je het weet, dan krijg je bericht van ons. En dan is dat misschien voor jou dat bed. Stel je voor.
4: Dank je wel.
0: Sta je graag op?
4: Wat is?
0: Sta je graag op?
4: Het is te zien, maar voor, hè.
0: Wel, straks meer daarover.

0: pakje zingen. Dat kan ze. Sienna Spyro. Ja, Bettingham. Oh, heel veel mensen die denken te weten waar Bettingham ligt. Joen Bokrijk. Komt heel veel terug.
1: Ja, die O. En ja, historisch gebied. Ja.
0: Ja. Ah. Bon, Bettingham, het ligt ergens, deze locatie. Volg ons op Instagram, @goeiemorgen.morgen. Op die manier kan jij misschien volgende week erbij zijn. Volgende week vrijdag zitten we in Bettingham. Maar over dat slapen, dat opstaan, daar heb ik toch een gedachte over waar jij mag over mee discussiëren. Luister even mee.

0: Mijn gedacht vanmorgen is, opstaan is de max.
1: Ja,
0: opstaan is de max. Maar ja, bij ons is dat vroeg opstaan.
1: Ja, dat is.
0: Tuurlijk wel. Maar vooral goed opstaan, dat is belangrijk. Als je dat zelf al jaren doet, dan weet je dat sowieso. Die eerste seconden, dan denk je altijd van, maar waarom toch? Maar het moment dat je dan het gevoel hebt dat je als mens hier mag lopen, die eerste zonnestralen van de dag mag zien, de eerste koffie van de dag mag drinken, die eerste ochtendlucht mag inademen.
1: Oh.
0: Ja, dat opstaan, dat is toch de max.
1: Je bent heel poëtisch over opstaan, vind ik.
0: Ja, ik vind dat ook heel tof om dan 's morgens, als er dan niemand is, gewoon in uw...
1: In alle stilte. Zo.
0: In alle stilte, ook even naar buiten te gaan dan.
1: Ja.
0: Dus even te kijken van als er iets is. Ja, het is donker, er zit geen kloot natuurlijk. Nee. Maar toch wel, dat gevoel is toch fantastisch. Hoe sta jij op?
1: Mijn wekker gaat af en ik sta meteen op. Ik zet wel 3 wekkers voor het geval ik er ooit eens zou doorslapen, maar ik ben geen snoezer.
0: Nee, dat...
1: Gewoon zo echt, ja, die gaat, ik sta op, ik douche mij meteen, dan ben ik meteen wakker.
0: Ja.
1: Koffie, ja, auto in en vertrekken.
0: Oh, dat is...
1: En als het in de andere week is, als ik niet goeiemorgen morgen doe en mijn kinderen zijn bij mij, dan is dat een beetje hetzelfde ritueel, maar dan ook nog, wat ik ook heel leuk vind, is als de kinderen dan zo nog rustig slapen.
0: Ah ja.
1: En je bent al zelf wakker.
0: Je hebt het huis in handen.
1: Je hebt het zo wat onder controle.
0: En ze komen,
1: dan komen ze wakker.
0: En ze komen niet lastig vallen. Dat is goed, zeg. Backstage Babel, die staat ook elke dag op.
2: Ja, goh, ik ben echt koning snoes.
1: Ja?
0: Allee, man.
2: Ik vind het vreselijk. Nee, ik kan echt snoezen. Die maar 1 minuut duren of zo. Of 2 minuten. Ik kan heel kort snoezen.
0: Hoeveel snoes je dan?
2: Minstens 7-8 keer.
0: Goh, nee, kameraad.
1: Kan het niet.
0: Nee. Bij ons intussen ook onze nieuwe radiovriend Jonas Maas, die aan het knikken is. Ja, is een beetje aan het kijken hoe Charlotte het allemaal...
1: Ah, ja, want volgende week is Jonas hier, hè.
0: Ja. Hoe sta jij?
3: Ik volg Bavo erin toch wel een beetje. Ik zet een wekker en pas 10 minuten later of zo sta ik echt op. Dus dat is echt een beetje een ritueel van de wekker afzetten. Laken van mij, dat ik het een beetje frisser krijg. En dan in mijn ogen vrijvallen. Een keer te proberen op te doen. Nee, nog heel even eens kijken. Nog een minuutje zo. Ja. Ja, ik kan niet meteen opstaan, dat lukt niet.
0: Ja, opstaan is de max, ik sta ook meteen op. Maar mooi, ik gooi het even naar jou. Hoe zit dat bij jou? Deel het gerust even via VRT Max. Volg ons op Radio 2. Opstaan is de max. Of niet? Jouw reactie is nu welkom.
4: Win-win is terug.
5: Dus haast je en kijk, want op is op.
4: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
5: Experts raden aan minstens 1 keer per week te luisteren.
4: Van 1. Radio, TV en VRT Max.
5: Duizenden andere oorlogen.
6: Ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
5: Pas op, straks is het te laat.
6: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
9: Het is uw linkeroor hier, hè.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, het kan anders.

0: gaat niet alleen, hè. Mooi het leven is mooi, dankjewel Wiltura. Maar opstaan is de max, dat is de dag van morgen. Ja, sommige mensen vinden het natuurlijk een beetje lastig om op te staan, begrijp ik wel. Zoals iemand laat weten, het is Wim de Smet, die appt nog. Die hoorde net onze nieuwe nieuwsman Jonas Maas, die veel snoest. En die laat weten, fijne morgen Petertje. Ik zou er al rekening mee houden dat Jonas te laat zal komen.
1: Oh my god.
0: Ben je ooit al te laat gekomen bij je vorige werkgever?
2: Dat is in totaal 4 keer gebeurd.
0: Allee Jonas.
2: Ja.
0: Dat is wel veel.
2: Echt overslapen. En echt gewoon de wekker, denk ik, zelfs 's nachts afgezet of zo. En gewoon wakker moeten gebeld worden, omdat mijn wekker afstond echt. En dus geen idee hoe dat kwam, want die staat standaard aan, uiteraard.
0: Daar moeten we wel strenge straf van opzetten, denk ik nog wel.
3: Bedenk maar al iets.
0: Ja, daar gaan we toch volgende week mee aan de slag gaan.
2: Ben jij nog nooit... Je hebt je nog nooit overslapen?
0: Jawel, maar ja, ik ben 20 jaar bezig. Ja.
3: Oeh la la.
2: Sorry dan.
0: Patser gedrag.
3: Ja, ik mag dat, want ik heb al 20.000 dagen ook op de teller.
0: We moeten, de luisteraar is hier belangrijk.
3: Ja.
0: Geert de Ruik uit Kruishoutum. Geert, goedemorgen. Geert, sorry, goedemorgen.
4: Ja, iedere morgen zet ik mijn wekker kort over 6. Ja. Om 6:30 op te staan. En word ik goed wakker met de muziek van Goedemorgen Morgen. Ah. En jullie fantastisch programma.
0: Kijk, op die manier is het opstaan echt de max. En gewoon een kwartier vroeg. Dus gewoon je wekker vroeger zetten, Jonas.
2: Dan kan ik ook wel een kwartiertje langer snoezen misschien.
0: Is dat? Ja, dan word je ook wakker met de muziek van Radio 2. Goed gedaan, Geert. Dankjewel. Fijne ochtend, man.
4: Goedemorgen,
0: dag. En met dat snoes, dan moeten we wel beginnen mee opletten, hoor. Want, lieve luisteraar, we hebben hier een vrouw gevonden die hoeveel minuten gesnoest heeft. Aline Windmolders uit Hasselt. Aline, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe lang heb jij gesnoest?
5: Vanmorgen toch 40 minuten.
0: Ah, 40 minuten, dat kan toch niet? Dat is, ben je gewoon klaar om weer opnieuw te gaan slapen? Maar waarom zo lang?
5: Ja, dat is eigenlijk sinds ik zo met flexibele uren werk. Dus ik moet zo niet op een bepaald uur beginnen werken. Dus dan denk ik elke keer van, goh, nog 10 minuutjes kan geen kwaad. En ja, daardoor is een beetje een slechte gewoonte ontstaan, denk ik.
0: Oké, vandaar. Maar kijk, het is jou gegund natuurlijk, zolang je maar bij Radio 2 blijft. Aline, fijne ochtend.
5: Fijne ochtend.
0: Jojo. Ik vraag me af, zijn er zo mensen, als je dan met pensioen bent, zet je dan nog een wekker?
3: Ja, geen idee eigenlijk. Zou jij dat doen als je met pensioen gaat?
0: Zot. Nee.
3: Ja, niet doen. Gewoon wakker worden met het ritme van de natuur.
0: Ja, dat zal schoon zijn. Dat je dan ooit stopt met die ochtend, dat je dan ook nog altijd om 23 of 3 wakker wordt. Zo. Dat je dan niet meer kan slapen.
3: Oh, nee.

0: zijn.
1: Dua Lipa zou die een wekker hebben. Volgens mij wordt die wakker gemaakt door lakeien.
2: Waarschijnlijk.
1: De Dua Lipa lakeien. Het is 8:30. Elke dag telt voor twee. Straks al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte bij ons.
2: Twee grote uitzendbedrijven hebben jarenlang gefraudeerd met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen. De sociale inspectie heeft voor zo'n 19 miljoen euro subsidies teruggevorderd of tegengehouden. Met dat Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen zonder dat ze loon verliezen. En de Nederlandse politie heeft toch nog meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in en rond Overasselt. In dat dorp werd begin deze week een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen en de politie vraagt daar om op te letten.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Met het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben aan verstuift. In Mortsel zijn sinds het begin van dit jaar al zo'n 150 speedpedelecs geflitst die te snel reden. Speedpedelecs hebben een nummerplaat en de stad plaatste op gerichte plaatsen mobiele flitscamera's om de veiligheid op drukke fietsroutes, zoals de fietsostraden, te verbeteren. Zo worden niet alleen auto's geflitst die te snel rijden in een zone 30, maar ook de snelle fietsers. Burgemeester Michiel Hubo.
5: We krijgen die boodschap veel door, zowel van ouders met jonge kinderen als mensen die al ietsje ouder zijn, dat het toch wel heel erg druk is. En als er dan ook nog eens heel snel gereden wordt, dat het veiligheidsgevoel toch wel onder druk komt te staan. Het heeft ook wel wat te maken met respect voor elkaar te hebben op de drukke fietspaden die we hier in Mortsel hebben. Ja, we willen iedereen gelijk voor de wet. Die snelheid is niet enkel belangrijk voor automobilisten, maar toch ook wel belangrijk voor fietsers, nu dat we zien dat die snelle fietsers meer en meer ingang vinden in het straatbeeld.
4: De stad plaatste recent ook extra snelheidsborden. En vanaf eind deze maand gaat de politie in Mortsel ook extra controleren op fietsers die spookrijden op de fietspaden. In Arendonk was er gisteravond veel volk op een infosessie over de plannen voor een nieuwe windturbine langs de E34. Invento Energy wil daar een molen van bijna 240 meter hoog bouwen. Maar de meeste buurtbewoners blijven kritisch. 2 jaar geleden trok het bedrijf gelijkaardige plannen in, maar die zijn intussen bijgestuurd, zegt Maarten van den Driessen van Invento Energy.
6: De grootste wijziging ten opzichte van de vorige keer is de locatie van de windturbine. We hebben die verder opgeschoven of dichter opgeschoven naar de snelweg toe. Dus we zijn ervan overtuigd dat we door de wijziging van ons project eigenlijk een sterker project hebben. Dat mensen vragen hebben over wat de impact is op hun leefomgeving en in hun omgeving, dat begrijp ik ten volle. Dat zou ik ook hebben, moest het bij mij om de hoek zijn. Dus wil ik ook oproepen naar alle mensen die ons project geen goed idee te vinden om hun mening aan ons te delen.
4: Zowel het gemeentebestuur als buurtcomité 2370 zijn tegen de nieuwe windmolen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 13 september. En de historische Bourla-schouwburg in Antwerpen zal deel uitmaken van het parcours van de Urban Trail. Dat is een loopevenement op zondag 15 november, waarbij deelnemers door opvallende gebouwen in de stad lopen, over een parcours van 7 of 13 kilometer. De deelnemers zullen zelfs over het podium van de 19e-eeuwse theaterzaal kunnen lopen. Na dit seizoen gaat de schouwburg 3 jaar dicht voor een grondige renovatie. 3000 mensen zijn intussen ingeschreven voor de Urban Trail. De organisatoren verwachten in totaal 8000 deelnemers. Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op lichte regen of motregen en maximaal rond 24 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Veel problemen op de weg op een donderdagochtend, dat heb je natuurlijk. Mona, waar staan we stil?
7: Op de E314 richting Genk. Nog zo'n 25 minuten tussen Lummen en Zolder. De weg is er wel vrijgemaakt. Richting Antwerpen, 20 minuten file golven en dat is vanaf Loenhout. Nog eens 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Ook op de A12 vanaf Boom en 35 minuten toch wel op de E17 vanaf Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 20 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Mechelen sta je 25 minuten in de file tussen de A12 en Mechelen-Noord. Rond Brussel op de binnenring vertraag je toch wel een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring enkel wat filegolven bij Groenendaal. En dan richting Brussel toch zo'n 25 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Londerzeel. 15 minuten vanaf Aalst. Een half uur bij vanaf Peuty. 15 tussen Rotselaar en Wilselen. En dan nog 20 minuten vanaf Bertum en Overijssen.
1: Opstaan is de max. Niet voor iedereen natuurlijk, maar toch.
8: Maak van je file tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
1: Er zijn toch ook veel mensen die gewoon een ingebouwde wekker hebben. Een wat? Een ingebouwde wekker, zoals Marijke de Leeuw uit Anzeghem. Marijke, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Leg eens uit, een ingebouwde wekker.
0: Ja, ik ga s'avonds slapen en ik denk van morgen moet ik om 7:00 op zijn en 7:15 word ik wakker. Wow. Dag nadien moet ik om 6:00 wakker zijn en om 5:45 word ik wakker.
1: Dus jouw lichaam, jouw lichaam stelt zich daarop in?
0: Blijkbaar.
1: Wow,
0: blijkbaar.
1: Heel bijzonder.
0: Maar ik ben ook een vroege opstaander.
1: Ja.
0: Ik ben bij, precies zoals jou, ik sta ook graag op.
1: Kijk, opstaan is de max, hè Marijke. Sowieso, hè.
0: Absoluut.
1: Zeg Marijke, weet je al waar Bettegem ligt?
0: Nee. Ergens in het groen. Ergens in een, ja, in een mooi gebied. Misschien in Anzeghem. Mm. Hier veel mooie groene plaatjes.
1: Mm. Wel, ga even naar onze Instagram, @goeiemorgen.morgen. Kan je nog tips krijgen van Margot. En misschien vind je het dan wel. Marijke, fijne ochtend.
0: Ja, dankjewel. Goedemorgen nog verder. Dank u.
1: Prima opgestaan allemaal. Nu, Bettegem ligt zeker niet in Overasselt in Nederland. Daar zou het iets te gevaarlijk worden volgende week vrijdag. Maar wat is er aan het gebeuren? En moeten wij ons hier zorgen maken? We gaan erover door. Het gebeurt allemaal over 5 minuten hier.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.

0: Annemie Pauwels die app nog naar ons uit Sint-Amans. Goedemorgen Peter, hoe heet onze nieuwe nieuwslezer weer vanaf volgende week? Lieve groetjes van Annemie. Die heet Jonas Maas en die is nog knapper dan Enrique Iglesias. Volgende week maak je het allemaal mee bij ons hoor. Yo man, dat nieuws, daar moeten we toch even over hebben, want je zal maar in Overasselt in Nederland wonen. Zijn ze behoorlijk ongerust na een schietincident van de nacht van maandag op dinsdag, Charlotte.
1: Ja, intussen zijn daar 34 mensen opgepakt na die gewapende aanval. Een man is daarbij gestorven, ook twee agenten gewond geraakt. En de aanval zou te maken hebben met een grote hoeveelheid cocaïne die eerder op een andere plaats in beslag is genomen, dus drugsgeweld.
0: Tja, maar niet goed. Hè. De politie is volop bezig met het onderzoek. Er was ook plots een dreigvideo. Uh-huh. Luister en kijk even mee.
2: But what we promise, you will gonna kill everyone. All you love, family, friends and others. We promise you that we will kill you all, motherfucker.
0: Ja, het is allemaal... Het lijkt uit een film gegrepen, maar het is echt keiharde realiteit. Uh-huh. Heel bijzonder. We hebben een spion daar, dat is NOS-journalist Sander van Hoorn. Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat een filmscenario. Leg misschien even uit, wat is nu precies het verhaal van die mens die bedreigd wordt, die daar in die boerderij woont?
3: Jan V. Woont daar. Vader en zoon met gezin. En zijn al veel eerder in verband gebracht met drugscriminaliteit. En dan ook echt heel groot. De burgemeester van het dorp heeft zijn huis ook al een paar keer gesloten verklaard. Er zijn meerdere schietpartijen geweest de afgelopen jaren. De voordeur is wel eens onder vuur genomen. Dus het is een gekende persoon en een gekend pand daarin overrasseld.
0: Ja, in het nieuws vandaag, nu er zijn opnieuw wapens gevonden. Die buurt is dan weer wat ongeruster geworden.
3: Zeker ook door die video waar je net wat liet horen. En gisteren nog werd er een groot weiland werd er uitgekampt. Politiebusjes van de mobiele eenheid die stonden opgelijnd. En heel gestructureerd werd dat hele weiland doorzocht. Daar zijn wapens gevonden. Op een andere plek zijn ook nog weer wapens gevonden. Dus er ligt toch nog van alles. Mensen worden ook nog steeds gevraagd. Zie je iets waarvan je denkt dat klopt niet? Meld het ons. Dus de politie is ook nog steeds aanwezig om te helpen zoeken. Ja, en voor de rest merk je dat er gewoon een straat daar in het dorp nog compleet is afgesloten. De straat van de boerderij van Jan V. En dat zorgt natuurlijk voor onrust, zeker. Gisteren trouwens is er ook nog iemand gearresteerd. Dus het aantal arrestanten staat nu op 35.
0: Ja, want er zijn een heleboel mensen opgepakt. Daar zitten ook Belgen bij, hè Sander?
3: Zeker. Belgen, Algerijnen, Fransen en Nederlanders. Dus een internationaal gezelschap van... Ja, jonge jongens, dat is toch wel de analyse. Onbekend is hoeveel Belgen er vastzitten. Ik weet op dit moment ook niet of daar Vlamingen bij zitten... of dat het Walen of Brusselaars zijn.
0: Ja, die Jan V. weten we intussen al waar die naartoe is.
3: Nee, die is voortvluchtig. Gaan de Beeldse geruchten rond in het dorp ook over zijn ontsnapping. Maar onduidelijk is op dit moment of die aanwezig was in het pand maar gevlucht is. Of dat hij er überhaupt niet was. Mm-hmm. Maar de politie die zal naar hem op zoek zijn. Al was het maar om hem als getuige te horen wat daar gebeurd is. Want advocaten van Jan V. Mm-hmm. die zeggen dat ze van niks weten. En dat hij helemaal geen afrekening had in het drugsmilieu.
0: Het zal waarschijnlijk niet zomaar een laat zomerbezoekje geweest zijn bij ons. NOS-journalist Sander van Hoorn over dat vreemde verhaal in Overasselt in Nederland. Met dat zou rond drugs draaien. Je hebt intussen met heel veel bewoners gesproken die niet op de camera wilden natuurlijk. Wat vinden die inwoners daar intussen allemaal zelf van?
3: Nou ja, wat ze vinden is, er moet een einde komen aan de onzekerheid. Want de politie is nog altijd in het dorp. Die dreigvideo waarvan de NOS en ook de politie overigens nog altijd niet heeft vastgesteld of die echt is en van wanneer die is. Hè. Dus de theorie is ook dat dit de video is die geleid heeft tot die massale aanval deze week.
0: Ja.
3: Dus dat is op dit moment niet geweten. Maar ja, dat zorgt natuurlijk wel voor extra onrust. Heel veel mensen zeggen ook, het kan toch niet bestaan dat deze man daar nog altijd woont en met zijn activiteiten door kan gaan. Daar moet een einde aan komen. Waarop de burgemeester weer zegt, ja, dat kan niet zomaar. Je kunt niet zomaar iemands woonhuis onteigenen en afsluiten. En het derde waar ik de bewoners heel veel over hoor, is dat ze heel weinig informatie krijgen. Ik was gisteren bij een school in het dorp en daar is er zorg voor de kinderen. Die kunnen met hun ja, angsten kunnen ze kwijt. Maar waar kunnen de bewoners naartoe? Er is niks geregeld op dit moment.
0: Het is wel een heftig verhaal. Ja, je kan ernaar kijken en denken van een goede film. Het is allemaal realiteit. Dankjewel Sander. Een heel fijne ochtend dan nog. En succes met je verdere werk vooral.
3: Zeker, dank.
0: Ja, zeg. Een beetje denken aan die Drugs Delta. Nieuwe docu van Rudy Franks die je gemaakt heeft voor VRT Canvas. Maar je merkt dat ja, heel die drugsproblematiek echt wel heel dicht aan het komen is. Dit is Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Goedemorgen.

Ah, oh, dat geluid, dat ga je zo meteen slaken. Want kom maar binnen, Céline Dion. Pardon. Morgen, morgen. Die Céline. Oh. Daar is uitstekend nieuws over, want... Hoe goed zou het zijn dat je deze vrouw live kan zien en horen. Heel dicht in Parijs, tijdens een uniek concert. Céline Dion, onze voormiddagvrienden DJ Anne en Daan. Die kunnen dat regelen. Ze hebben kaarten voor woensdag 23 september. Dat is over een kleine 3 weken ongeveer. En moet ik dan met de auto? Nee, want Anne heeft een trein gekocht die jou naar Parijs brengt. En moet ik dan een slaapzak meenemen? Nee, want Anne heeft ook een hotel gekocht. Kan je blijven slapen en aangenieten in Parijs? En moet ik daar iets voor doen? Jawel, je volgt Radio 2 op VRT Max en doet daar een Céline Dion simpele quiz. En goed luisteren, straks om 10 uur, want het is ook een beetje, zoals Céline zelf zingt, ne partez pas, sans moi. Kijk, zie, toen het Eurovisie Songfestival nog echt heel plezant was. Zij loswon, Céline Dion.

0: Bazaar, ooit komt er een dag. Ja, die is bezig, hè. Die is bezig, hè, Mathieu Terijn. Gekke man toch allemaal.
1: Goeie, goeie, heeft je scholen, goeie, goeie.
0: Ja, dat is waar, ja. Goeiemorgen, Xavier Taverne.
2: Ja, wie, wat is dit? Ja.
0: dit is eigenlijk gewoon een spraakbericht van een personal trainer die dit gewoon doorstuurt.
2: Naar jou.
0: Het blijkt Turks te zijn. En het zou...
3: Het gaat ook over de eerste schooldag.
2: Heb jij een personal trainer?
0: Oh, zie ik er zo slecht uit.
2: Dat wou zeggen, nog niet zo heel lang dan.
3: Leuk, Xavier.
0: Dus zoals ze zeggen zo... Ben je naar de kapper geweest, Xavier?
2: Ja.
0: Dan is het hier verder.
1: Goelie, goelie, is je schoenen, goelie, goelie.
2: Hebben ze dat hemd ook voor mannen, Peter?
0: Echt al. Jongen, je bent echt niet als de stadsbader op dit moment. Heerlijk. Maar blijf, ik moet dan ook, ik vind het dan ook grappig dat mij ook zegt. Jezus. Maar vooral, zometeen is er ook gewoon een ernstige consumentenshow.
2: Ja, zeker. Waar jij niet in de buurt moet komen, want het gaat over proevertjes. Ja.
0: Oh, proevertjes.
2: Proevertjes. En lekker. Werkt dat echt, vragen we ons af. Is dat een verborgen verleider of niet?
0: Proevertjes.
2: Koop je dan, als je een proevertje... Ga je het dan ook kopen?
0: Nee, kijk even, een kleine enquête. Chanel.
3: Nee, niet echt.
2: Jonas?
0: Nee, Jonas Maas.
4: Nee, niet echt. Nee.
0: Ik nee, ook niet. Nee, nee, nee.
2: Ik denk, ik ga het zeker niet kopen.
3: Ja, nee. Omdat ze je willen verleiden.
2: Exact.
0: Voilà. Backstage Babo is volgens mij iemand die rondloopt in de kooruit en dan gewoon leeft op de proevertjes.
5: Ik raak geen enkel proevertje aan.
3: Ah,
0: ik wegens vuil of zo? Of?
5: Nee, ik lust niet al te veel.
2: Wegens een smaakpalet van drie dingen. Dat is het toch een beetje, Bavo, nee? Wat lust jij wel?
5: Alles, behalve de koolruidproevertjes.
0: Bon, werken...
2: die vier keer warm moet eten per dag.
0: Werken, proevertjes in de supermarkt. U komt dat allemaal te weten. En Caroline Becker onderzoekt wat er in chips zit.
2: Ook
0: waarom we altijd werkelijk volledige zak willen leegeten. Zometeen in Win-Win.
6: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
7: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
8: VRT Nieuws, helemaal helder.

0: Wat eten we vandaag?
1: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
0: Onmisbaar in de keuken.
1: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
0: Gratis en voor niks.
2: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
3: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
2: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
3: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
1: Maak elk.
4: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
1: Momenten, Max.
5: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van de magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
1: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
6: Papa?
5: Ja?
6: Wat gaan we dit weekend doen?
5: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
7: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen.

0: is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Twee grote uitzendbedrijven hebben jarenlang gefraudeerd met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen. Dat meldt het Nieuwsblad. De sociale inspectie heeft bij die twee uitzendbedrijven voor zo'n 19 miljoen euro subsidies teruggevorderd of tegengehouden. Over welke twee bedrijven het gaat is niet bekend. Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen zonder dat ze loon verliezen. De werkgevers worden gecompenseerd met subsidies van de overheid. En de fraudeerende uitzendbedrijven organiseerden opleidingen die eigenlijk nooit plaatsvonden, terwijl er wel subsidies voor betaald worden. Dat zegt professor sociaal recht Christophe Salomé van de VUB.
1: Hoe is dat mogelijk? Wel, dat wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof. De vraag is of dat die bedrijfsinterne opleidingen, dat werkplekleren, ja, of dat nu echt wel aangewezen is. In ieder geval, het is wel zeer fraudegevoelig wanneer men dat mogelijk maakt.
0: Eerder raakte al bekend dat twee andere uitzendbedrijven ook al subsidies hadden misbruikt. In Nederland heeft de politie nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het dorp dat in de nacht van maandag op dinsdag werd opgeschrikt door een schietincident. Een groep gewapende mannen beschoot het huis van een gekende drugscrimineel. Een bewaker stierf daarbij en twee agenten raakten gewond. NOS-journalist Sander van Hoorn had meer uitleg in Goedemorgen Morgen op Radio 2.
2: Gisteren nog werd er een groot weiland uitgekampt. Politiebusjes van de mobiele eenheid die stonden opgelijnd en heel gestructureerd werd dat hele weiland doorzocht. Daar zijn wapens gevonden. Op een andere plek zijn ook nog weer wapens gevonden. Dus er ligt toch nog van alles. Mensen worden ook nog steeds gevraagd, zie je iets waarvan je denkt dat klopt niet? Meld het ons. Dus de politie is ook nog steeds aanwezig.
0: 35 mensen werden intussen al opgepakt in die zaak. Onder hen ook Belgen. Een ex-rode duivel Leander den Donker gaat in Kroatië voetballen. Hij heeft een contract voor 2 jaar ondertekend bij topclub Hajduk Split. Den Donker speelde vorig seizoen bij Real Oviedo in Spanje, maar daar werd zijn contract niet verlengd. Vandaag is het zwaar bewolkt met soms wat regen, temperaturen tot 24 graden en een stevige wind. Morgen ook vrij veel wolken met een periode van regen en tot 23 graden. Het weekend wordt vaker zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Charlotte.
4: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
3: Ja, Mola, vertel het eens. Waar staan we nog aan te schuiven?
5: Richting Antwerpen nog zo'n 40 minuten op de N19 vanaf Brecht. 20 minuten vanaf Massenhoven. Ook op de A12 vanaf Boom. En dan 40 minuten bij toch nog op de E17 vanaf Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring naar Nederland. Daar verlies je nu 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de binnenring een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring wat file golven tussen Wezenbeek en Zaventem. Richting Brussel nog 10 minuten bij vanaf Aalst, 25 op de A12 vanaf Londerzeel. Toch een half uur nog op de N19 vanaf Peutie. 15 minuten bij tussen Rotselaar en Wilselen. Een half uur ook bij vanaf Bertem en 20 minuten vanaf Overijse. En tot slot verlies je nog zo'n 15 minuten. Dat is richting Genk op de E314 tussen Lummen en Zolder.
3: Dankjewel.
6: Win-win. Verborgen verleiders.
7: Xavier Taverne.
3: Ja, en ook met mijn favoriete sfeerspons, Caroline de Becker zometeen. Ja, waarom zeg ik sfeerspons? Wel omdat Caroline voor ons altijd gaat bekijken wat er in dingen zit. En echt blij worden we daar nooit van. Is het een verborgen verleider voor jouw chips, Mona?
5: Is het verborgen?
3: Is het een open verleider?
5: Voor mij wel, ja.
3: Dagelijks?
5: Nee, dat niet.
3: Hoeveel keer per week zo?
5: God, zal ene keer.
3: En favoriete smaak?
5: Gewoon paprika.
3: Met of zonder ribbels?
5: Zoveel vragen. Allebei. Nee? Oké, met dan. Met.
3: Dank je wel. We kunnen vrienden blijven.

0: snap.
1: Win-win. Wat zit erin?
0: Ja, natuurlijk in de week van de verborgen verleiders. Caroline de Becker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Moeten wij het hebben over verborgen verleiders die we in de supermarkt vinden. Jij kijkt voor ons wat erin zit. Ja. Heb je eigenlijk veel laten verleiden afgelopen zomer?
2: Nee, dat viel eigenlijk dik tegen.
0: Ah, oei.
2: Je hebt het over naast de supermarkt, toch?
0: Of, nee.
2: In de supermarkt.
0: Dat zijn mijn zaken niet, Caroline.
2: Ik dacht hier een persoonlijke vraag. Hier ga ik,
0: Nee, hier ga je netjes omheen dansen. Maar dan weten we dan ook weer dat het een droge zomer was. Jij zoekt uit wat er in de producten zit die we in huis halen. Deze week dus verleidingen. De grootste verleiding in de supermarkt voor veel mensen is toch de afdeling chips.
2: Ja, dat is de rayon chips. Daar moeten we allemaal in een boog omheen. Want chips is echt zo'n schoolvoorbeeld van ultrabewerkte voeding. Waarmee voedingstechnologen en marketeers aan de slag zijn gegaan om ons optimaal te verleiden. Die trekken echt alle trucken uit de kast, Xavier, om ervoor te zorgen dat als we chips kopen, dat die zak dan ook helemaal leeg moet. Bodemdrift, hè? Je kent het wel. Hè?
0: Ja, prachtig woord, hè? Bodemdrift.
2: Heel mooi.
0: Ja.
2: Kan jij dat trouwens, hè? Een zak chips opentrekken en dan zo er eens een keer in grabbelen, terug dicht doen en wegleggen?
0: Ik denk dat we naar de volgende vraag moeten. Nee, ik heb echt bodemdrift, tuurlijk. Daarom haal ik het niet in huis.
2: Nee, dat is waar.
0: Omdat het niet zou gebeuren. We hebben ook in ons nieuwsbrief gevraagd aan mensen hoeveel chips ze eten.
2: Ja, Mia uit Massegem, Massemem, ik weet niet wat dat is, Massegem?
0: Massemen. Massemen.
2: Dus Mia, als ze chips koopt, moet die zak er meteen aan geloven. En daarom dat ze dus inderdaad ook in een grote bocht eromheen gaat.
0: Deelgemeente van Wetteren, Massemen.
2: Ah, ja? Ah, dat bestaat echt.
0: Het bestaat echt, ja.
2: Maar ze heeft een chipsverslaving. En ze zegt, het is moeilijk om eraan te weerstaan. Chris Vliegen ook, die zou er elke dag zijn avondeten van eten als hij niet oplet. Hij houdt het bij 3 à 4 keer per week. Liefst van die Cheetos, van die fluo-oranje kaasdingen.
0: Het ziet er heel vies uit. Maar die vingers dan ook. Je hebt van die vingertopjes waarmee je die chips kan eten, zodat je vingers proper blijven.
2: Ah, echt?
0: Het staat echt. Om maar te zeggen hoe ver verslavingen soms gaan. Ja. Maar waarom is het zo verslavend, Caroline?
2: Ja, wel, ten eerste de smaak. Hè. Ze morrelen aan die smaak tot the point of bliss, zo heet dat. Hè.
0: Het bliss punt, is gelukzalig.
2: Het punt van gelukzaligheid waarop het zo onweerstaanbaar wordt om ermee te stoppen. Mm-hmm. En dat is veel zout, veel vetten, een beetje suiker erbij, zodat al jouw smaakpapillen getriggerd worden om er nog meer van te eten. En chefs gebruiken die trucjes ook. Hè. Die spelen met smaken, een beetje zout op gekarameliseerde stekken en zo. Hè. Kunnen wij niet mee stoppen. Maar ook, en dat is het tweede fenomeen wat de chips zo uniek maakt, de structuur ervan. Je hebt bijvoorbeeld de basischips, hè, het plakje aardappelen in frituurvet. Hè, dan krijg je zo'n krokant schijfje, grote, kleine, kromme plakjes in de zak. Die zijn heel licht. Maar ondertussen zijn er ook, hè, die Cheetos, die spookjes, de grills, de Mamma Mia's, je kent ze wel. Hè. Dat zijn eigenlijk gepofte snacks die nog lichter zijn en dus nog minder verzadigen.
0: Ja, waaruit bestaat dat dan? Wat zit er in die Cheeto-achtige chips dan?
2: Ze maken zo'n deegje van aardappel of van mais, hè, zo'n klein papje. Ze duwen dat onder hele hoge druk en door middel van hitte door een vormpje. Dan krijg je zo'n soort van opgepoft chipsvormpje. Mm-hmm. Je denkt dat dat krokant is, want zo voelt het ook in je mond, maar eigenlijk is dat zachte voeding. Als je dat zo tegen je gehemelte plakt, hè,
0: oh ja, dan blijft dat helemaal weg.
2: Ja, daar blijft niks meer van over. En dat is het. Dat zijn calorieën die heel gemakkelijk weghappen. Dat smelt weg en dan, ja, dat zijn Houdini-calorieën, heet dat. Omdat je er... Je eet er veel van, omdat je niet verzadigd raakt. En je wil dus altijd meer en meer, want je honger wordt niet getriggerd. Je honger wordt niet gestild. En dat maakt het zo verslavend.
0: Maar hoeveel aardappel blijft er dan nog over? Want daar zijn we begonnen.
2: Ja, de meeste chips zijn gemaakt van aardappelen of van mais. Dat zijn goedkope bulksgrondstoffen om producten mee te maken. Dat zie je vaak bij ultrabewerkte voedingsmiddelen. En dan zit er nog plantaardige olie in, zout. Daar stopt het vaak mee. Dan heb je zo de basischips. Maar als je die hele rayon gaat bekijken, dan zit daar natuurlijk veel meer in. Hè. Kleurstoffen, smaakversterkers. Vaak zelfs 10 tot 13 ingrediënten. Niet natuurlijk uiteraard. En die smaakversterkers zijn toegevoegd om jou er meer van te laten eten. Hè. Zitten er ook wat waar je hoofdpijn van kan krijgen. Zo van die dingen allemaal.
0: Ja, oké. Er is ook iets met dat gekraak, hè, dat het zo onweerstaanbaar maakt. Daar hadden we het al over hier in de uitzending. Dat geluid. Maar maak chips soft en het zal niet meer werken, denk ik.
2: Ja, dat is dus nog een trucje van de voor. Wist je dat ze geluidsingenieurs op chips hebben losgelaten om ons meer chips te laten eten? Zo van die voedingsingenieurs en marketeers, die zetten dus in op het sensorische. Hè, dit. Dat.
0: Oh, ja.
2: Maar ook, dus, dat is de zak. Hè, maar dus ook het geluid van het mondgevoel. Hè, ik ga eens even... Hè.
0: Oh nee, ja. Oh. Alle Vlamingen met misofonie worden gek nu.
2: Sorry.
0: Ja, maar het kan ook ASMR zijn. Hè. Voor sommige mensen die worden echt wild. Hè, van dat
2: ja,
0: maar dat werkt dus allemaal.
2: Ja, want je aangezichtszenuw wordt geprikkeld. En we love it. Echt, als we, dat is iets wat chips beter doet verkopen. Plus dat geluid van die zak, wanneer je hem opent. Dus allemaal onderzocht, allemaal gemanipuleerd. En bij chips doen ze dat bijvoorbeeld ook, bij Pringles bijvoorbeeld. Ja. Dan pakken ze zelfs in die reclame ermee uit dat het geluid van het openen van dat kokertje, dat triggert ons ook al. Never had a chip like this before. Got to have some more. Once you pop, you can stop. Once you pop, you can stop.
0: Ja, dat geluid van buizen chips, hè?
2: Ja.
0: Ook al zoiets gek.
2: Ja.
0: Maar hoe kan je eraan weerstaan? En als we chips eten, welke eten we dan best? We hebben nog meer vragen en dus ook antwoorden nodig. Caroline, dat is voor zometeen. En chips eten zonder dat het helemaal misloopt of uit de hand loopt. Hoe pak jij het aan? Stuur ons gerust een bericht via VRT Max.
1: Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.

0: Het is dus VRT Zomerhit van 2026. Een beetje verrassend, maar wel terecht, vind ik. En dat vonden ze zelf ook. Hun gezichten waren fantastisch toen het bekend werd gemaakt. K3.
1: Win-win. Wat zit erin?
0: Het was natuurlijk ook de zomer van Camping Carolien.
2: Ja.
0: Twee elke zaterdag.
2: Ah, zo hard van genoten om dat eens te maken, ze.
0: Ja, het leukste deel van je job zit er weer op. Want voor ons mag je nu weer in de dingen duiken en zoeken, uitzoeken wat erin zit. In deze week van Verborgen Verleiders doen we dat aan de hand van zintuigen.
2: Mm-hmm.
0: Gisteren hadden we het al over horen. En we hebben net ook chips gegeten op de radio. Jij hebt dat gedaan. Nancy Peters is werkelijk woest.
2: Sorry, echt excuseer Nancy, inderdaad.
0: Ze stuurt ons een bericht via VRT Max. Stop AUB met eetgeluiden op de radio.
2: Excuseer, ik moet daar wat meer rekening mee houden.
0: Want ze zegt, Xavier, stop daarmee. Maar ik heb het niet gedaan.
2: Nee, ik was het, Nancy. Het spijt mij.
0: Ja.
2: Ja, ik ga het niet meer doen, nu. Maar ik heb nog wel van alles te vertellen. Want die zakken, hè, we hadden het over het kraken van die zakken. Mm-hmm. Maar het feit dat die zo groot zijn, dat helpt ook niet, Xavier. Dat maakt ook dat we er niet mee kunnen stoppen. Want dat is een lastige. Wij zijn als mens voorgeprogrammeerd om heel die zak op te eten. En dat weten die fabrikanten.
0: Dat weten ze zeker. Dus als je minder wil eten, leg wat chips op een saai wit bord en je zal er minder van eten.
2: Eigenlijk wel.
0: Want dat doe ik soms wel. Ik doe ze soms in een potje. Aan de kast, zak eruit, in het potje, zak dicht, terug in de kast, potje leeg.
2: Dat vind ik echt next level. Dat je dat kan, maar kijk, je bent niet alleen. Mireille uit Sint-Niklaas.
0: Ik heb het potje maar één keer vullen.
2: Zie, maar dat is, ik doe dat ook met dat potje, maar daarna ga ik terug naar de kast. Mireille uit Sint-Niklaas, die doet dat niet.
3: Wel, wij nemen elke keer dezelfde portie in een klein kommetje. En als dat kommetje leeg is, is het gedaan. En wij nemen ook altijd dezelfde overgebakken chips, minder vet. Het is verslavend. Natuurlijk, er is een beetje discipline van jezelf ook nodig om te zeggen, ik doe dat niet.
0: Ja, dan krijgen we meteen nog een fikse tik om de vingers hier van Mireille. Het ligt aan jezelf. Een bericht van Marleen Dreesen, ook via VRT Max. Je kan het best kleine zakken chips kopen en na één zak gewoon stoppen met eten. En natuurlijk niet iedere dag, Marleen uit Laanaken, dank je wel.
2: Nee, maar ze heeft gelijk. Hè. En onze UZA-voedingsspecialist Michael Sels, die zegt dat ook, dat die discipline eigenlijk al begint bij je planning, zoals in de supermarkt. Maar maak ook afspraken, zegt hij, wanneer je chips eet. Dat is wanneer je helder kan denken. Hij zegt, trek hem alsjeblieft niet open wanneer je half verlamd voor tv ligt, want dan gaat hij echt leeg. Het gaat volgens hem om routines. Hè. Als je twee avonden na elkaar een zak chips opentrekt, die derde gegarandeerd dat je er terugzin in hebt. En hij zegt, probeer voor tv een andere routine in te bouwen in plaats van te snacken. En hij zegt, koop bijvoorbeeld een grote pot bodylotion. Smeer jezelf samen zien terwijl je tv kijkt. In plaats van een zak chips open te drinken. Dat is een gezonde routine.
0: Sorry. Dat is wel heel specifiek.
2: Ik vind... Ik vraag me, moet je je sokken dan aanhouden? Of wat?
0: Vlaanderen, dit is je keuze. Chips eten of jezelf helemaal insmeren met bodylotion.
2: Wel daartussen goed voor de huid, hè? Allee, ik ben fan, hè, Michael. Echt waar. Ik moet toch nog eens even nadenken erover. Maar goed. Ik ga gewoon verder. Mireille gaat voor de overgebakken chips. Hè, en dan vroeg ik mij af of dat die beter staat. Xavier, herpak u.
0: Sorry.
2: Onze timing.
0: Mireille gaat... Sorry.
2: Ik ga de boel even zo...
0: Mireille gaat voor de overgebakken chips.
2: Ja.
0: Zijn die beter dan?
2: Volgens Michael een beetje.
0: Oké. Okay.
4: Het blijven natuurlijk snacks. Er zijn wel wat verschil in die voedingswaarde. En inderdaad, de overgebakken versies bevatten vaak de helft van de hoeveelheid vet dan in de gefrituurde varianten. Ook het aantal calorieën is vaak een vijfde lager dan de andere varianten. Maakt nog geen gezonde voeding, maar kan toch wel een verschil maken.
0: Het is dus iets beter.
2: Ja.
0: Een reactie van Merlijn ook. Die koopt groentechips in plaats van aardappelchips.
2: Ja, dat is zo'n mengeling van wortel, biet en pastinaakchips.
0: Klinkt heerlijk.
2: Ja, en dat is qua calorieën en vet eigenlijk gewoon hetzelfde. Dan de gewone gefrituurde zoute basischips. Maar je hebt wel dubbel zoveel vezels mee. Kleine winst. Maar Michael zegt toch vooral, het gaat om de porties. Kies gewoon de chips die je lekker vindt. Geniet daar 100% van. Maar zet u dus niet in de zetel met een family pack.
0: Nee.
1: Dus Caroline, Wat zit erin?
2: In chips, gefrituurde of overgebakken aardappelen of mais. Dus veel zout erbij, vetten, suiker, soms wel tot 13 varianten smaakversterkers. En soms poffen ze het ook, hè, de Cheetos, de Spookjes, de Mamma Mia's. Zodat je bijna lucht eet, waardoor je niet verzadigd raakt en je dus ook niet kan stoppen met eten. Combineer dat met de sensorische drukken van de vork, Xavier. Hè, het kraken tussen de tanden, het gekraak van de zak. De grote zak waarvan je hersenen vinden dat die echt op moet, want zo zijn we geprogrammeerd. En voilà, de ideale mix voor een chipsverslaving.
0: Maar nu we dit allemaal doorgaan hebben, dan gaan we het anders doen natuurlijk. We gaan niet langer chips eten in de zetel. We gaan ons heerlijk insmeren met bodylotion.
2: Amen.
0: Dankjewel, Carolien.

0: Sarah Vigneron vraagt via VRT Max of het specifieke bodylotion moet zijn waarmee je insmeert.
1: Ik leg de vraag voor.
0: Zou er bodylotion met een chipsgeur zijn?
1: Jongens, echt waar. Als je geen vrienden meer wil hebben, moet je daar mee
0: doorgaan. Christa tikt ons wel nog op de vingers en ze heeft gelijk. Ze zegt ja, allemaal goed en wel dat je beter kleine zakken chips koopt. Maar die zijn natuurlijk wel duurder dan één grote. Ze heeft het ook even, of we hebben het even opgezocht. Een klein zakje chips van 40 gram kost 75 cent. En een zakje van 300 gram, of een zak van 300 gram, kost 2,19 euro.
1: Ja, inderdaad. Daarom kopen wij die grote zakken. Altijd, hè?
0: Ja, zo zijn we wel.
1: Ja, zo zijn we.
0: Zo zijn we wel. Veel vraten. Dit zijn Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel van chips?

0: Suzanne Freken, ken je dat gevoel? Caroline, elke week zoek jij voor ons uit wat er in de dingen zit.
1: Die wij vaak in huis halen.
0: Ja, en daar heb je misschien hulp bij nodig. Niet bij het uitzoeken, maar misschien wel met de ideeën. Hè?
1: Ja, wel, ik vraag me af, als je aan iedereen die aan het luisteren is, wat moet ik eens uitzoeken voor jou? Hè? Hm? Vorig jaar hadden we het over poetsproducten, hondenvoer, aardbeien. Wat zit er op je aardbeien? Toiletverstuiver, wat zit er aan? Als je je afvraagt, wat zit er in mijn koffie? Wat zit er in dit of dat? Stuur het even door via een bericht in VRT Max of mail naar Win-Win. En dan ga ik ermee aan de slag.
0: Win-Win at radio2.be, daar is alles welkom. En wat het volgende week wordt, ja, dat hoor je dan wel weer. Straks gaat het hier over de proevertjes in de supermarkt.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen?
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
8: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
10: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust. Laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
11: Het effect voel je direct.
10: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Het aantal tieners tussen 15 en 19 dat in de stad Antwerpen een verkeersongeval kreeg, is op 7 jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat zegt De Groen op basis van cijfers van de politie. Vooral het aantal ongevallen met e-steps en bromfietsen stijgt. En dat komt volgens de oppositiepartij omdat de voorbije 10 jaar bespaard werd op verkeerslessen. Groen wil daarom het verkeerspark in het Rivierenhof weer gebruiken en ook verkeerslessen door de politie, zegt fractieleider Bogdan van den Bergen.
13: Vroeger was het zo dat de politie echt in de klas les kwam geven over het verkeer. Ik vind dat een goede zaak. Hè. Ze geven dan de jongeren mee hoe belangrijk het is om goed te manoeuvreren in het verkeer. Maar zo leren de jongeren ook de politie beter kennen. Sinds een aantal jaren is dat gestopt en moet dat op een andere manier gebeuren. En zijn die budgetten ook bevrozen. Dus wij zeggen meer budgetten en zet de politie graag terug voor de klas. Zodat ze met jongeren echt kunnen kijken en aan de slag gaan. Hoe gaan we veiliger in het verkeer om? Want het aantal verkeersslachtoffers bij jongeren blijft stijgen. En dat moet echt naar beneden.
12: In Mortsel zijn sinds het begin van dit jaar al zo'n 150 speedpedelecs geflitst die te snel reden. Speedpedelecs hebben een nummerplaat. De stad plaatste op gerichte plaatsen mobiele flitscamera's om de veiligheid op drukke fietsroutes, zoals de Fietsostrade, te verbeteren. Zo worden niet alleen auto's geflitst die te snel rijden in een zone 30, maar ook de snelle fietsers, burgemeester Michiel Hubo.
14: We krijgen die boodschap veel door, zowel van ouders met jonge kinderen als mensen die al ietsje ouder zijn, dat het toch wel heel erg druk is. En als er dan ook nog eens heel snel gereden wordt, dat het veiligheidsgevoel toch wel onder druk komt te staan. Het heeft ook wel wat te maken met respect voor elkaar te hebben op de drukke fietspaden die we hier in Mortsel hebben. Ja, we willen iedereen gelijk voor de wet. Die snelheid is niet enkel belangrijk voor automobilisten, maar toch ook wel belangrijk voor fietsers, nu dat we zien dat die snelle fietsers meer en meer ingang vinden in het straatbeeld.
12: En de stad plaatst recent ook extra snelheidsborden. En in Arendonk blijven heel wat buurtbewoners kritisch na een infosessie over de plannen voor een nieuwe windturbine. Die zou langs de E34 komen en bijna 240 meter hoog zijn. Invento Energy trok 2 jaar geleden de plannen in, maar stuurde die intussen bij. Buurtcomité Tegenwind 2370 blijft toch tegen de molen, zegt Tom Meeuwsen.
15: Ze hebben hem 80 meter opgeschoven om zogezegd in een ander gebied terecht te komen. Maar dat verandert het probleem niet. Als we gaan kijken dat er nu in onze omgeving al 25-tal windmolens staan en deze er nog bij komen, iets wat normaal gezien alleen in haven of op zee staat, dat is niet doenbaar in een landelijke gemeente zoals wij.
12: Ook het gemeentebestuur is tegen de nieuwe windturbine. Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op lichte regen of motregen en de maxima liggen rond 24 graden.
0: Mona, Mona, Mona!
6: Ja, het is vooral op de binnenring rond Brussel nog erg druk. 35 minuten vertraag je daar tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel 15 minuten bij nog vanaf Peutie, 20 vanaf Bertem en 10 minuten vanaf Overijse. Op de Antwerpsring naar Nederland verlies je ook nog zo'n 10 minuten. Dat is van Sint-Anna-Linkrover tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 15 minuten bij vanaf Sint-Job, vanaf Massenhoven en vanaf Haastonk.
0: Oké, Chips, wat hadden we nu gezegd bij jou? Wat was je favoriet?
6: Paprika en ribbels.
0: Ja, dat vind ik. Heb je ook gehoord wat je moet doen als je dus geen chips wil eten?
6: Ja, body lotion smeren.
0: Ja, jezelf helemaal insmeren met body lotion.
6: Ja, maar ik snap het idee erachter wel. Dus gewoon je bezighouden.
0: Ja.
6: Toch?
0: Ja, ik vermoed het.
6: Ah,
0: ja.
6: Dat denk ik, ja.
0: Want het is een werk, hè? Als je dat helemaal moet doen. Sorry.
6: Ja, van kop tot teen je insmeren. Ja,
0: heb je
6: zeker
0: bijna
6: wel
0: personeel voor.
6: En dan met je vettige handen heb je ook geen zin meer om in zo'n zak te gaan.
0: Exact.
6: Hè?
0: Ja, en dan gaat en kan je ook niet met je telefoon, want dat is glibberig.
6: Ook al. Dus
0: en goed je zender kiezen, want de afstandsbediening schiet ook uit je handen.
6: Dus dan zit je daar maar gewoon op je zetel. Je mag eigenlijk niet zitten op je zetel, vetplekken anders.
0: Ja, neem
6: maar
0: handdoekje onderleggen.
6: Ah, ja,
0: het is eigenlijk een vertragende activiteit in het leven. Body lotions.
6: Maar je bent wel zacht en smooth daarna.
0: Dat is waar. Dat is waar. Iedereen wil je aanraken. Dat is waar.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Radio
4: 2. Win-win.
2: Verborgen verleiders.
4: Radio 2. Xavier Taverne.

0: Master KG en Jorusta Lema.
1: Win-win.
2: Verborgen verleiders.
0: De hele week hebben we het hier over de verborgen verleiders. Op de plekken waar je komt. En dat doen we aan de hand van de zintuigen. Gisteren ging het over zien en horen. Nee, gisteren ging het over horen. Vandaag gaat het over proeven. Proevertjes in de winkel, daar gaan we het over hebben. Op de Facebookpagina van Win-Win hebben we een kleine steekproef gedaan met de vraag: als er proevertjes in de winkel liggen, neem jij er dan eentje? Ja, een ruime meerderheid zegt er eentje te nemen. En het is misschien ook wel leuk als je een proevertjesstand tegenkomt in de winkel. Maar is het ook een verborgen verleider? Ga je er meer door kopen? Joachim Schouteten, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Xavier.
0: Wat een heerlijke naam heb jij natuurlijk. Toch die laatste twee lettergrepen om het vandaag over proevertjes te hebben.
3: Klopt. Je bent ideaal, perfect.
0: Ja, nomen is het omen, hè, want je bent ook voedingswetenschapper en professor bij de Universiteit Gent. Wat doet het met jou als consument? Als je nu een bak met chips tegenkomt in de supermarkt, ga je dan proeven?
3: Er zijn verschillende redenen natuurlijk dat er eigenlijk ligt, die bakchips. Ten eerste eigenlijk, ja, het gaat ervoor zorgen, vaak als je gaat gaan winkelen, eigenlijk op automatisch piloot gaan doen. Heel veel zaken dat je koopt, eigenlijk ja, gewoon standaard, eigenlijk ja, zaken die je al vroeger gekocht hebt, opnieuw gaan doen. En door dat bakje met chips daar te leggen, wordt dat eigenlijk een beetje doorbroken. Dus in plaats van via een rush door die winkel of supermarkt te gaan, gaat eigenlijk een beetje gebroken worden en ga je eigenlijk al ja, wel meer op het gemak erdoor gaan. Wat natuurlijk voor zorgt, als je meer op het gemak erdoor gaat, ga je misschien wel minder gewoon aan het boodschappenlijstje en wat extra gaan kopen. Mm-hmm. En een ander iets dat ook een rol speelt, is natuurlijk ja, als je iets kan proeven, iets dat je niet kent, er zit daar altijd wel risico in. En mensen houden niet zo graag van risico. Dus dat risico wordt ook een beetje weggehaald door het ja, kosteloos te kunnen gaan proeven.
0: Ja, want we hebben een bevraging gedaan met Win-Win. Daaruit blijkt dat 7 op de 10 van de mensen zich gewoon niet aan hun boodschappenlijst houdt. 7 op de 10 maakt er wel één, maar 7 op de 10 van 7 op de 10 houdt er zich niet aan. Zijn we dan zo impulsief?
3: We zijn inderdaad redelijk impulsief. Aan de andere kant, ja, we weten ook wel uit onderzoek van kijk, als zoiets er ligt, als er daar ja, hapjes staan die je kan proeven, gaan mensen vaak ook gewoon vaker iets kopen. Mm-hmm. Dus het heeft ook wel een effect eigenlijk op het totaal iets dat je koopt. Dus het kan ook wel een beetje gezien worden als een verborgen verleider op dat vlak dan.
0: Colruyt staat bekend om de proevertjes. Zij laten ons weten dat ze nog altijd hard blijven inzetten op die proevertjes. Dat het vooral handig is om klanten een product te doen leren kennen. En dat ze vooral winkelbeleving belangrijk vinden. De proevertjes zorgen voor een aangename winkelervaring en moeten de klanten inspiratie geven. We hebben ook ons oor eens te luisteren gelegd bij Oil & Vinegar, een winkelketen die vooral veel oliën en azijnen verkoopt. Ook daar gaan de proevertjes hard. Elke dag staan er in de winkel minstens 30 staaltjes. Ook daar is winkelbeleving belangrijk, maar Oil & Vinegar zegt ook heel duidelijk, proeven is gelijk aan kopen. Exacte cijfers kunnen ze wel niet delen, maar is dat ook zo? Is proeven kopen? Oil & Vinegar zegt van wel. Hoe kijk jij daar naar Joachim Schouteten?
3: Wel, ja. Er zit natuurlijk iets in, ja, als we kijken psychologisch vanuit marktonderzoek en consumentengedrag, dan weten we van, kijk, als je iets aangeboden krijgt, gratis, ga je onbewust, ook al wij dat niet, eigenlijk ook heel graag kijken om iets terug te geven. Dus zeker als daar een verkoper staat, die jou iets aanbiedt, je proeft dat valt in de smaak, dus dat risico is ook weg, dus je weet van, oké, ik zou dat wel lekker vinden, dan is het moeilijk om nee te zeggen. Dus op dat vlak gaat dat eigenlijk ook wel een beetje een rol spelen.
0: En omdat wij als mensen people pleaser zijn, dat we krijgen iets en we willen iets teruggeven.
3: Ja, dus ook onbewust. Dus ook zelf als er daar geen persoon staat, bijvoorbeeld in de Colruyt, zijn er vaak bakjes die daar liggen. Dus wat er niet echt iemand bij staat als een verkoper, dan nog ga ik ja, heel graag kijken om soort ja, dat terug te gaan geven. Dus iets terug te gaan geven voor het cadeau dat we gekregen hebben. En vaak is dat natuurlijk niet in verhouding. Als je zo'n klein stukje wafel in de Colruyt krijgt, dat kost voor hen heel weinig geld. Maar hetgeen dat we dan zien dat er eigenlijk bij komt uit onderzoek, vooral uit de VS, is eigenlijk een pak groter dat mensen gaan meer kopen dan hetgeen dat ze specifiek gratis gekregen hebben.
0: Maar dan moet er wel een fysieke persoon bij staan. Proevertjes zonder een verkoper naast, daar gaan we waarschijnlijk wel van proeven. Misschien nog sneller dan we zouden doen als er een verkoper bij staat. Maar minder snel geneigd zijn om het ook in de kar te leggen.
3: Daar is nog niet echt onderzoek rond gebeurd. Okay. Dus het is vooral met, ik zeg het, die onderzoeken zijn vooral eigenlijk in Anglo-Saxische wereld, dus in de VS bijvoorbeeld en Engeland en zo uitgevoerd. En daar staat er meestal dan een specifieke persoon bij van het product zelf. Dus niet van de winkel, maar meer van het product zelf. En dan weet je dat dat wel een effect heeft. Dus
0: maar speelt het de winkelbeleving? Want Colruyt zegt, voor ons is het ook winkelbeleving. Het is enerzijds hopen dat de consument meer gaat kopen, maar is die winkelbeleving, is dat ook echt een argument als het over duivers gaat?
3: Natuurlijk, het speelt ook inderdaad een rol. Hè. Dus je gaat daar op een andere manier mee omgaan. Je moet ook weten, en specifiek in het geval van Colruyt, er is daar normaal gezien ook niet echt muziek. Andere winkels gaan proberen om met muziek, dus dat is het andere zintuig rond gehoor, dat ook wel wat zaken kan proberen te beïnvloeden. Gaan ook proberen op die manier het winkelen wel aangenamer te maken. En zo, door het aangenamer te maken, ga ik die automatische piloot weer wat verminderen en gaan mensen soms ook weer extra zaken gaan kopen die ze vooraf niet voorzien hadden.
0: Maar als het zo effectief is, winkelbeleving, mensen meer doen kopen, waarom doet niet elke supermarkt het dan? Proevertjes?
3: Ja, er zijn verschillende redenen daarvoor. Ten eerste, ja, het kost wel wat geld om dat te doen. Dus mensen, zeker als er daar iemand bij staat, personeelskosten, zeker in België, zijn redelijk duur. Mm-hmm. Andere kant ook, ja, als dat gewoon losse bakjes zijn, zoals bij de Colruyt, en dat gaan mensen die misschien aan de Colruyt geweest zijn wel merken, die durven wel een keer leeg te zijn. En dan zijn mensen niet zo tevreden. Dus die beleving is wel goed, maar als je geconfronteerd wordt met zo'n leeg bakje, dan gaat die beleving alweer wat minder zijn. En dat aanvullen en zo, dat klinkt als iets dat eigenlijk heel, heel vlot of gemakkelijk is. Mm-hmm. Maar dat vraagt wel iemand die heel dit kijkt om de zaak aan de gaten te houden. En bijvoorbeeld bij een hard discounter, denk aan een Aldi of een Lidl, is dat wat minder gemakkelijk. Dus daar zijn de mensen, of is die winkel ook wel gefocust om het efficiënt te gaan doen. En iets anders, als ik nog mag, is ook natuurlijk de voedselveiligheid. En denk ook bijvoorbeeld aan de tijden van COVID, waar die proevertjes ook wel wat verdwenen zijn voor het uit de Colruyt, omdat ze gewoon niet meer mochten.
0: Ja, omdat je dan gewoon met 100 handen in dezelfde kom zit te graaien. Nu, misschien moet je dat op elk moment van de dag wel afvragen of dat zo'n hygiënisch goed idee is. Chris stuurt ons nog een bericht via VRT Max en zegt: ik zorg zelf voor proevertjes in een supermarkt en al wat ik klaarmaak, dat kopen ze. Joachim Schouteten van de UGent hier in Win-Win, dankjewel.

0: Rockwell and Somebody's Watching Me. Marianne Velge stuurt ons een bericht via VRT Max. Ik zie proevertjes niet als een verleider, maar een kans om nieuwe producten te leren kennen. Zo weet ik of ze lekker zijn en of het de moeite is om te komen en te kopen. En ja, dan koop ik, stuurt ze ons.
1: Win-win. Verborgen verleiders.
0: Ja, de wereld van cosmetica heeft haar eigen proevertjes, zullen we maar zeggen. Want in make-upwinkels en parfumwinkels draait ook alles om testen. Chloé Mathieu, een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent de uitbater van Clotilde, een cosmetica-winkel in Aalst. Testen en proberen, zetten jullie daar fel op in?
2: Ja, daar draait eigenlijk heel onze winkel een beetje rond. Ik denk dat mijn winkel voor 90% uit testers bestaat. Dat is iets dat wij heel bewust gedaan hebben, omdat wij toch wel, ik zelf ook vooral, gestart ben vanuit, ik mis het tactiele aspect heel vaak als ik online shop.
0: Ja, dingen kunnen aanraken, het voelen, dat vind je belangrijk. Maar je zegt 90% van mijn winkel bestaat daaruit. Ja. Dat is wel heel veel, hè?
2: Ja, bijna al onze producten kunnen bij ons in de winkel getest worden. Omdat het bij ons, wij zijn ook heel adviesgericht en ja, bijvoorbeeld als wij een dagcrème gaan aanraden of zo, kunnen wij soms wel 2 of 3 verschillende opties hebben voor de klant. Mm-hmm. En dan kan geur en gevoel daar wel echt een hele bepalende factor in spelen. Dus gaan wij de mensen ook echt laten proberen.
0: Ja, en dus dat heeft ook een impact op de verkoopcijfers, hoop ik voor jou dan.
2: Ja, absoluut. Ja, zeker en vast. Hè. Het is ook wel daardoor dat mensen makkelijker de stap zetten om het product direct aan te kopen, omdat ze het wel al eens kunnen gevoeld hebben, dat ze de geur hebben geroken, dat ze de uitleg erbij hebben gekregen uiteraard. Dus dat is voor ons iets heel belangrijk voor onze verkoop.
0: Ja, en dan zijn er ook de staaltjes. Je kan 90% van de dingen uitproberen bij jullie in de winkel. Ja. Maar na verkoop krijg je, en dan zeggen mensen, ik weet niet of het nog zo vaak gebeurt, maar vroeger was het wel zo, je krijgt staaltjes mee. Mm-hmm. Dat is bij jullie wel ook echt een hele bewuste zet om dat te doen, hè?
2: Ja. Klopt, we gaan daar heel bewust mee om. Niet iedereen gaat een staaltje meekrijgen. En als je staaltjes meekrijgt, gaat dat ook wel op een zeer bewuste manier gekozen worden. Mm-hmm. En gaan wij ook wel gaan kijken dat wij iets meegeven dat de persoon in kwestie echt kan gaan gebruiken of kan testen. Dus we gaan niet, zoals het inderdaad vroeger heel vaak in de parfumerieën gebeurde, dat je zo'n halve zak vol staaltjes erbij kreeg, mm-hmm. waar dat de helft dan van in een verloren schuif geraakte. Alleen daar willen wij niet aan beginnen. We gaan er heel bewust mee om dat het ook echt getest wordt, echt gebruikt wordt en ook echt iets kan zijn dat de klant kan gebruiken.
0: Ja, zo van wie staat hier nu voor ons en waar zouden we die dan een plezier mee kunnen doen? Klopt. Of misschien de volgende keer laten terugkomen om dat product te kopen?
2: Voilà, want zelfs al kunnen ze testen in de winkel, soms zijn mensen bijvoorbeeld heel gevoelig aan bepaalde ingrediënten, dus dan is het heel handig dat wij een testertje kunnen meegeven naar huis, dat ze het een paar dagen kunnen proberen, alvorens ze de volledige aankoop gaan doen.
0: Joachim Schouteten van de UGent heeft meegeluisterd. Ook Joachim, goeiemorgen opnieuw. 60% van de klanten wordt overtuigd om iets te kopen omdat ze het hebben getest in de winkel. Dat is toch veel. We kunnen concluderen, een product uittesten in de winkel, of het nu om een proevertje of een make-up staal gaat, dat is dus duidelijk een goede set. Een verborgen verleider die werkt, toch vanuit het standpunt van de verkoper.
3: Ja, klopt. En zeker ook als je kijkt naar het... ik heb het al gezegd over die beloning en het risico dat weggaat. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar die parfum, cosmetica, het feit dat dat product ook op jou krijgt, maakt ook eigenlijk ook nog een effect. Dus ook daar heb je eigenlijk een derde iets dat het gaat meespelen. Het voelt een beetje alsof het product ook van jou is. Dus dan zijn mensen nog meer geneigd eigenlijk om het ook te gaan kopen. Op voorwaarde natuurlijk dat ze blij zijn. Dus dat het eigenlijk een goed product is, dat het goed past bij hen. En ik denk dat daarvan ook, hetgeen dat de verkoopster daar juist zei, ook heel belangrijk is. Mm-hmm. Je moet zorgen dat het product past bij de persoon. En zeker bij parfum en cosmetica, iets dat zo specifiek is. Denk aan al die verschillende huidtinten en zo. Mm-hmm. Niet alles werkt bij iedereen. En daar kan je wel echt het verschil maken, ook als winkel.
0: Ja, Chloé, ik denk dat dat wel belangrijk is. Weten wie er voor je staat. En niet zomaar vanuit een marketingstandpunt denken, hier probeer dit. Nee, echt op maat van de klant proberen de juiste dingen voor te schotelen.
2: Absoluut. Dat is iets waar ik hier heel hard op hamer. Uh-huh. Wij zijn geen verkopers, wij zijn adviesgevers.
0: Dat is dus mooi gezegd,
2: liever. Dat is iets waar wij echt voor staan. En je voelt ook dat mensen dat enorm appreciëren. Wij durven ook mensen zonder iets naar huis sturen. Als het niet kan of past, geven we liever gewoon staaltjes mee zonder een verkoop. Dan dat wij direct overgaan naar iets waar mensen eigenlijk niet tevreden mee zijn. Uh-huh. Make-up wordt hier ook altijd zeer uitgebreid getest. Er is niks zo ambetant als met een foute kleur naar huis gaan zonder dat je dat kunnen getest hebben. Dus Ja, dat is, bij ons is dat een zeer, zeer groot punt.
0: En waar je het verschil maakt met de grote ketens ook, neem ik aan, hè?
2: Ik hoop dat toch, ja, dat is inderdaad, we zijn een kleine zaak, maar ik hoop inderdaad dat we daar voor onze klant absoluut een verschil in maken.
0: Chloé Mathieu van Clotilde, cosmetica winkel in Aalst, dankjewel. En Joachim Schouteten van de Universiteit Gent. Dankjewel, allebei.
1: Win-win. Radio 2. Xavier Taverne.

0: Ik hoorde Aaron Blommaert en Zoe Levi voor de finale van VRT Zomerhit zeggen. We zijn eigenlijk ook heel erg blij dat we op nummer 1 staan in de Radio 2 Top 30. Misschien wel even blij als we de zomerhit zouden winnen als met die eerste plaats. Want de eerste plaats, die pakten ze niet meer af.
1: Win-win. Only wins. Dit ja. Hebben we geleerd.
0: Ja, elke dag leren we heel veel over verborgen verleiders.
1: Eén.
0: Chipsmerken doen er alles aan om jouw zak chips in één keer te laten leeg eten. Ze zorgen er met opzet voor dat de chips niet vullen, maar toch lekker genoeg is om te blijven eten. En ook het kraken van de zak en van de chips zelf is een trucje om je verslaafd te maken.
1: Twee.
0: Het is psychologisch gezien aards moeilijk om niet aan proevertjes in de supermarkt te komen. Vooral als er geen verkoper bij staat. Als er wel een verkoper bij staat, kopen we sneller omdat we iets willen teruggeven aan de persoon van wie we iets gekregen hebben.
1: 3.
0: En proevertjes en testers doen effectief kopen, maar er gebeurt niet altijd meteen. Soms planten ze gewoon een zaadje, zodat als je een gelijkaardig product nodig hebt, je onbewust kiest voor dat ene merk waar je misschien de week ervoor van geproefd hebt, op wat voor manier dan ook. Al heel veel mails en berichten hebben we gekregen van: waar is Shema Saisai? Vertrek, Xavier. Jij moet weg daar. We wachten op Shema Saisai. Wanneer komt ze bij Win-Win? Wel, morgen. Morgen gaan we een kleine introductie doen, want dan gaat ze voor ons op pad om zich te laten verleiden.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
2: Radio 2.
3: Marcel,
4: ja?
3: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
4: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
3: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
4: Ja.
3: Ah, ja.
1: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
3: Marcel,
4: ja?
3: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
4: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
3: Ja,
1: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
9: Papa?
4: Ja?
9: Wat gaan we dit weekend doen?
4: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
10: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
4: Meer info op levensloop.be.
10: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Goedemorgen, ik had het in de zomer van 25. Daan had het in de zomer van 26. En wedde dat jij het ook al gehad hebt. Wat zou

0: werknemers die opleidingsverlof nemen. De sociale inspectie heeft bij de twee bedrijven voor zo'n 19 miljoen euro subsidies teruggevorderd of tegengehouden. Over welke twee bedrijven het precies gaat, is niet bekend. Met dat Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen zonder dat ze loon verliezen. De werkgevers worden dan gecompenseerd met de subsidies van de overheid. En de frauderende uitzendbedrijven die organiseerden die opleidingen die in werkelijk eigenlijk nooit plaatsvonden. Dat zegt professor sociaal recht Christophe Salomé.
1: Hoe is dat mogelijk? Wel, dat wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof. De vraag is of dat die bedrijfsinterne opleidingen, dat werkplekleren, ja, of dat dat nu echt wel aangewezen is. In ieder geval, het is wel zeer fraudegevoelig, hè, wanneer men dat mogelijk maakt.
0: In Nederland heeft de politie nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het dorp dat in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt werd door een schietincident. Een groep gewapende mannen beschoot het huis van een gekende drugscrimineel en een bewaker stierf daarbij. Twee agenten raakten gewond. NOS-journalist Sander van Hoorn had meer uitleg in Goedemorgen Morgen op Radio 2.
2: Gisteren nog werd er een groot weiland uitgekampt. Politiebusjes van de mobiele eenheid die stonden opgelijnd en heel gestructureerd werd dat hele weiland doorzocht. Daar zijn wapens gevonden. Op een andere plek zijn ook nog weer wapens gevonden. Dus er ligt toch nog van alles. Mensen worden ook nog steeds gevraagd, zie je iets waarvan je denkt dat klopt niet? Meld het ons. Dus de politie is ook nog steeds aanwezig.
0: 35 mensen werden intussen al opgepakt, onder hen ook Belgen. En ex-Rode Duivel Leander den Donker gaat in Kroatië voetballen. Hij heeft een contract voor 2 jaar ondertekend bij topclub Hajduk Split. Den Donker speelde vorig seizoen bij Real Oviedo in Spanje, maar daar werd zijn contract niet verlengd. Het is zwaar bewolkt vandaag met soms wat regen, temperaturen tot 24 graden met een stevige wind. Morgen ook veel wind, vrij veel wolken, periodes van regen en tot 23 graden. Maar het weekend is vaak zonnig en ook droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ga van
4: wegenwerken
3: naar
4: rustig gaan werken
3: met de trein.
5: Zeer goedemorgen. 94 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Vertraag je nog 20 minuten tussen Strombeek en Machelen. Je rijdt ook file of je staat in de file richting Brussel op de E19 vanaf Peutie. Komt er 10 minuten extra bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En je vertraagt nog naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job 10 minuten. Ook 10 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke.
6: Radio 2, Anne en Daan.
7: Anne Rijmen en Daan Masset.
8: Ik had iets vervelends voor vorige zomer. En Daan had hetzelfde voor deze zomer. Is hij er vanaf of niet? Oh. Jongens, dat is hier Dolle Donderdag Raadseldag. Welkom. Hey.

0: Williams en Happy. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen iedereen en goedemorgen Anne. Voor wie meekijkt via VRT1 of VRT Max, die ziet dat Anne hier in de studio staat met, ja, zoals we in Vlaanderen zeggen, een dikke frak.
0: Ja, het is een puffer jacket.
1: Oh, sorry dames en heren. Het is een puffer jacket.
0: Ja.
1: Het is zo'n jasje dat zo tot
0: puft.
1: Net... Wat?
0: Dat puft.
1: Dat puft. Ja, het zit zo bovenop je heupen. Maar het is vooral zo... Ja, ja, het staat zo bol. Enfin, een dikke jas eigenlijk. Heb je koud?
0: Ja, ik ben dus met de fiets en dan moet je je daarop kleden. Dat is helemaal anders dan als je met een auto komt. Dan kun je een blazer aan doen, een aksje, al wat je wilt. Mooi opgekleed. Met de fiets moet ik dus twee keer nadenken.
1: Oei.
0: Dus ik weet, ik mag niet te hard zweten, want ja, je wilt niet graag dat ik hier bezweet naast je sta. Dus ik moest mij licht kleden. Dus ik kleed mij licht, maar ik deed daarboven dus wel een puffer jacket aan. Dus een iets warmere jas.
1: Oké, okay, maar je hebt hem nu ook aan in de studio. Dus...
0: Ja, want ik deed die uit toen ik binnenkwam. En toen was het goddekken toch wel wat koud, want die airco zit neer nog te draaien alsof dat het zomer 40 graden is. Dus Anneke heeft kou.
1: Anneke heeft koud. Wil jij een knuffeltje?
0: Dat hoeft niet helemaal.
1: Een koffietje dan?
0: Ah, maar dat zou mij nu toch wel eens verblijden, hè?
1: Alleen puur voor de warmte natuurlijk.
0: Dat is waar.
1: Zal het voor jou gaan aan?
0: Ach, een bak.

0: Hathaway en What is Love? Ik zal u zeggen wat love is. Ik had mijn jas nog aan, want ik had het fris. En Daan is mijn koffie gaan halen. Hij zegt, daar krijg je het warmer van. Ik drong daar 2 slokken van. De jas vloog uit, want ik staalheet. Voilà. Zo gaat dat hier.
1: Allee, vooruit.
0: Heila. En nog maar een kwartier iemand, bezig.
1: Als hier nog iemand koffie wil, laat maar weten. Hè.
0: Ja.
1: Je krijgt het er warm van, naar het schijnt.
0: Ja. Er zijn wat mensen in de... Ja, niet in de app, via VRT Max, die mij laten weten dat ze het antwoord weten op ons raadsel dat ik zei.
1: Ja.
0: Dus ik had gezegd, ik had er vorige zomer last van.
1: Ja.
0: En jij niet, maar deze zomer wel jij en ik niet. En mensen denken dat het een allergie is.
1: Nee, het is geen allergie.
0: Nee, dat is het niet. Nee. Herinner jij nog het verhaal van Daan over het stukje chocolade dat hij vond in de koekjestrommel, waar toch een klein beestje uit wegkroop? Het was...
1: De meelmot.
0: De meelmot. Het was drama Hoortenhuizen, Massette, afgelopen zomer.
1: Ja, je hebt er vorige zomer heel veel over gepraat en ik dacht, ja, meelmot. Toen hadden we het zelf kregen, in het begin van de zomer inderdaad, stukje chocolade gegeten. En ik zie in mijn ooghoek dat er zoiets beweegt in het papiertje waar het chocolaatje uitkomt. En dan zag ik een klein wormpje, maar het chocolaatje was al op. En dan deed ik het volgende papiertje open, ja, en daar kroop ook van alles in rond. Het zijn geen, voor alle duidelijkheid, het zijn geen, echt... wormen, hoe heet dat, zo van die maden of zo?
0: Ja, dat vind ik echt vies.
1: Maar ja, het lijkt er natuurlijk wel op, want een wormpje is een wormpje. Het gaat over de meelmotten, ja, dus we hadden het ook vlaggen.
0: Ja, want ik zei het dan vorige zomer, van, ja, ik heb er weer last van. En Daan zei van, jongen, ik heb dat nog nooit gehad. Ik wel, namelijk elke zomer. De kasten uitkuisen, alles in potten steken. Ik dacht ook dat het regio gebonden was, want mijn buren hadden er ook allemaal last van. En Daan maar lachen, want het was niet in Genk. Maar nee. Je ziet dus dat het niet alleen regio gebonden is. Hè?
1: Nee, ik heb echt aan jou moeten denken deze zomer, dat ik dacht, ja, lap, ze had dan toch gelijk. En het is inderdaad een dikke miserie om in je keukenkasten te hebben. Ik heb het ook al wat opgezocht. Het heeft niets met hygiëne te maken.
0: Nee, absoluut niet.
1: Dus het is niet dat je kan zeggen van, ah, de keuken van Ann of Daan, het zal wel vuil zijn geweest. Daar heeft het niets mee te maken.
0: Nee.
1: Iedereen kan het overkomen en daarvan afgeraken. Ik heb er gisteravond nog eens zien rondvliegen, zo'n mot. Dus we zijn er nog altijd niet vanaf. Hè.
0: En als je die dan plet tussen je handen, dan is dat zo'n stofje.
1: Ja!
0: Die vergaan tot stof.
1: Ja, we hebben zo van die plakkers in de kast.
0: Ja, ik ken het allemaal geprobeerd.
1: Maar jongens, op 2 dagen tijd hing heel die plakker vol met van die dode beesten. Vreselijk.
0: Ja, dus heb je ook al meelmotten gehad? Zeg maar lekker ja. Hoe krijg je ze weg? Laat de tips maar binnenkomen via VRT Max. En dan ga je naar het Radio 2-kanaal en dan kan je ons een berichtje sturen.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather. Het over meelmotten vandaag. Even de meelmot omschrijven. Dat is een klein motje waarvan de larven voedselvoorraden kunnen aantasten. Vooral in droge producten in de keuken. Zoals bloem, meel, rijst, pasta, ontbijt, granen, noten. En ga zo maar verder.
1: Chocolade.
0: Ja. En we hebben hier al nog eens een potje opengetrokken. Hè?
1: Oh, mannetjes. In de app zie ik reacties binnenkomen. Massaal veel mensen die zeggen, ja, die meelmotten, wat een miserie is dat. Maria Rita... Mooie naam. Zegt, man, wat ben ik blij dat ik niet alleen ben. Ik dacht, wat is dat hier? Ben ik nu zo'n vuilaar? Daar heeft het dus niets mee te maken. Iedereen heeft ermee te maken. Maar veel mensen die zeggen, wat een verschrikking is dat. Zoals Ineke bijvoorbeeld. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je hebt er ook veel last van. Ja.
2: Echt waar. Vorig jaar dacht ik dat ik ze allemaal, ja, had weggejaagd. En zoals dat jullie zeggen, die komen terug, hè. Die overwinteren ergens in een stiekem plekje in mijn huis. En die komen op de zotste plekken terug. Ik denk, ik heb echt alles in glazen potten. Want dat bleek het ultieme oplossingsding te zijn.
1: Ja.
2: Nee, ik zal geen meter. Dan kom je ineens in zo'n doos. Ik steek dan mijn chiazaden en nou, wat is er allemaal voor mijn granola te maken. In dubbel IKEA-zakjes. Plak dat goed dicht. Dan doe ik zo'n plastic doos open en komen die nog.
1: Ja.
2: Dus help mij. Geef het wondermiddel.
1: Help ons.
2: Stikken plakken nog overal.
1: Oh, ja, het is echt een miserie. En die bijten zich door de verpakkingen heen.
0: Ja, ja.
1: Dan heb je soms zin in een of ander product. Dan doe je dat open en dan zie je die... Dat zijn zo van die draadjes.
0: Ja, zo van die spinnendraadjes. Ja. Zo, hè.
1: En dan in je potverdikken, hier zijn ze ook alweer geweest.
0: Ja, ik weet het.
2: In de chips zitten ze ook, hè. Pas op, hè. Ik heb een aparte schuif in de woonkamer. En daar had ik ze laatst ook in de chips. Ik denk, potverdikken monster.
0: Ah, the fuckers. We gaan er wat aan doen. Volg het van ons vandaag, Ineke. En we komen hopelijk...
2: Ik ben gekluisterd aan de radio voor de oplossing.
1: Ja, heel Vlaanderen, denk ik.
0: Heel Vlaanderen. Dag, Ineke.
2: De beelden leed is half leed.
0: Dat is waar. Dat is waar. Dag, Ineke.
3: Peter.
4: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
3: Het is over 6 uur. Je hebt u overslapen, jong.
4: Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
3: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
4: Eh, wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal, daar rechtdoor en naar links. Dan moet ik daar aan de vragen.
5: 20 jaar Peter in de ochtend.
4: Daar.
5: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
4: Tot in Beddegem, hè.
6: Sleep World.
7: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
5: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
2: Amai, de back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
3: Ah, hoor ik mijn naam?
2: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
3: Ik bouw slim op.
2: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
4: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: You Give Love a Bad Name van Bon Jovi. Ik had er vorige zomer heel veel last van. Dat waren de meelmotjes die in de droge voeding zaten. Ik was niet alleen, mijn hele straat. We dachten, ja, dit is regiogebonden. Want Daan was mij aan het uitlachen. Haha, dat hebben we niet in Genk, hoor. Tot deze zomer, jongen.
1: Ja, jongens.
0: Altijd vlaggen.
1: De zomer duurt nog altijd verder bij ons thuis, want ze vliegen nog altijd rond. Vreselijk. Ah, ja. En ik weet niet van waar ze allemaal komen. Enfin, de mailmot, daar hebben we het over. Wij zijn niet de enige twee, Ann, die ermee te maken hebben. Massaal veel reactie via VRT Max wat binnenloopt. Veel mensen die er last van hebben. Mark laat ons bijvoorbeeld weten, wist je dat die beestjes binnenkomen via de verpakking van producten? Dat komt uit de winkel, hè?
0: Ja,
1: allee, dat
0: ik
1: is
0: weet
1: niet,
0: het.
1: Niet met de vinger wijzen naar de winkel, maar dat zit daar al op. En ja, zo breng je dat mee naar binnen. Ja. Hij laat ook weten, met azijn de kast uitwassen helpt en de geur van lavendel zouden ze ook niet van houden. Ja. Lizzie zegt dan weer, ik heb ze weggekregen met een feromonenplakval. Ja, ik heb ook
0: zo'n plakval. Je hebt dat ook.
1: Plakval, is dat niet waar ze zo tegen plakken?
0: Maar feromonen, dat, is toch, dat geeft toch een geur af voor hen?
1: Ja, dat zou kunnen. Misschien, ja, zwart. Sarah zegt, wij zetten nu een potje met wat lavendeltakjes erin in de voorraadkast en alles in gesloten potten proberen te zetten. Ilsen en Monique hebben als tip in de, op VRT Max een laurierblad dat ze in de potten steken met bloem bijvoorbeeld. Laurier zou helpen. En dan hebben we ook nog Ellen. Ellen zegt dat we een insectenlamp moeten hangen. Dag Ellen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, heb je er veel last van gehad of nog altijd?
2: Ik heb er nog altijd last van. En ik had er het meeste last van in het begin van de zomer. Maar nu is het minder, omwille van de lamp die wij nu al tweede of derde jaar zelf hangen. Maar bij mij zitten ze wel vooral in de berging. Mijn droge voeding staat in de berging.
0: Ah ja, bij ons ook.
1: Ja, het is niet omdat het in de keuken kookt. Dat je, ze zitten echt waar dat het eten staat of ligt. Hè?
0: Ah ja, ja.
2: Ja, maar in uw kast is het wel moeilijk om een lamp te hangen. Terwijl in uw berging kun je dat wel doen. En zo'n insectenlamp is met zo'n blauw neonlicht, met zo'n kleine fijne metalen elektrische draadjes. En ze vliegen daar naartoe en ik hoor ze daar tegen pitsen en ja, kapot vliegen. En onderaan in die lamp zit zo'n een opvangbakje eigenlijk. En ik denk dat wij om de 3 dagen dat bakje legen en dan liggen er zeker 30, 40 slachtoffers in. Dus het werkt eigenlijk wel goed.
1: Ja, ja, maar ik snap het, Ellen. We hebben thuis zo'n elektrische vliegenmepper, ken je dat? Moet je op zo'n knopje duwen en dan komt dat zo'n... Dat is leuk, hè. Dat vind ik heel leuk. 'S avonds ga ik dan door de keuken en dan... Allemaal ze gaan eraan. Hè. Ik elektrocuteer ze allemaal, hè, jongens.
0: Oh,
1: dat is een sport geworden, ten huize, Masset.
0: You killers. Ja, maar zolang als je die insectenlamp hebt, ze vliegen daar wel tegenaan. Maar zolang dat ze eitjes blijven leggen in je droge voeding, blijf je motten hebben. Hè.
1: Ja, ik hoorde ook al eens zeggen dat als je de motjes ziet vliegen, dat het al te laat is.
0: Ja, dat is ook
1: zo. Want dan
0: zo.
1: Zijn de larven al uitgekomen.
0: Ja, ja, soms zie je ze toch ook gewoon tegen de muur kruipen. Ik heb al eens een keer zo een larfje gezien tegen de muur.
1: Zo'n wormke.
0: Och ja. Maar in elk geval, dat kan geen kwaad. Hè. Wedden dat we ze er allemaal al 20 hebben ingeslikt, dat kan geen kwaad. Hè.
1: Ja, het heeft geen gevolg voor de volksgezondheid.
0: Nee. Maar wij denken van, oh, dat is lul, dat is vies, blah, dat moet weg. Ja, dat, allee, het is niet erg als je dat opeet.
1: Hè. Dat zijn eiwitten, hè.
0: Dat zijn, Op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Stroombeek en Machelen. Op de buitenring een half uur erbij van Wezenbeek tot Zaventem. Door een ongeval komt dat op de rechterrijstrook. Verderop is in Ruisbroek ook een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je hebt ook file rijden richting Brussel. Op de E19 vanaf Peutie 10 minuten extra krijg je daar. Gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 20 minuten van Sint-Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Vertraging richting Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten. En ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, we hebben nog tickets voor Céline Dion. Kan je nog meespelen tot vanmiddag via VRT Max. Om te oefenen.

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
1: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
0: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
1: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
0: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
1: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Radio 2.

0: The Pet Shop Boys, die hebben vast ook al wel eens mailmotten gehad en dan dit nummer gemaakt. What have I done to deserve this?
1: Ja, dat zal de oorsprong zijn van dit nummer. Zeker en vast. Ja.
0: Ja, we hebben het over mailmotten. Ik had er vorige zomer last van. Deze zomer niet. Vorige zomer alles weggegooid. Ik was niet alleen. Zelfs al onze buren kasten leeg uitgekuist. Daan had dat nog nooit gehad, zei hij, tot hij deze zomer ook prijs had. De mailmotten, wat een gezeik.
1: Karma.
0: Hoe geraakt dat in onze kast? We vragen het aan Pieter Pauwels van Ferrokill. Dag Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Anne en Daan.
1: Ja, hallo.
0: Dat komt eigenlijk niet omdat wij vuile mensen zijn, maar dat komt gewoon van de winkel toch, hè?
2: Ja, vaak wel. Ja, klopt. Het kan ook een beetje zijn dat je pech hebt met de buren. Als daar ook een kweek bezig is, dan kunnen ze wel eens binnenvliegen. Maar vaak gaat het gewoon meenemen van de winkel. Inderdaad, zo in verpakkingen, vaak zo van die papieren verpakkingen. Zo krijg je het binnen eigenlijk. Ja. Dus dat wil niet zeggen dat jullie per se vuile mensen zijn.
1: Dank u wel, om dat ook eens op de radio te zeggen. maar het is wel een invasie, hè. Eens dat er eentje binnen zit, dan is het miserie, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, het is vooral zo'n mot dat kan tot 100 tot 500 eitjes leggen. Dus dat kan wel vooruit gaan. En zeker met die warme temperaturen van deze zomer. We hebben een serieuze hittegolf gehad. En dan gaat dat allemaal wat sneller.
1: Ja, want het heeft wel met de temperatuur te maken. We zien het ook in de reacties die binnenlopen via VRT Max. Het is eigenlijk, wat we lezen, alleen een zomerprobleem tussen aanhalingstekens.
2: Ja. Klopt. Ja, eigenlijk, er zijn twee voorwaarden. Je moet voldoende voedsel hebben voor die beestjes en de temperaturen moeten goed zitten. Eigenlijk, vanaf dat de winter eraan komt, gaan die zich verpoppen en gaan die eigenlijk wachten tot de volgende zomer. Het is daardoor dat we er eigenlijk vooral in de zomer last van gaan hebben. En dat de temperatuur een grote rol speelt.
0: Ja. Nu, we hebben al uitgelegd hoe dat ze binnenkomen. De vraag is vooral ook, hoe krijgen ze er weer buiten?
2: Ja, natuurlijk, je kunt veel zelf doen. Hè. Vanaf dat je ze binnen hebt, dan moet je eigenlijk een beetje Sherlock Holmes gaan spelen en op zoektocht gaan. Vooral de bron gaan zoeken, waar komen ze vandaan? En vaak bij de mensen thuis is dat in de keukenkast, in de berging. En dat zijn vaak zo van die plantaardige producten die daar in papier of zo zijn verpakt, zoals bloem, meel, een oude pasta die dan nog in de kast ligt, waar je niet alles van hebt opgebruikt. En daar gaat ze eigenlijk moeten gaan zoeken. Het beste dat je kan doen is je kasten eigenlijk eens leegmaken. Eigenlijk een grote lens schoonmaken. En de kasten heel goed proper maken. Alle verpakkingen eens nakijken. En het beste is dat je tijdelijk alle verpakkingen opsluit in ofwel glazen bokalen of doorschijnende bakken. Zoietsje.
0: Ja, want ik heb zo een tijd van alles in de plastieke zakken gestoken. Dus bijvoorbeeld cornflakesdoos. Nog eens extra in plastieke zakken, maar daar komen ze los door, hè.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus je kunt beter een plastieke curverbox of een bokaal. Het voordeel is dan dat je er kunt doorkijken. Dus als je ziet dat er in je bak na een tijdje de motten zitten, dan weet je ook van, het is een van deze verpakkingen waar ze in aan het ontpoppen zijn.
1: Ja. Zeg, er komen veel tips binnen. Hè. Ook laurier komt vaak binnen. Ze zouden niet tegen die geur kunnen. Maar wat nu de laatste 15 minuten veel binnenkomt, is gebruik sluipwespen. Stuurt Mieke onder andere ook nog via VRT Max. Wat doen die sluipwespen dan?
2: Ja, sluipwespen is eigenlijk iets dat aan het opkomen is. Dat is eigenlijk eerder een biologische vorm van bestrijding. En wat gebeurt er eigenlijk? Die sluipwespen gaan hun eitjes leggen in die larven, waardoor dat die zich niet kunnen ontpoppen. Die gaan eigenlijk het proces een beetje tegengaan, waardoor dat ze eigenlijk niet tot de mot zelf komen.
0: Ja.
2: Wat dat ook heel belangrijk is, is eigenlijk die larve die gaat de schade berokkenen. Dus die gaat eigenlijk heel veel eten, maar vanaf dat het motten zijn, die gaat eigenlijk niet veel schade niet meer geven. Dus hoe sneller dat je het kan aanpakken in de volledige gedaanteverwisseling van ei tot larve, hoe sneller dat je het onder de knoop gedaan.
0: Ja. Zijn jullie al eens op plaatsen geweest waarvan je dacht van, oh jee, hoe ziet dat hier nu uit?
2: Ja, natuurlijk, hygiëne is wel een belangrijke vorm van bestrijding. Dus het wil niet zeggen dat als je een propere keuken hebt, dat je het niet kan krijgen. Maar als je een propere keuken hebt, kan je het wel sneller onder de knie krijgen. En soms zit het echt in kleine In een klein hoekje, zal ik maar zeggen. We hebben de zotste verhalen meegemaakt. Ja, ik heb zoiets eens gehad dat ik 10 weken achter de meelmotten aan het jagen was. Ik deed de bestrijding zeer goed. Maar we vonden maar die oorzaak niet. Die mensen hadden alles in curverboxen gestoken, in de kelder. Heel die keuken was proper. En dat was eigenlijk een jong koppelke dat juist was verhuisd. Ja. Die hadden een klein kindje. Ja. En na het school zetten die een kindje op de keukentoog, waarbij dat ze dan de boekentassen uitlaten en zo. Ja. En dan kreeg het kindje vaak zo nog een droge boterham. En die at niet graag haar korsten. Maar die keuken was nog niet helemaal af. Dus ja, wat gebeurde er? Het keukentablet en de muur waren nog niet afgesiliconeerd. Dus die stak haar korsten daar stiekem,
0: dat is niet waar.
2: Stiekem door. Ja, echt waar. En zo, maar die moeder had dat niet echt door. En we waren aan het bestrijden en ik hield heel hard contact met u. En ineens zei ze, ik heb een boef gevangen. Die volgde Mauro. Ja. Dus die stak die korsten tussen die gleuf. Het is daardoor dat we ook die oorzaak niet vonden en dat die kweek kon blijven doorkomen. Dus het zit hem soms echt in heel kleine hoekjes. Het is daarmee, maakt alles is goed proper. Kijk zelfs in de naden en de spleten. Ja. Dat kan een groot verschil maken.
0: Ja, heel tof. En anders de sluipwespen bestellen. Ik heb gezien dat je dat online kan doen. Je kunt online sluipwespen bestellen. En die doen niks voor de mensen. Die eten gewoon dan die eitjes op.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ja, ja. En dan dus natuurlijk, je kunt veel zelf doen in de voorbereiding. En dan die sluipwespen eens proberen. Ja. Als je het niet onder controle krijgt, dan moeten we ons bellen.
0: Ja, bel ik naar u, Pieter. Je staat al in een gsm. Pieter Pauwels van Ferrokeel. Voilà.
2: Veel telefoontjes binnenkort.
0: Pieter, kun je een fijne dag. Bedankt voor de uitleg. Tot ziens.
2: Super, dank.

0: gisteren is uiteraard gepasseerd. Maxime.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT1 en VRT Max.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko.
10: Jack. Dus, sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar 599. €99. Mediamarkt.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Holala, nog één keer slapen en we kunnen de grote Celine Dion finale spelen. Ik ga dus niet kunnen slapen, hè, vannacht van de spanning.
14: Ik zet al koffie klaar voor morgen.

is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij Dieteren Automotive zijn 344 jobs bedreigd nadat de importeur van Volkswagenmerken in ons land een groot transformatieplan heeft aangekondigd. Daarmee wil Dieteren mee zijn met de digitalisering door artificiële intelligentie en concurrentie. Enkele vestigingen zullen wellicht gesloten worden, functies zullen samengebracht worden en meerdere teams worden ook gereorganiseerd bij Dieteren. Dat zou dus kunnen leiden tot minder jobs. België en India gaan economisch en militair samenwerken. Dat

0: trade and commerce. We want to take the relationship between Belgium and India to another level, economically, politically, but also strategically.
1: De Deense inlichtingendiensten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Volgens de topman van de Deense inlichtingendienst zou Rusland ook Denen recruteren. Volgens correspondent Aarte Zitter is het een bewuste keuze van Denemarken.
2: Aan de ene kant zegt de overheid, wij weten het, we zijn ervan op de hoogte, dus maak jullie niet ongerust, Denen. We hebben alles onder controle. Tegelijkertijd wil Denemarken met die open communicatie ook aan Rusland duidelijk maken van, let op jongens, wij weten heel goed waar jullie mee bezig zijn. Wij laten ons niet zo makkelijk strikken. Wij weten dat jullie bezig zijn met een hybride oorlogsvoering tegen verschillende Europese landen.
1: Het is zwaar bewolkt vandaag met soms wat regen. Temperaturen tot 24 graden met een stevige wind. Morgen ook vrij veel wolken met regen, veel wind en tot 23 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
4: Er staat 70 kilometer file op de Belgische wegen. Onder andere op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier bij van Wezenbeek tot Zaventem. De weg is daar wel intussen vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En richting Gent is dat 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de E40 richting Jabbeke ook 10 minuten langzamer van Middelkerke tot Gistel.
5: Radio 2, Anne en Daan.
6: Anne Rijmen.

0: Lise and Good in Goodbye.
1: Merci beaucoup.
0: Céline Dion komt naar Parijs voor een tiental optredens. In mei doet ze dat opnieuw. Er zijn mensen die gigantisch veel geld hebben betaald voor een ticket. Ik zal u zeggen, het gaat niet over honderden euro's, maar het gaat zelfs voor duizenden euro's voor een ticket. Waanzin! Waanzin! Maar gelukkig heb ik een duo ticket. En kan ik jou meenemen, samen met een vriend of een vriendin? Wat je wil.
2: Dat klopt niet, hè. Dan, dan heb je al drie mensen, hè. Jij en een duo ticket, dan heb je al drie, hè.
0: Ja, we zijn met drie. Ik heb mijn eigen ticket.
2: Ah, ja.
0: En dan heb ik nog een duo ticket.
2: Ja.
0: Het moet kloppen, hè. Voor
2: juist.
0: Ja. We gaan dus naar Parijs. We nemen een selfie met de Eiffeltoren. We willen lekker iets eten. En dan gaan we meezingen met Céline Dion. En jij, Daan, gaat niet mee.
2: Nee. Dankjewel om dat er nog eens in te wrijven. Ik heb mijn plaats afgestaan aan jou. Allee ja, dat is ook niet waar, maar goed.
0: De goedheid zelf, hè?
2: Ja, dat dan weer wel. Vandaag de laatste kans om mee te spelen, om mee met Anne... en dus nog iemand naar Parijs te gaan. Doe dat zeker als je je kandidaat wil stellen, want je kan nog deelnemen. De komende 50 minuten om 12 uur is het finito, want morgen spelen we de finale. Hoe dan, hoor ik je nu al vragen? Wel, ga naar VRT Max, klik dan door naar Radio 2 en daar kan je dan een quiz spelen, een Céline Dion quiz. Dat gaat op kennis, dus de antwoorden moeten zo juist mogelijk zijn, maar ook op tijd. Dus wie het snelst en het meest juist die quiz invult, die speelt misschien hier morgen wel de finale live bij ons in de studio in Brussel.
0: Ken je nog mijn buurman, Ken de man die alles kan?
2: Ja.
0: Die wil ook mee.
2: Ja, maar er zijn veel mensen die mee willen. Ook veel collega's die mee willen.
0: Ken, je moet meespelen via VRT Max. Dan zie je aan de linkerkant Radio 2 staan. Dan klik je daarop. Doe dan Doe mee. Daar klik je op en dan zie je een prachtige foto van mij. Die in de spiegel kijkt. Denkt, wauw. Daar klik je dan op en dan speel je mee.
2: Veel succes. Trouwens, ik was vanochtend op de website van Céline Dion even aan het surfen.
0: Ja.
2: Daar kan je uiteraard ook officiële merch kopen. Dat zijn zo ja, producten hè, van Céline, t-shirts en koffietassen enzovoort.
0: Heb ik al.
2: Weet je wat jij nog niet hebt? Je kan daar ook een blauw hartje, een diamantje kopen in de vorm van een hart als sleutelanger of als voor rond.
0: Van de Titanic?
2: Ja! Hoe goed is
0: dat?
2: Ja, het heeft heel veel weg van de, hoe heette dat? The Heart of the Ocean uit de film Titanic, waar zij dan de soundtrack heeft voor ingezongen.
0: She dropped it in the ocean.
2: Yes, dus dat kan je kopen in een kleine versie via haar website, als het maar geld opbrengt.
0: Ja, allee zeg, daar moeten we dan ook al naartoe gaan. Daar niks meer over hebben in mijn portefeuille. Enfin, maar de inzet is natuurlijk ook niks als je meespeelt via VRT Max Citytripje door de week, want we gaan op woensdag op en af naar Céline Dion.
2: Ik heb straks nog nieuws over alle financiën eigenlijk. Ik kan je zeggen, Céline wordt er niet armer op.
0: Ja, dat had ik wel gedacht. De rest van de wereld wel.
3: Susan. In Paris.

0: was toch ook wel het plekje dat we allemaal hebben gezocht, hè, deze zomer. In the shadow. Niet altijd gevonden, natuurlijk.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere oorlogen.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja?
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
7: Oh!
5: Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Hallo.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
14: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
15: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
14: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
16: Eurostar. Together we go further.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

0: Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Sabine zei het gisteren al, er gaat wel wat wind komen. Je zult mogen trappen als je met de fiets komt.
1: Ja.
0: Het gevoel vanmorgen, Sabine.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Ja, zo stevig.
1: Wind uit het zuidwesten, dus als je uit het noordoosten komt...
0: Ja, ik weet niet, ik kwam gewoon van Grimbergen. Maar,
1: ja, dat is toch een beetje tegenwind, hoor.
0: Je voelt.
2: Jan laat ook weten in de app van Radio 2 in Knokken. Nu heel veel wind,
1: ja.
2: Veel regen.
1: Ja.
2: Allee, wat regen.
1: Wat regen, heel veel... Boah.
2: Sorry, ik overdreef, het is wat regen.
1: Oké. Dus ja, inderdaad, hier en daar valt er een beetje neerslag uit die wolken, want het is grijs buiten op de meeste plaatsen. Misschien dat er een paar gaatjes komen in de loop van de dag, maar de wolken gaan vandaag in de meerderheid zijn. Dus het zal meestal grijs blijven. Wel zacht. Temperaturen vanmiddag rond 22 of 23 graden. Misschien lokaal een 24 graden. Zacht weer met dus veel wind. Rukwinden tot 55 aan zee tot 60 kilometer per uur. En die wind die gaat aan de kust volgende nacht nog aantrekken. Tegen morgenochtend wordt dat een vrij krachtige tot krachtige wind. Ook morgen gaat het trouwens aan zee krachtig waaien. En ondertussen blijven we grotendeels onder de wolken zitten vannacht. Met weinig of geen neerslag. Blijft meestal droog. Wel nog altijd zacht. 15 tot 19 graden. En morgen kan het misschien nog een beetje warmer worden in het uiterste zuiden. Tot 25 graden. Hier in Brussel blijft dat min of meer dezelfde temperatuur in de loop van de dag. Dus opnieuw maximaal rond 23 graden. Met alweer veel wolken. Een paar lokale opklaringen. En dan komt nog een storing dichterbij. Daar zit niet al te veel neerslag in. 1 of 2 liter water per vierkante meter, dat is niet zoveel. Dus in de loop van de namiddag en avond kan er af en toe wat lichte regen vallen. En dat samen met die wind. In het binnenland gaat hij ook een tandje bijsteken. Windkracht 4 tot 5, aan zee 6, rukwinden tot 65 en aan de kust tot 75 km per uur of iets meer. Dus dat kan al wat tellen. En in het zuiden van het land kan het nog droog blijven tot 's avonds. Maar dan tegen latere avond en nacht krijgen zij ook wel dat gedruppel. En dan wordt het stilaan voor Vlaanderen niet alleen droog, maar in de loop van de nacht komen er ook bredere opklaringen. En dan zaterdag en zondag. Ik had dan stijgende luchtdruk beloofd. En dat blijft zo. Ja, er is nog kans op een beetje lichte neerslag zaterdagochtend in de Ardennen of aan zee. En de rest van het land zal het al droog zijn. En dat wolkendek breekt meer en meer open. Dus voor zaterdag zonnig weer. Af en toe wat hoge sluierwolken. Of in het binnenland later op de dag een paar stapelwolkjes. En dan gaan we naar temperaturen rond 20 of 21 graden. Dus temperaturen klimmen minder hoog dan vandaag en morgen. Maar we krijgen er wel zon bij. En ook wat minder wind. En zondag, dat is de mooiste in het rijtje. 20 tot 25 graden, weinig wind. Dus ideaal weer om van alles te plannen buiten.
2: Dat is al gedaan.
1: Voilà. Ik zou het doen, want volgende week gaan we naar het wisselvolgen alweer. Dus maandag zijn er toch een paar buien die gaan passeren vanaf het zuidwesten. Wel warm, 27 of 28 graden.
2: Oh,
1: nog warmer. Ja,
2: okay.
1: Maar dus wel, ja, we gaan er in de loop van de dag buien moeten bijnemen. En dan dinsdag, woensdag, donderdag blijft het licht wisselvallig. En koeler, een pak koeler ineens. Want dan zijn het nog maximaal rond 18 of 19 graden.
0: Ja, dat is alweer een verschil, hè?
1: Ja.
0: Goed, dankjewel Sabine.
3: Ga van...
4: Kijkville.
3: Naar...
4: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
3: Met de trein.
5: Radio
4: 2. Radio 2.

0: Sabrina Carpenter en Tears.
1: Er is maar één verkeersprobleem en dat is in Brussel. Daar staat een in de Wetstraat richting Centrum een defect voertuig op de rechterrijstrook.
2: Oké, dan.
3: Je luistert naar Radio 2 in

0: Abba, voulez-vous, dat is Frans, hè. Misschien nog oefenen voordat ik naar Parijs ga.
1: Oui, oui.
0: Oui.
1: Très vite.
0: Maar.
1: Enzovoort. Ja, het is Céline Dion week bij Radio 2, hier bij Anne en Daan, want je kan tickets winnen voor dat concert van Céline Dion in Parijs. Ik ben me helemaal aan het verdiepen in het nieuws rond Céline Dion, de optredens in Parijs enzovoort. Dat wordt het moment van haar carrière en zeker van haar comeback misschien wel.
0: Absoluut.
1: En ik heb zo wat details en prijzen gevonden over dat verblijf in Parijs.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ik zoek een presentator.
3: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
2: Geef mij maar de Van Gucht.
4: Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Maureen van Herbergen is de eerste Weekwatcher van het nieuwe seizoen. En Bart Peters zorgt voor live muziek.
5: Radio 2 Weekwatchers.
6: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
4: Live van op landbouwbedrijf Houtmeijers in Laakdal.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.

0: Matthias Rijmen, verdammt geliefdig.
1: Merci.
0: Kan niet wachten om naar Céline te gaan.
2: Dat snap ik. Volgende week zaterdag is het zover. Dan start Céline Dion aan die grote comeback shows in Parijs. Dat weet je intussen. En deze week kan je bij Anne en Daan tickets winnen voor de show van 23 september. Dat is dus in Parijs. Je krijgt dan ook tickets om de trein heen en terug te gaan. Je krijgt er een hotelovernachting bij. En Anne Rijmen.
0: Ja.
2: Want jij gaat mee. Met de winnaars. Speel nog snel mee via VRT Max. Klik door naar Radio 2, want tot 12 uur kan je deelnemen. Dat is nog een kwartier met de quiz over Céline Dion. En wie weet speel je dan morgen de finale. Maar ik zei het al, ik heb me wat verdiept in alle nieuws dat de ronde doet. Want ja, een Canadese superster die in Parijs landt voor een comeback, dat staat natuurlijk overal.
0: Ja.
2: We hadden het er al over dat ze met de privéjet naar Parijs is gekomen afgelopen weekend. Ze verblijft daar in een luxe hotel waar je makkelijk duizenden euro's per nacht mag neertellen. Zeker in de kamers waar zij slaapt. Maar het schijnt zelfs tienduizenden euro's per nacht.
0: Dat is een keer knipperen in mijn ogen.
2: Ja, want haar totale fortuin wordt geschat op 550 miljoen euro.
0: Krijg je niet op.
2: Dus inderdaad, zo'n hotelovernachting, dat is niks voor haar. Trouwens, het hotel waar ook al Michael Jackson, Madonna en Walt Disney hebben geslapen. Dus dat zegt al wel wat. Zou die daar dan ook 's ochtends zo in haar slippertjes naar het ontbijtbuffet gaan?
0: Ik denk dat dat gebracht wordt.
2: Ik denk dat ook. Maar goed, het heeft geen uitleg nodig dat dat wel het moment van haar carrière gaat worden. Of zeker van haar comeback na die 4 jaar afwezigheid door het stiff person syndroom waar ze aan leidt. Iedereen kijkt uit naar die comeback. Ook zij zelf zegt al weken van ja, dat gaat een moment van emotie worden. Maar laat ons daar niet flauw over doen, hè. Die bankrekening, dat wordt dik gespijst. Ga even zitten, want wat lees ik vandaag in de krant?
0: Ja.
2: Bij de Olympische Spelen weet je dat ze daar à l'amour heeft gezongen op de Eiffeltoren.
0: Van Edith Piaf.
2: 1 liedje, hè? Op de Eiffeltoren. Daar heeft ze naar verluid 2 miljoen euro voor ontvangen.
0: Oh.
2: Ja. Het wordt nog beter, want je weet dat ze van die residency shows heeft gehad in Las Vegas. Avond na avond dat ze daar optrad. Daar zou ze naar verluid 2 miljoen euro per avond voor hebben gekregen.
0: Jongens, toch?
2: Ja, en dan is nu de vraag, hoeveel krijgt ze dan voor de shows in Parijs? Wel, de omzet per avond zou 4 miljoen euro zijn. Nu, dat is de omzet, daar moeten nog wat kosten van af.
0: Ja, natuurlijk. De boekhouder moet er nog eens doorgaan.
2: Ja, maar goed, het grootste deel van die 4 miljoen per avond gaat wel naar haar. Dus ja, begin maar eens op te tellen wat ze daarvoor krijgt. Ja, en de kaarten kosten tussen de 90 en de 300 euro. Op tweedehandsites gaan ze al makkelijk voor 1000 euro of meer voor stoelen op de eerste rij. En er zijn VIP-pakketten waar je tot 2000 euro per persoon en zelfs hier en daar nog wat meer betaalt met eten en drinken erbij. Dan dus ja, reken maar eens uit.
0: Amai.
2: Ja, en de...
0: Niet waar dat wij gaan zitten.
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Dat zal niet die 2000 euro zijn.
2: Wees al maar blij dat je erbij bent. Trouwens, intussen maakt ze er ook een catwalk van. Voor haar hotel staat in de Parijse pers, want elke avond verschijnt ze daar wel eens voor de fans.
0: Ja, ze komt
2: heeft altijd zo een outfit aan van grote merken, van dure ontwerpen. En dan gaat ze babbeltje doen met de fans.
0: En zo een keer wuiven. Dat zie je Beyoncé en Madonna niet doen, hè?
2: Nee.
0: Céline wel.
2: Ze blijft wel op afstand, want ze heeft schrik om
0: ziek te worden.
2: Dus ze blijft echt wel op afstand en ze moet aansterken en ze moet sterk blijven, maar ze heeft er wel veel zin in. Ze geeft een energieke indruk volgens de Parijse pers.
0: Hela, dat belooft. Volgens mij zit hij helemaal klaar. Ze kan niet wachten. Ik ben er 100% zeker van.
2: Je kijkt er zo naar uit, hè.
0: Ik vind het fantastisch.

0: George Harrison en Got My Mind Set On You. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat de mailmotto toch wel een dingetje is. En we kregen massaal veel reactie van luisteraars. We zochten de beste bestrijding. Laudlier in je kast te leggen, die uitkuisen met azijn en eventueel sluipwespen inzetten zou kunnen helpen.
1: We weten ook dat je nog 4 minuten kan meespelen met de Céline Dion quiz bij Radio 2 op VRT Max. Als je met Anne naar haar comebackshow in Parijs wil, zou ik dat maar snel doen. Morgen spelen we de finale met 2 kandidaten die de quiz het best en het snelst hebben opgelost.
0: Ja, dat ik natuurlijk niet ga slapen vannacht, omdat we morgen die finale gaan spelen, ligt altijd moeilijk bij mij qua zenuwen en stress. Maar kijk, we doen het voor jou en we doen het voor Céline. Dus tot morgen!
2: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
3: En Sven, is het intens?
2: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
3: Ah! Oh, maar is het legaal?
2: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
4: Je hebt de diefstal gepleegd!
3: Is het gevaarlijk?
2: Wow, dat valt wel mee.
5: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is gelukt. Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
8: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Don't cry for me, Argentina.
0: Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh!
6: Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: We rijden op onze speedpedelec richting jouw donderdagmiddag. Maar niet te snel, want je kan geflitst worden in Mortsel bijvoorbeeld. Dit en meer zometeen na het nieuws van 12.
16: Elke dag.
17: Een heel goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Jonge ouders kunnen best een RSV-medicijn aan hun baby geven. En we zoeken uit hoeveel geld de pakjestaks al heeft opgebracht. Experten vragen aan ouders om baby's zeker een medicijn te geven om de luchtweginfectie RSV te voorkomen tijdens de herfst- en wintermaanden. Dat is een infectie waar vooral jonge kinderen heel ziek van kunnen worden. Sinds het medicijn in ons land wordt gebruikt, zijn er ruim de helft minder kinderen op intensieve zorgen beland met RSV. Het werkt dus. En kinderarts Mark Raas hoopt nog meer ouders te overtuigen.
18: Die kinderen zijn ziek, heel ziek. Dus voor het kind zelf, de familie wordt belast natuurlijk ook. De belasting op uw pediatrie. Drie afdelingen is ook veel minder, waardoor dat de kwaliteit die goed is in België nog kan verbeteren. Men heeft meer tijd, men heeft meer ruimte. Dus als die pieken wegvallen, een hospitalisatie kost, een opname in een intensive care unit kost. Dus dat zijn allemaal kosten die we zouden kunnen wegnemen.
17: Bij Dieteren Automotive, een bedrijf dat Volkswagen-merken naar ons land haalt, zijn 344 jobs bedreigd. Het bedrijf zegt dat de wereldwijde concurrentie groot is en dat

0: zijn er geen piketten of we hebben niet de bedoeling om het werk neer te leggen. Ik denk dat we de tijd moeten geven nu om in gesprek te gaan, zoals de wet Renault het voorziet, in de fase 1, van vragen te stellen, alternatieven voor te stellen en zo verder.
1: De pakjestaks van 3 euro van de federale regering heeft de eerste 2 maanden na de invoering 225 miljoen euro opgeleverd. Dat heeft de douane bekendgemaakt. Een kwart van de opgehaalde 225 miljoen gaat naar onze overheid en de rest gaat naar de Europese Unie. Die tax die kwam er om de grote toestroom aan goedkope, vaak ook Chinese pakjes in de Europese Unie te stoppen. Maar dat is niet helemaal gelukt, zegt Steven Rombout van op de luchthaven van Luik, waar veel van die pakjes aankomen.
2: Er zijn in de maand juli ruim de helft minder kleine pakjes ons land binnengekomen dan in juli vorig jaar. Het gaat dan om pakjes met een waarde kleiner dan 150 euro. En waarop die pakjestaks van 3 euro van toepassing is. Maar tegelijk is het aantal grotere pakken wel verdubbeld. Dat wijst erop dat e-commerce bedrijven zich hebben aangepast en meer artikelen zijn gaan bundelen. Maar of er nu meer of minder Chinese producten ons land binnenkomen, dat is nog te vroeg om te zeggen. Door minder kleine en meer grote pakjes is het wel ietsje makkelijker geworden voor de douane om pakjes te gaan controleren. Denk aan namaak en onveilige producten, al is die controle door de grote toevloed sowieso beperkt.
1: En de politie in Duitsland onderzoekt of er bij de stad München een mislukte aanslag is gepleegd op 2 defensiebedrijven. Rond middernacht werd er een brandbom gegooid naar een werf in de buurt van die bedrijven. In totaal zouden er zelfs 7 brandbommen vanuit een auto zijn gegooid. 1 ervan veroorzaakte een kleine brand, die werd gelukkig snel gedoofd door de brandweer. En 2 Bulgaren zijn intussen voor de feiten gearresteerd. Blijf bewolkt deze namiddag met hier en daar lichte regen, maar ook opklaringen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen start bewolkt en droog. Na de middag opnieuw regen, 25 graden dan. Het weekend wordt droog en ook zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Oké, dankjewel Sophie. 3 over 12. Even de weg op de Antwerpse ring richting Gent. Vertraag je op dit moment 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
4: Radio 2 middag in Antwerpen.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Michael Josens.

0: Zo voel je dat weekend toch al een klein beetje. Hè? Dansen, dansen, dansen op donderdagmiddag bij Radio 2. Met Earth, Wind & Fire en Let's Groove. Radio 2. Zeg, en wist je dat je ook een flitsboete kan krijgen als je te snel rijdt met jouw fiets? In Mortsel zijn er begin dit jaar al zo'n 150 fietsers betrapt op overtreden snelheid. Die zijn dus geflitst. En dan gaat het natuurlijk over speedpedelecs, want alleen zij hebben een nummerplaat. Bart Zekers van onze VRT Nieuwsredactie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michaël.
0: Jij bent net terug uit Mortsel en ik hoop ook zonder flitsboete.
1: Ja, dat zullen we over een week of zo zien, of ik er een heb.
0: Dan komen de meestal binnen. Nu heb je daar speedpedelecs betrapt op overdreven snelheid, Bart.
1: Nee, dat nu niet, maar zo'n speedpedelec, die kan 45 kilometer per uur halen. Hè. Mm-hmm. Dat is op verschillende plekken in Mortsel blijkbaar wel een probleem, want zeker op de rechte stukken in de zone 30 dreigt het dan wel eens mis te lopen als die zo snel rijden natuurlijk. Nu, daarom vraagt het stadsbestuur aan de politie om de flitscontroles, die ze sowieso al doen voor auto's en zo, dat die ook op plekken gebeuren waar er wel eens bestuurders van zo'n speedpedelec te snel rijden. Burgemeester Michiel Hubot die zegt dat hij daarover veel vragen krijgt van ongeruste inwoners.
2: We krijgen die boodschap veel door, zowel van ouders met jonge kinderen als mensen die al ietsje ouder zijn, dat het toch wel heel erg druk is. En als er dan ook nog eens heel snel gereden wordt, dat het veiligheidsgevoel toch wel onder druk komt te staan. We willen iedereen gelijk voor de wet. Die snelheid is niet enkel belangrijk voor automobilisten, maar toch ook wel belangrijk voor fietsers, nu dat we zien dat die snelle fietsers meer en meer ingang vinden in het straatbeeld.
0: Mm-hmm. En dat straatbeeld, Bart, ben je dus effectief gaan bekijken in Mortsel?
1: Ja, ik ben daarnet naar de Amadeus Stokmanslei gegaan, Michael. Dat is een van de plekken waar volgens de burgemeester speedpedelecs geflitst zijn eerder dit jaar al. Nu, ik heb er verschillende zien passeren en ja, proberen te wenken, maar het probleem is, die stoppen natuurlijk niet.
0: Ah, ja?
1: Want die zijn op volle snelheid, mm-hmm, en tegen dat ze dan mijn plofkapje van VRT Nieuws zien zwaaien, ik doe nogthans mijn best, ja, dan zijn die natuurlijk al ribbe de bie. Hè. Nu, ik kon op dat stuk fietsostrade in een zone 30 wel spreken met verschillende gewone elektrische fietsers. En deze man die schrok niet van die 150 geflitste speedpedelecs dit jaar.
3: Dat verbaast me niet, want de speedpedelecs die rijden hier wel, kunnen wel zeker op de rechte stukken heel snel rijden. Gevaarlijk snel eigenlijk. Het is een fietspad. Die fietsostrade wordt druk gebruikt, zal ik maar zeggen. En ook door mensen zoals ik, met kinderen. Kinderen die zelf fietsen, dus het is een goede zaak dat er controles worden gedaan om snelheid eigenlijk.
1: Kan jij geflitst worden met deze fiets?
3: Nee, deze fiets die is begrensd op 25 kilometer per uur. Dus.
4: Ik vind dat op zich wel goed, want soms rijden die echt heel snel en is het echt gevaarlijk voor andere weggebruikers.
1: We zien er nu net eentje passeren. Die rijdt waarschijnlijk niet meer dan 30, gok ik.
4: Ik denk het ook niet, dat zag er toch zo niet uit. Maar ja, dat is moeilijk in te schatten. Hè?
5: Het probleem is ook dat ze ineens zijn ze daar en je verschiet heel vaak. En daardoor denk ik dat er ook wel heel onveilige momenten gecreëerd worden. Ik heb geen nummerplaat, nee. Okay. Maar ik zeg altijd, mijn e-bike is voor mij de aankoop van mijn leven. Ik heb daar al heel veel plezier van gehad. Maar voor mij is snelheid niet het belangrijkste.
6: Waarom moet die 45 per uur? Ik zou zeggen, zoals ik ben van de oudere generatie. Vertrek wat vroeger en dan kom je ook wel misschien nog op tijd.
1: Voilà, en zo krijg je in Mortsel meteen ook nog een gratis levensles erbij.
0: Ja, maar ik hoorde vanmorgen in het nieuws, Bart, ook de burgemeester van Mortsel zeggen dat hij echt iedereen gelijk wil voor de wet.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wat dan met zo de wielertoeristen die dan meer dan 30 per uur rijden? Hopelijk ook met de bel trouwens, die dan toevallig ook in die straat zijn?
1: Ja, die worden natuurlijk niet geflitst, hè, want die hebben geen nummerplaat. Nu, volgens Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS is het wel eerder uitzonderlijk dat iemand met een elektrische of een gewone klassieke fiets, want die bestaan ook nog, zo snel zou rijden.
7: Je moet weten dat de tolerantiemarge die geldt voor gemotoriseerd verkeer, dat die evenzeer geldt voor de speedpedelecs. Dat wil zeggen dat als ze geflitst worden, dat ze minstens 37 kilometer per uur moeten rijden in die zones 30. Met een gewone klassieke fiets moet je dan toch al heel stevig doortrappen. Hetzelfde met een elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 25 kilometer per uur. Het zou kunnen op sommige plaatsen dat bijvoorbeeld een wielertourist dat haalt, maar meestal gaan die niet in een bebouwde kom. In principe zouden die ook beboet kunnen worden. Die hebben alleen geen nummerplaat, dus dan moet al een politieman die tegenhouden ergens op een of andere manier vaststellen dat ze te snel rijden.
1: Ja, daar is dus al een beetje kunst en vliegwerk voor nodig om die mensen te gaan betrappen. Nu, je kan je natuurlijk afvragen, Michael, waarom zijn ze daar nu in Mortsel zo mee bezig? Mm-hmm. En Mortsel profileert zich heel graag als echt echte fietsstad. En ik heb ook eens geluisterd bij de lokale fietsersbond. En daar staan ze voor de volle 100% achter het bestraffen van snelheidsovertredingen bij dus Speed Pedelecs. Nu, om die snelle fietsers te waarschuwen, heeft Mortsel recent ook wel extra snelheidsborden gezet op die routes. En vanaf eind deze maand gaat de politie daar trouwens ook extra controleren op fietsers die spookrijden op de fietspaden. Dat is blijkbaar ook een probleem. En laat staan, Michael, dat een Speed Pedelec dan ook nog eens zou gaan spookrijden, dan is het hek helemaal van de dam natuurlijk. Nu, alles over die geflitste fietsers in Mortsel lees je ook in de app van VRT Nieuws. Even doorklikken daar naar onze Antwerpse regiopagina.
3: Oké, dankjewel Bart Zekers van VRT Nieuws. En we moeten het volgens mij ook nog eens hebben de komende dagen over die steppetjes. Die elektrische stepjes, jongens, dat is toch
1: slechte
3: ook een
1: ervaringen mee?
3: Kunnen we dat niet even uit dat straatbeeld halen? Maar dat is een ander.
1: Allee, weer werk op de plank erbij voor VRT Nieuws.
3: Ja, zoiets, ja. Dankjewel.
8: Radio 2 Middag
9: in Antwerpen.

0: Dit doet mij altijd denken aan die geweldige zomer van 2026. Bart K.L. Een zot verliefd, dat is vandaag een donderdag, maar ik ga toch al even met jou vooruitblikken naar het weekend. Want komend weekend kan je trouwens gaan lopen, zaterdag en zondag in het park, gemeentepark van Schoten, voor Levensloop. En Levensloop, als je dat niet kent, toffe organisatie, absoluut ook broodnodig. Zij organiseren 24 uur looptochten in heel het land en dus ook komend weekend in Antwerpen in Schoten. Je kan komen meelopen in team, je kan ook komen meelopen alleen als je denkt, dat is tof. Ik wil nog een keer komen lopen. Hoeft geen 24 uur te zijn trouwens. Even naar de website gaan, levensloop.be.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Je opwinden in de file.
11: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
10: Of een nieuw lief swipen op de trein.
11: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
10: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Radio 2.

0: Radio 2 Middag in Antwerpen. Radio
1: 2. Ja, gezinsuitbreiding in de Antwerpse campen. Het is te zeggen, Wolfin Emma die loopt daar tegenwoordig met een plus one rond, hè, in de Antwerpse Noorderkempen. Het is een mannelijke wolf die nu ook een naam heeft gekregen. En dat brengt toch wel wat teweeg, want hij is vernoemd naar een minister. Jan Loos van Welkom Wolf, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Welke naam krijgt jullie nieuwe wolf?
2: We hebben besloten om de nieuwe wolf te noemen naar minister Ben Weitz. Als een soort van knipoog, want Ben heeft vorig jaar verklaard dat wolven zich beter niet meer zouden voortplanten in Vlaanderen en dat de Vlaamse regering daar ook de faciliteiten niet moest voor verlenen. Het cynische is nu dat deze wolf, Ben dus, naar Vlaanderen is gekomen om zich voort te planten met Wolfin Emma. En dat vonden we eigenlijk wel grappig. Maar het is eigenlijk ook een beetje een statement naar de minister toe. De minister moet zijn eigen Vlaamse wetgeving respecteren en die voorziet dat wolven zich hier wel mogen voortplanten, hier wel mogen zijn en hier een leven kunnen leiden zoals andere wilde dieren.
1: Laat ons zeggen, hij is niet echt amused met de nieuwe naam zo.
2: Nee, klopt, maar minister Ben Weitz is ook helemaal niet bevoegd voor wilde dieren. Minister Ben Weitz is bevoegd voor, laten we zeggen, het gehouden vee voor huisdieren en daaronder valt dierenwelzijn. En hij is dus wel verantwoordelijk voor het welzijn van paarden, lama's, alpaca's, geiten, schapen en laat dat nu toevallig mogelijke prooidieren zijn voor de wolf. Dus eigenlijk zou hij moeten bezig zijn met het beschermen van die dieren tegen mogelijke wolvenaanvallen en grote fan zijn van het uitrasteren van weilanden op een wolfproof manier, zodat die dieren veilig staan en niet kunnen aangevallen worden door wolven. Ja. Daar zou minister Weitz mee moeten bezig zijn.
1: Gemengde reacties, Jan, op de nieuwe komst van de wolf. In dit geval Ben Weitz. Hè? Maar jij bent wel heel tevreden, hoor ik. Want ik heb meteen ook een vraagje. Stel dat Ben nu speciaal is langsgekomen in onze Noorderkempen om effectief voor te planten. Ja, dan is dat alleen maar goed nieuws als je zot bent van wolven in jouw geval, Jan.
2: Als je vindt dat de natuur nood heeft aan een toppredator, want dat is de wolf in onze natuur, dan is dat inderdaad goed nieuws. Maar het is een predator en dat betekent dus ook dat we naar een toestand gaan van één solitaire wolf naar nu een koppelwolven. Maar volgend voorjaar mogelijk ook naar een roedelwolven. Mm-hmm. En als die jongen krijgen, dan zijn die jongen in het begin nog heel klein en dan is die voedselbehoefte nog beperkt. Maar na de zomer van volgend jaar toe mag je echt gaan verwachten dat het prooienaantal moet stijgen. En als die wolven dan niet voldoende reeën vinden in de natuur, of een keer pech hebben met de jacht op die reeën, dan zijn natuurlijk gehouden schapen die slecht beschermd zijn bijvoorbeeld een heel gemakkelijke prooi voor die wolven. Mm-hmm. We weten dat al 3 jaar dat er wolven zijn in de streek. Er is ook subsidie beschikbaar voor wolfwerende maatregelen. We kunnen mensen alleen maar aanmoedigen om nu van de relatieve rust gebruik te maken om maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat hun dieren zo snel mogelijk achter zo'n wolfproef omheining zitten. Want volgende zomer voorspellen wij nu al een hele hete zomer eigenlijk op dat vlak.
1: Ja. Met een uitbreiding van wolven en een bijhorende wolvenroedel. Volgens Jan Loos van Welkom Wolven natuurlijk. Hè. Kijk, Jan, ik wens jou nu al proficiat met de uitbreiding van Ben in die wolvenfamilie daar in de Noorderkempen. Dank je wel om even te reageren. En geniet ook nog van je donderdag. Dag Jan.
2: Graag gedaan.
3: Radio 2 Middag in Antwerpen. Michael

eigenlijk de perfecte manier om je Frans nog eens op te frissen als je opnieuw aan school bent begonnen, natuurlijk sinds deze week. Hè, met Alizé bij Radio 2 in de middag in Antwerpen en Moi Lolita.

0: Klokslag 12:30. Goedemiddag. 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Verkeersinstituut Vias vindt het zeker nuttig om ook speedpedelecs te controleren op overdreven snelheid in een zone 30, zoals Mortsel nu doet om ongevallen op drukke punten te vermijden. In Mortsel zijn er zo dit jaar al 150 speedpedelecs geflitst. De risico's van te hoge snelheid gelden ook voor fietsers, zegt Stef Willems van Vias.
1: Als ze sneller rijden, ja, gaat hun remafstand langer worden. Als ze potentieel in conflict komen met iemand, het zij met een voetganger aan een hogere snelheid, zijn de mogelijke gevolgen groter. Dus vandaar is dat wel enigszins te begrijpen dat ook daarop gecontroleerd wordt. Zeker op die locaties waar dat er mogelijk veel interactie is met voetgangers en of met andere trage fietsers.
0: De stad Mortsel plaatste op gerichte plaatsen mobiele flitscamera's om de veiligheid op die drukke fietsroutes, denk aan de fietsostraden, te verbeteren. Je mag daar maximaal 30 kilometer per uur rijden. Het aantal jongeren tussen de 15 en 19 jaar dat in de stad Antwerpen het slachtoffer werd van een verkeersongeval is op 7 jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat zegt de partij Groen op basis van cijfers van de politie. Vooral het aantal ongevallen met e-steps en bromfietsen stijgt. Dat komt volgens de oppositiepartij omdat de voorbije 10 jaar bespaard werd op verkeerslessen. Groen wil daarom het verkeerspark in het Rivierenhof opnieuw gebruiken en wil terug verkeerslessen op school, zegt de fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen.
2: Vroeger was het zo dat de politie echt in de klas les kwam geven over het verkeer. Ik vind dat een goede zaak. Ze geven dan de jongeren mee hoe belangrijk het is om goed te manoeuvreren in het verkeer. Maar zo leren de jongeren ook de politie beter kennen. Sinds een aantal jaren is dat gestopt en moet dat op een andere manier gebeuren. En zijn die budgetten ook bevrozen. Dus wij zeggen meer budgetten en zet de politie graag terug voor de klas. Zodat ze met jongeren echt kunnen kijken en aan de slag gaan. Hoe gaan we veiliger in het verkeer om? Want het aantal verkeersslachtoffers bij jongeren blijft stijgen. En dat moet echt naar beneden.
0: Vandalen hebben voor de tweede keer op amper 3 maanden tijd huis gehouden bij voetbalclub Koninklijke Boeghoutse VV. Begin juni vernielden ze het materiaal ook in de grasmaaier. Deze keer hebben ze het veld kapot gereden, zegt voorzitter Michelle Matijnsens.
3: Ze hebben die poort gewoon gesloopt, binnengedrongen, zich dan toegang verleend tot het materiaalhok waar een heel grote tractor staat voor onze velden te onderhouden. Die hebben ze aan de praat gekregen en daarmee echt onze velden heel erg beschadigd. De politie is ook ingelicht. We hebben ook na het incident in juni actie ondernomen. We hebben ook camera's geplaatst. Dus we hebben beelden, die zijn ook doorgespeeld aan de politie. En het onderzoek is nu lopende eigenlijk.
0: De vandalen reden ook tegen een steunpaal van het materiaalhok. Dat is nu zo onstabiel dat het ook gesloopt moet worden. En we gaan naar Antwerpen, naar Petroleum Zuid. Want de historische pijpleidingen daar worden bewaard en gerestaureerd. Minister van Erfgoed Ben Weits maakt daar €350.000 voor vrij. Het gaat daar om bovengrondse leidingen die je dus kan zien lopen boven je hoofd. En die herinneren aan het industriële verleden van de site. Antwerpen was in de tweede helft van de 19e eeuw de grootste petroleuminvoerder van Europa. Maar door het brandgevaar verhuisde die opslag eerst al van de binnenstad naar Petroleum Zuid. En vanaf de jaren 60 vertrokken daar tussen Hoboken en het Zuid steeds meer bedrijven. Het gebied bleef grotendeels verlaten en vervuild achter. De site wordt nu al jaren gesaneerd en herontwikkeld tot Bluegate Antwerp. Een plek voor duurzame en circulaire bedrijven. Krijgt van mij nog het weer. Veel wolken vandaag. Er kan wat gedruppel vallen bij 24 graden. Morgen trekt er een zwakke regenzone over het land bij 23 graden. Het weekend opnieuw zonniger weer met 25 graden op zondag. Meer nieuws lees je heel de dag door in de app van VRT Nieuws.
4: Oké, dankjewel Dennis. Nog even de weg op Antwerpse ring richting Gent. Daar vertraag je op dit moment 10 minuten van Antwerpen Noord tot Borgerhout.
5: Radio 2. Radio 2 middag.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan neem het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Vanavond in Jade en de Belgen.
11: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
10: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijlen Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Radio 2.

0: Ik dacht altijd dat dit uit de 80's kwam. Deze Something Got Me Started van Simply Red. Maar nee, het komt uit 1991. Kijk, je komt eens iets te weten op een donderdagmiddag. Hè. Sabine, een goede middag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Wij kijken met z'n allen uit natuurlijk naar zondag. Je hebt verteld deze week dat dat echt de beste dag van de week wordt. Maar goed, wat gaat vandaag nog geven en morgen?
1: Ja, vandaag zitten we onder de wolken. We zitten wel in de zachte lucht. Dus die temperaturen die gaan toch wel de hoogte in. Ik zie hier voor Antwerpen dat de temperaturen al op vele plaatsen ergens rond 20 graden zitten. Daar gaat nog een paar graden kunnen bijkomen. Dus het kan gaan richting 22 of 23 graden. Dus ja, dat is meer dan gisteren. En als misschien de zon nog een beetje mee zit in de Kempen, Antwerpse Kempen, misschien wel een 24 graden. Maar we krijgen er ook veel wolken bij. We krijgen er misschien af en toe ook een beetje gedruppel bij. Dat was deze voormiddag ook heel lokaal het geval. Ook vanmiddag heel plaatselijk kan er een beetje licht gedruppel zijn. Het stelt weinig voor. Wel een goed voelbare wind. Dus voor de fietser met tegenwind is het trappen. Een matige wind is dat uit west-zuidwest of uit het zuidwesten. En er kunnen soms rukwinden zijn tot 55 km per uur. Die wind die blijft de komende 24 uur goed voelbaar. Ook vannacht nog een matige zuidwestenwind. Het koelt een beetje af, maar we gaan naar 19 graden. Dus dat wordt alweer een zachte nacht. Dat was vorige nacht trouwens ook het geval. Mm-hmm. Met veel wolken, met weinig of geen neerslag, blijft meestal droog. En dan morgen starten we grijs. Misschien een paar opklaringen, maar niet te veel. En grotendeels droog weer nog in het begin van de dag. Maar na de middag en 's avonds krijgen we toch af en toe lichte regen. 1 of 2 liter water per vierkante meter, dus het stelde ook niet zoveel voor. En we houden nog die maxima rond 23 graden. Maar we houden ook die wind en die gaat zelfs nog een tandje bijsteken. Dus dat wordt een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met soms rukwinden tot 65 km per uur. Tot zover het herfstachtige, want in het weekend kunnen we toch ook wel opnieuw een beetje van het zomerse proeven. Nu, voor zaterdag is dat met temperaturen rond 21 of 22 graden, dus mm-hmm. dat is zeker een behoorlijke temperatuur.
0: Maar dan, zondag, zondag.
1: Ja, voilà. Zondag. Dus zaterdag ook al zonnig, ja. Wat hoge wolken, wat stapelwolkjes. En zondag is dan de mooiste in het rijtje, hè, met temperaturen tot 24 en misschien lokaal ook een 25, een zomerse 25 graden. Dus heerlijk om van alles buiten te plannen, denk ik. Want begin volgende week gaan we opnieuw naar het wisselvallige. En voor maandag is dat wel nog met warmte, temperaturen rond 27 graden. Maar ook met buien in de loop van de dag. En misschien zelfs lokaal een donderslag. En voor dinsdag, woensdag, ook donderdag waarschijnlijk blijven in dat licht wisselvallige zitten. Met af en toe een beetje neerslag, niet te veel. En vooral ook een paar koelers met temperaturen rond 19 of 20 graden.
0: Mm-hmm. Maar dat is logisch voor de tijd van het jaar, denk ik, toch?
1: Dat is inderdaad zo.
0: Voilà, we gaan niet klagen, Sabine. We gaan uitkijken naar zondag. En voor nu wens ik jou nog een fijne donderdag. Dagmiddag. Goed?
1: Dankjewel, tot morgen.
0: Tada.
2: Radio 2 Middag in Antwerpen.
3: Michael Joosens.
2: WRT Radio 2. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Verstappen, maar dan nog maar 16 jaar, deze Freya Sky en Silent Treatment.
1: Radio 2 Middag in Antwerpen.
2: Radio 2.
0: Ja, het wordt een bijzondere muzikale zaterdag in de geschiedenis van de zaterdag. Want zaterdag kan je jouw dag afsluiten en dat wordt toch wel bijzonder. Samen met 14.000 anderen op de beat van Amelie Lens. Op het zuid in Antwerpen natuurlijk, aan het KMSKA. Wordt ook best stevig, tenminste als je tickets hebt kunnen scoren. Maar overdag kan je ook gaan ontprikkelen. En dan kan je genieten, ook wel fijn natuurlijk, van de mooiste klassieke muziek. Met een grote open deurdag bij het Antwerp Symphony Orchestra en Opera Ballet Vlaanderen. Want die gaan samen een bijzondere open deurdag organiseren. Rick Willebrort van Antwerp Symphony Orchestra, en goedemiddag.
3: Goedemiddag, Michael.
0: Het wordt toch een bijzondere zaterdag. Wat gaan jullie doen?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Voor de eerste keer gooien wij eigenlijk samen, dus met Antwerp Symphony Orchestra en Opera Ballet Vlaanderen, de deuren van onze huizen open voor de hele stad. Dus je bent de hele namiddag van 12:30 tot 7 welkom voor van alle muzikale activiteiten in de Koningin Elisabethzaal en Opera Antwerpen.
0: Ja, fantastisch. En dan denk ik meteen, dat is iets voor volwassenen, maar jullie gaan het tegendeel bewijzen, Rick.
3: Dat klopt. Ja, er is van alles te beleven voor jong en oud. Denk aan, voor de kindjes kunnen zelf een trompet in elkaar komen steken of een operadecor komen bouwen.
0: Wow.
3: Er zijn ook bijvoorbeeld yoga-sessies met live soundscapes door een percussionist van ons orkest. Er zijn dansworkshops, muzikale rondleidingen. Voor iedereen is er iets te beleven.
0: Ja, zeg, en die decors maken met de kinderen, hoe moet ik dat dan zien? Zijn dat gigantische decors of kunnen ze dat mee naar huis nemen?
3: Dat is een miniatuur. Dat is niet om mee naar huis te nemen, maar dat is wel heel fijn om te doen. Ja, dat kan je bij Opera Antwerpen gaan doen.
0: Allee, geweldig. Naar welk evenement kijk je zelf het meeste uit, Rick?
3: Goh, ik ben wel heel benieuwd naar de yoga-sessies persoonlijk. Yoga-sessie met live soundscapes door onze percussionist. Ik denk dat dat wel iets heel bijzonders gaat worden. Maar zoals gezegd, volgens mij kan je de namiddag het beste beleven door gewoon er naartoe te komen en jezelf erin te smijten. Ook op de pleinen trouwens, Astridplein en Operaplein, gaat er van alles muzikaal te beleven zijn. Een aantal muzikale verrassingen ook, dus zeker komen.
0: Oké, je kan ook een open repetitie meemaken op de middag, toch?
3: Ja, dat klopt. Om 1:00 repeteren wij met Antwerp Symphony Orchestra in de Koningin Elisabethzaal voor het concert 's avonds. Dat is om 6:00 dan. En tegelijkertijd wordt in Opera Antwerpen de opera De Materie, die binnenkort in première gaat, wordt daar gerepeteerd. En bij beide repetities ben je welkom om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen.
0: Voilà, en dan om 6:00 een groot feestelijk concert ter afsluiting met ook een ode aan Toet Stielemans, Rick, blijkbaar.
3: Ja, dat klopt. Het is ondertussen 10 jaar geleden dat Toets ons helaas verlaten heeft. Dus dat leek ons een prima moment om zijn repertoire nog eens naar het grote podium te trekken. En we hebben daarvoor de mondharmonica-speler Steven de Bruin uitgenodigd. En ja, verwacht je aan een heel jazzy, meeslepend, maar ook wel heel toegankelijk programma.
0: Ik heb al even op de website gekeken, antwerpsymphonyorchestra.be. Ja, dat programma, dat is gewoon, het zit bomvol. Je moet het gewoon gaan ontdekken. Het kan dus komende zaterdag. En het is ook allemaal gratis. Toch ook belangrijk om even mee te geven.
3: Exact. Allemaal gratis. Reserveren is niet nodig. Gewoon komen en beleven.
0: Voilà. Zeg Rick, het is nu donderdag. 10:50 ongeveer. Zullen we toch nog even een klein zinmomentje inbouwen op Radio 2?
3: Zeker en vast.
0: Voilà, we gaan even genieten samen, Rick.
3: Super.
0: Even in- en uitblazen, zo. Voilà. Voilà, we zijn chill. Rick, dankjewel en geniet ervan zaterdag.
3: Bedankt en tot zaterdag.

0: de juiste tred onderweg richting jouw donderdagmiddag bij Radio 2. En ook zometeen natuurlijk Radio 2 Hitmix. Met onze nieuwe collega, Brahim.
1: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
2: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
1: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
2: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Marcel!
4: Ja?
3: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
4: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
5: Ja, een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
6: Papa?
7: Ja?
6: Wat gaan we dit weekend doen?
7: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
8: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
7: Meer info op levensloop.be.
8: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
3: Marcel,
4: ja?
3: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
4: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
3: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
4: Ja.
5: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Vrienden, het zou zomaar kunnen dat je vandaag nog ergens moet zijn. Maar misschien ben je gewoon lekker thuis. In elk geval, ik zorg voor goede muziek daar.

0: Goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Ouders kunnen best een RSV-medicijn aan hun baby geven. En na benzine wordt stookolie morgen een pak duurder. Experten vragen aan ouders om baby's die het afgelopen half jaar geboren zijn zeker een medicijn te geven om RSV te voorkomen tijdens de herfst- en wintermaanden. Dat is een luchtweginfectie waar vooral jonge kinderen heel ziek van kunnen worden. Sinds het medicijn in ons land wordt gebruikt, zijn er ruim de helft minder kinderen op intensieve zorgen beland. De prik werkt dus, zeker voor de allerkleinste, zegt kinderarts Mark Raes.
1: In die groep, dat waren kinderen 6 maanden of jonger, hadden we winsten van 65-70% minder aantal hospitalisaties. Als we keken in de groep van 0 tot 4 jaar, dan hadden we ongeveer een winst van 40%. In absolute aantallen is dat toch wel ongeveer een 3.500-3.600 minder hospitalisaties die we eigenlijk konden realiseren.
0: Het medicijn kost na terugbetaling nog ongeveer €12. Na benzine vandaag wordt morgen ook stookolie een stuk duurder. Als je minder dan 2000 liter bestelt, betaal je vanaf morgen ruim €1,45 per liter. En dat is de hoogste prijs in 5 maanden. De handelaars merken dat klanten steeds kleinere hoeveelheden stookolie kopen, omdat het zoveel kost, zegt Benoît Schrans van Sector Federatie Energia.
2: De handelaars zien denk ik ook meer en meer dat de consument een wat een afwachtende houding heeft. Gezien de recente evolutie in het Midden-Oosten en de nieuwe militaire escalatie, zit het natuurlijk in een opwaarts druk van de prijzen. Dus ik denk dat het een beetje afwachtend is en kijken ook hoe dat de prijs gaat evolueren in de komende weken. Weten

0: onze overheid en de rest naar de Europese Unie. Door de tax komen nu minder kleine, maar wel meer grote pakjes binnen in ons land. Dat is wel een voordeel voor de douane, zegt minister van Financiën Jan Jambon.
1: Men gaat in plaats van heel veel kleine individuele pakjes, dat ook degenen die de pakjes versturen naar hier, van buiten Europa, dat die meer gaan globaliseren en dat het dus gemakkelijker is voor de controle van de douane. Je moet niet 100 kleine pakjes controleren, maar je kan 1 groot pakket waar die 100 pakjes in zitten controleren.
0: De tax kwam er om de grote toestroom aan goedkope, vaak Chinese pakjes in de Europese Unie te stoppen, maar dat is wel nog niet helemaal gelukt. In het Nederlandse huis waar maandagnacht een bewaker van 51 is doodgeschoten door een groep gewapende mannen, blijft zeker een jaar lang verzegeld. De burgemeester heeft dat beslist van het dorp om de rust in het dorp Overasselt te herstellen. Er zijn voor de schietpartij maandagnacht ook 35 verdachten gearresteerd. Er zijn ook Belgen bij, maar hoeveel is nog altijd niet duidelijk. Het huis werd eerder al eens tijdelijk afgesloten omdat er een drugslab in was ontdekt. Blijf bewolkt deze namiddag met hier en daar wat lichte regen, maar zeker ook opklaringen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen start droog en bewolkt, na de middag opnieuw regen bij 25 graden dan. Het weekend wordt droog en ook zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Wij gaan samen naar de weg. Buitenring rond Brussel, daar is in Wemmel de weg gedeeltelijk versperd. Komt door een defect voertuig. Er staat een half uur file vanaf Grimbergen. Op de binnenring daar een kwartier erbij, van Wezenbeek tot Leonaar. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En op de Antwerpse ring dan richting Gent vertraag je zo'n 10 minuten. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En richting Nederland 15 minuten erbij. Tussen Sint aan de Linkeroever en Borgerhout.
3: Radio 2 Hit Mix.
4: Brahim.
2: Ja, donderdag, dat is toch zo'n dag waarop je denkt, we zijn er bijna, maar nog net niet. Dus tijd om dat vuur nog eens aan te steken met Dan Hartman zometeen. En Relight My Fire.

0: uit de 80's. Ja, ja. Deze week nieuw radioseizoen hier bij Radio 2. Ik ben ook een beetje nieuw. En onze vriend Niels de Stadsbader, die komt met een nieuw album. Ja, volgende week vrijdag komt hij hier bij David van Otegem zijn nieuwste single voorstellen. Daarna komt hij elke woensdag twee nieuwe songs aan je voorstellen. En deze hoort er ook bij. Dit is uiteraard onze Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want

En zo is ons Italiaans ook wat weer bijgeschaafd met Ricci e poveri, Sara Pece, ti amo. Geen idee of ik het juist heb uitgesproken. In elk geval, je bent aan het meegenieten. En dat is wat telt. Ik zie je berichten binnenkomen hier. Onder andere Danielle. Hey, merci voor die prachtige muziek. Nee, Danielle, merci dat je meeluistert. En nu gaan we absoluut niet doen, maar wel enjoy the silence, zegt.

0: erg mooi advies, hè. Enjoy the silence. Alleen gaan we dat advies volledig moeten negeren. Want ik heb nog veel meer goede muziek voor je klaarstaan. Zometeen iets met lachen en rimpels.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
10: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.
1: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimd. De prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op ikea.be.
14: Er is een telenet op maat voor iedereen.
15: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
14: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
16: Go yellow!
17: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
18: En wat brengen Yannick Bovy, Clemens en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
17: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
18: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
17: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
1: Radio 2.

Ja, dat zijn altijd goede rimpels als je lacht. Fantoom. En dan voor alle soul en country fans. Ja, deze man doet het allebei. En hij komt dat ook live doen volgend jaar. In maart staat hij in de AFAS Dome. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Ja, vrienden, als ik dit hoor, dan brengt mij dat terug. Zo 23 jaar terug in de tijd. Capitool in Gent stond ik tussen de laatste 50 finalisten voor dat ene programma Idol 2003. En toen kregen we één opdracht. Dat was om voor de jury, Jan Leijers, Joan Blauwte, zo ergens rond middernacht deze song te performen, van buiten leren en al. En ik met teksten, dat was een probleemgeval. Maar kijk, het is toch precies een beetje goed gekomen. Zometeen gaat het helemaal goed komen. Met Your Song. Die van jou, van Rita Ora. Maar eerst gaan we naar de weg. Buitering rond Brussel is in Wemmel de weg vrijgemaakt. Wel nog 10 minuten aanschuiven daar vanaf Stroombeek. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. Dat vertraag je nog zo'n 10 minuten. Dat is van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. En richting Nederland zo'n kwartier erbij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhouts.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

Rita Ora, Your Song. En van Your Song naar een ster van onze Stan van Samang. En een echte ster is op dit moment met zijn frietkotwagen lekkere frietjes aan het bakken voor de bouwvakkers, zie ik hier. Het is onze Boudewijn Moelans, ik zie je. Hey, merci voor je berichtje. Hey, geniet. Deze is voor jou. Ja.

Ja, ik moet ook oppassen, want ik ben hem aan het kapot schreeuwen, die stem van me. Zeker als je deze hoort. Stan van Samang, een ster. Zometeen dan krijgen we wat les in de liefde met Level 42 als leerkracht van dienst. Blijf hangen.

0: En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
0: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Radio 2.
0: Radio 2.

Iedereen goed opgelet met Level 42 en Lessons in Love. Nog iets om bij op te letten, want ja, al 20 jaar maakt Koning Radio Peter van de Veire ochtendradio. Dat is echt gek. En nog gekker, hij trakteert onze Peter op een nieuw bed. Echt eentje met er alles op en aan. Gewoon elke dag luisteren naar en meespelen met Goedemorgen Morgen. Want hij gaat op zoek moeten naar de exacte locatie van Beddegem. Volgende week vrijdag grote finale. Hopelijk ben jij er dan bij. Dus goed luisteren elke morgen van 6 tot 9 naar de tips in Goedemorgen Morgen en meespelen bij Radio 2 op VRT Max. Succes! Elke

Er is ook weer Waiting tot vanavond. Dan is Oh La La er terug. Uiteraard met Kim De Brie. En All Things Belgium. Ja, uiteraard van bij ons met special guest Erik Goossens. Die komt ook af. Mis het niet. Zometeen, oh, een schijf. Maar eerst Steps, Last Thing on My Mind.

Steps, Last Thing On My Mind. En wat is on the mind of onze vriend Steven in, ja, de berichten. Ik zie het. Je bent vrachtwagenchauffeur. Ik wens je veel veilige kilometers. En deze gaat helpen in de cabine daar. Steppenwolf nu.

0: vanavond op VRT1.
1: I can't believe this is your first day of chasing storms. We get tornadoes.
2: I'm your lucky charm,
1: yes.
2: Baby.
0: Op VRT1 in Home Sweet Home gaat Karin stormchasen in Oklahoma. Op VRT Canvas verrast de docu De Wilde Noordzee jou met het leven onder water. En op VRT Max vind je de eerste aflevering van de nieuwe reeks Crystal. Tot vanavond.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Ja, jij die dan ook 3 vakken van het eerste meeneemt.
5: Ik bouw slim op.
4: Maar niet snel.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
8: Als de muur konden praten.
7: Al de hits van Wiltura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Nog even, en het is alweer 2 uur. Eerst het nieuws en dan, gaan we gewoon lekker door met jouw Radio 2 hitmix. Blij dat ik erbij mag zijn, vrienden.
11: Elke dag.
12: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het treinstation Brussel-Zuid is vanmorgen een man met een kalasjnikov opgepakt. Volgens onze informatie zou de douane de man rond 9:30 hebben gecontroleerd en zo het vuurwapen in zijn tas hebben gevonden. Hij kwam vanuit Frankrijk met de trein naar Brussel en het is nog niet duidelijk wat hij met het wapen van plan was. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin bewijst het incident opnieuw hoe belangrijk het is dat er agenten en ook militairen in de Brusselse stations zijn voor de veiligheid. Stookolie wordt morgen ook een stuk duurder. Als je minder dan 2000 liter bestelt, betaal je vanaf morgen ruim €1,45 per liter. En dat is de hoogste prijs in 5 maanden. De handelaars merken dat klanten steeds kleinere hoeveelheden stookolie kopen, omdat het zoveel kost. En dat is eigenlijk ook voor de handelaars een moeilijke situatie, zegt Benoit Schrans van Sectorfederatie Energia.
13: Voor de handelaars is dat natuurlijk minder leuk, als ik me zo mag uitdrukken, dat ze geen volledige stookolie-installatie kunnen vol tanken. Maar bon, dat is de situatie vandaag en ik denk dat de markt zich daarop moet afstemmen.
12: De nieuwe tax van €3 voor pakjes van buiten de Europese Unie heeft de eerste 2 maanden na de invoering €225 miljoen opgeleverd. Een kwart van dat bedrag is voor de Belgische overheid en de rest gaat naar de Europese Unie. En met het geld kan de douane op de luchthaven van Luik, waar de meeste goedkope Chinese pakjes binnenkomen, extra mensen aannemen om al die pakjes te controleren. Dat is zeker nog nodig, zegt Christian van der Waren van de douane.
14: 0,006% controle. Dat is natuurlijk enorm weinig. Dat percentage moet naar omhoog. Maar we moeten ook voor zorgen dat eigenlijk die niet-conforme producten, dat eigenlijk stopt dat die binnenkomen in Europa. En vandaar ook de samenwerking met andere instanties. Wij als douane kunnen dat niet alleen aan. We moeten samenwerken met volksgezondheid, met economie, met het voedselagentschap en dergelijke meer.
12: En baby's die het afgelopen 30 jaar zijn geboren krijgen de komende weken best nog een medicijn om RSV te voorkomen. Dat is een luchtweginfectie waar jonge kinderen, maar ook ouderen, erg ziek van kunnen worden. Dat zeggen experts nu het nieuwe RSV-seizoen eraan komt. De prik kan voorkomen dat baby's in het ziekenhuis belanden.

0: af en toe nog regen, maar ook opklaringen bij 24 graden. Morgen start droog, na de middag opnieuw regen bij 25 graden dan. Meer in de app van 14+.
1: Zometeen een 80's hit over een oude schoolliefde uit een tijdschrift of centerfold. Maar eerst naar de weg en daar valt het allemaal heel goed mee. Buitenring rond Brussel, daar komt er nog 10 minuten bij van Strombeek tot Jette. En dat is het.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

toch om goed gezind van te worden ook, dat meefluiten dan met deze Centrofold. Er wordt zelfs meegekookt op deze tonen door Greet. Ik zie je, Greet. Dinove stuurde een berichtje door dat ze stoofvlees aan het maken is. Een testje voor de kleinzoon Axel die een frituur is begonnen. Greet, heldin, goed bezig.

followed Bart Herman uit de 90s. En dan aan het genieten in Zuid-Frankrijk zie ik hier ze. Ons Andy en Angelique kwam binnen in de berichten. We zijn wel mee aan het genieten met hun Radio 2 op de achtergrond. Nu van Edge.

Hey, van Ed Sheeran naar de 70s. Als dit helemaal jouw ding is, dan moet je er vooral even gaan op stemmen op jouw favorieten uit de jaren 70 voor de Radio Beni Evergreen 500 van de jaren 70. Stemmen doe je via Radio Beni op VRT Max, misschien wel op deze. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Vanaf volgende maandag een hele week lang, vanaf 9 uur, op Radio Beni. Goh, en nu...

0: Jan de Taaie, ik zie je bericht. Mooi. Hij gaat genieten van die 70s, zal wel zijn. Een hele week lang Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Je kan nog steeds gaan stemmen, dat doe je uiteraard. Radio Bene via VRT Max. Zometeen, dan gaan wij samen dansen.
1: Peter.
2: Zeg, het is toch kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
1: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
2: Eh, wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal, en daar ligt door en dan links. En dan moet daar aan de vragen.
3: 20 jaar Peter in de ochtend. En
2: dan, daar.
3: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Beddegem, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak er bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nog voor jij kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
10: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Elke dag telt voor 2.
17: Radio 2.

Een perfect lied voor als je onderweg bent. Keen Crystal Ball. En straks, dan gaan we onze reflexen nog eens testen. Maar eerst naar de weg. Buitenring rond Brussel, daar komt er meer dan een half uur bij van Wezenbeek tot Zaventem. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En op de N31 richting Brugge, er is bij Lissewegen de rechterrijstrook versperd door een omgewaaide boom.

0: Duran Duran, The Reflex. Ja, ook nieuw sinds deze week hier op Radio 2. De Radio 2 Topsong. Ja, en dat is een lied, dit keer, van een man die we totaal niet meer moeten aan je voorstellen. Het is een grote meneer, Bart Peters. En dan weet iedereen over wie ik het heb natuurlijk. Komt eraan met een nieuw studioalbum. Ergens in februari gaat hij dat uitbrengen. We zijn ermee bezig. Dat is de naam van dat album en de titelsong daaruit. Dat is jouw Radio 2 Topsong deze week. Je zal hem dus vaak horen. En dat is leuk, want ik zie dat ook hier in de berichten. Heel veel mensen zijn heel blij met die We zijn ermee bezig. En wel, dan kan je er nu dubbel en dik van gaan genieten, want hij komt eraan.
1: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.

0: Jouw Radio 2 Topsong, Bart Peters, we zijn ermee bezig. Zometeen wordt het net iets te funky hier.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
2: Zottekes? Wakko?
1: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
5: Mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Ben jij een ochtendmens?
7: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
8: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
9: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Het is uw linkeroor hier, hè.
13: En uw rechteroor.
12: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
13: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
12: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
13: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
12: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
13: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
12: Ja, ja. Het kan anders.
14: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

George Michael, Too Funky. Ja, er wordt ook van genoten daar in Kroatië. Meer aan het luisteren naar Radio 2, stuur Anne en Mieke. Ik zie jullie tussen de berichten schitteren. En ook onze Koen uit Oostkamp. Vandaag een vrije dag, choreo's aan het voorbereiden voor mijn dansles. Trying to get to sleep. Ja, dat gaat niet lukken dan, want deze staat voor je klaar. Gustavo Lima met Ballada. Geniet, hey, zet hem luid en dans.

0: telt voor twee.
1: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
2: Radio 2.
3: Marcel,
4: ja?
3: Is dat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang?
4: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
3: Ja,
5: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
6: De zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Wat eten we vandaag?
11: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
10: Onmisbaar in de keuken.
11: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
10: Gratis en voor niks.
12: Papa?
13: Ja?
12: Wat gaan we dit weekend doen?
13: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
14: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
13: Meer info op levensloop.be.
14: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
3: Marcel,
4: ja?
3: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
4: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
3: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
4: Ja.
5: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: En zometeen mag ik jou nog 1 uur komen vergezellen met Radio 2 Hitmix. En dat ga ik doen. Al die hitjes voor jou mixen. Ik heb er zin in.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Sinds gisteren hebben al meer dan 600 Belgen melding gedaan op de website van het recyclagebedrijf Bebat, omdat ze niet zeker zijn of hun thuisbatterij wel geregistreerd is. Bij ongeveer de helft daarvan is die registratie inderdaad nog niet in orde. Gisteren liet Bebat weten dat die registratie nogthans belangrijk is, want je moet je recyclagepremie betalen. Als dat niet gebeurd is, moet de eigenaar later zelf opdraaien voor alle recyclagekosten en die kunnen oplopen tot 300 euro. Bebat helpt de mensen nu verder die nog niet in orde zijn, zegt Philippe de Krok.
1: We merken toch wel dat veel meer mensen dan we dachten ergens ook aanmelden dat ze het serienummer niet terugvinden op onze website. We laten de mensen ook een formuliertje invullen met een aantal gegevens, onder andere ook de gegevens waar ze de thuisbatterij of stekkerbatterij gekocht hebben. En dan gaan we met die informatie wel aan de slag om de consument te helpen om het alsnog in regel te krijgen.
0: In het treinstation Brussel-Zuid is een man met een kalasjnikov opgepakt. Rond 9:30 vanmorgen werd hij door de douane gecontroleerd en zo is een vuurwapen in zijn tas gevonden. Het is nog niet duidelijk wat de man met het wapen van plan was. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin bewijst dit opnieuw hoe belangrijk het is dat er agenten en militairen in de Brusselse stations rondlopen voor de veiligheid. En België en India gaan economisch en militair veel meer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en de Indische premier Narendra Modi aangekondigd na een gesprek van 3 uur. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier India. De Wever wil vooral samenwerken op vlak van hernieuwbare energie en defensie. Dat is nodig in woelige tijden, zegt hij.
2: Als je droomt van een wereld die gebaseerd is op onderlinge regels en afspraken, ja, dan is India geen slechte plek, de grootste democratie van de wereld, om een vrijhandelsakkoord mee af te sluiten en dan de groei te gaan verkennen in sectoren als hernieuwbare energie, kritieke materialen, recyclage, offshore wind, defensie, noem maar op.
0: Het is bewolkt met af en toe wat regen, maar ook opklaringen bij 24 graden. Morgen start droog, maar na de middag opnieuw regen bij 25 graden dan. Het weekend wordt droog en ook een pak zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar de weg nu, buitenring rond Brussel. Daar komt er 20 minuten bij, van Wezenbeek tot Zaventem. Weg is er wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland, kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen die zijn beperkt. Op de N31 nog richting Brugge is bij Lessewegen de rechterrijstrook daar versperd door een omgewaaide boom. Voorzichtig.
4: Maak van je file tijd

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Leuke vibe, zo voor op een donderdagmiddag. Hè? Mark, Floor en Snelle, net parkje, biertje, vrienden. En uw vrienden ga ik je meenemen naar 84. Ja, mijn geboortejaar ook. En weet je nog die tijd dat je voor een filmavond eerst naar de videotheek moest, langs de rekken, hoesjes kijken, dan meenemen naar huis, op de zetel ploffen en genieten van een goede film. Voor mij is dat deze. Holala, wat?

0: Kurt Nielsen. She's so high. En van de high Nillies zometeen naar de lower. En jaren 70, ethisch. En dat is altijd goed.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
4: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
5: Je liet alle lichten aan.
4: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
5: Ik ga tot aan jou.
4: Meer info op ikwilenticket.be.
5: Als ik niet vuren.
4: 50 jaar muziek van Bart Herman.
5: Altijd van je aan.
4: Samen met Radio 2.
6: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Vanavond in Jade en de Belgen.
8: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
7: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promokoken.
12: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Meer met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: Even helemaal weggedrongen bij Roxy Music, Angel Eyes. Leuk, hè? Hey, wegdromen en vooral herbeleven, dat kan via VRT Max. Dan kan je alle beelden van de VRT Zomerhit opnieuw beleven. En daarover gesproken.
1: Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.

0: La la la, ja, ja, ja, ja, schijf. Song, wat een song. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Zometeen, oh, ook fantastisch. En van bij ons, Birte, Everybody Wants to Fly. Niet fly, wel op de weg rijden. 90 kilometer file daar. Dus wat minder rijden. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar vertraag je intussen zo'n 20 minuten tussen Sint-Anna-Leenkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, een kwartiertje erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Buitenring rond Brussel, ook een kwartier file golven daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen die zijn beperkt. Alleen op de N31 richting Brugge. Daar is bij Lissewegen de rechterrijstrook versperd door een omgewaaide boom.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Marte. Schitterend, leuk. En van bij ons, het is Celine Dion week. Mocht je het gemist hebben bij Anne en Daan. Je kan deze week een duo ticket winnen voor dat uitverkocht concert op 23 september. Morgen grote finale, dus speel snel mee met de Celine Dion quiz. Dat doe je via Radio 2 op VRT Max. Je maakt kans op een Eurostar ticket, dus vervoer, heen en terug, wordt allemaal geregeld voor je. Overnachten kan ook in een super chic hotel en tickets voor twee. Dat is crazy, dat is gek. En nu opwarmen, doen we met Celine Dion. Pour que tu m'aimes encore.

0: om ook mijn Frans wat bij te schaven. Pour que tu bais mon corps. Céline Dion. Morgen grote finale, dus snel nog even meespelen. Als je kan, doe dat. Radio 2 VRT Max vind je de Céline Dion quiz terug. En hopelijk sta jij morgen in die finale. Zometeen geen stress, want Alex Warren die gaat ons naar huis dragen. Ja.
1: Ik zoek een presentator.
2: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
1: Geef mij maar de Van Gucht.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatcher.
3: Maureen van Herbergen is de eerste Weekwatcher van het nieuwe seizoen. En Bart Peters zorgt voor live muziek.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
3: Live van op landbouwbedrijf Houtmeijers in Laakdal.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wacko?
5: Check! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
7: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
8: Het effect voel je direct.
7: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
9: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
11: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, aan Lidl, op nu kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Mannekes, het is september, hè?
13: Ja, dat hadden we ook door.
12: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
13: Dat ook, ja.
12: Wat ook, ja.
14: Dat hadden we ook door.
12: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
13: Oh! Dat hadden wij niet door.
12: Dan is het nu door.
15: Ja, naar Gamma!
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma. Gamma.
16: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Er is een telenet op maat voor iedereen.
19: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
18: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
20: Go Yellow!
21: Krijt wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
22: Krijt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Radio 2. Wow.

0: to say. The Road to Mandalay, Robbie Williams. En nu even uitblazen, op de rem staan, dat is nooit slecht. Met Miss Montreal, Door de Wind nu.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Cool Kids on the Block met Tonight. Zometeen Madonna. David van Otegem die staat ook weer voor je klaar. Morgenmiddag dan trapt topcollega Benjamin Schollaert jouw weekend op gang met Radio 2 Kickstart. En ik zeg merci voor de fijne week hier. En ik spreek je volgende maandagmiddag. En dit is ook voor jou Somber.

0: vanavond op VRT1.
1: I can't believe this is your first day of chasing storms. We get tornadoes.
2: I'm your lucky charm,
1: yes.
2: Baby.
0: Op VRT1 in Home Sweet Home gaat Karin storm chasen in Oklahoma. Op VRT Canvas verrast de docu De Wilde Noordzee jou met het leven onder water. En op VRT Max vind je de eerste aflevering van de nieuwe reeks Crystal. Tot vanavond. Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
4: Yellow! Kies je voor.
5: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 dezelfde aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Krevel.
11: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel. Leef beter. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Straks Radio 2 Spits en we hebben het over de lange wachtlijsten in de sportclubs. We hebben een club gevonden met een waanzinnige lijst. Ja, niet gemakkelijk om je kind ergens bij te krijgen. In deze spitsclub gelukkig wel nog altijd plaats.
13: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Tijdens de afgelopen zomerbobcampagne heeft de politie 3.800 rijbewijzen ingetrokken. In totaal werden iets meer dan 1,3% van de bestuurders betrapt bij de alcoholcontroles. Dat zijn er iets minder dan vorige zomer. Het is al het 5e jaar op rij dat het aantal positieve alcoholcontroles daalt. In totaal controleerde de lokale en federale politie dit keer 550.000 bestuurders. Dat is iets meer dan vorig jaar. Bij een huiszoeking in de Limburgse gemeente Pelt heeft de politie vanmorgen een drugslab ontdekt. Er zijn 3 verdachten gearresteerd, alle 3 Nederlanders, tussen 41 en 45 jaar oud. De speuters vielen binnen in een huis in het kader van een Nederlands drugsonderzoek. Ze konden een lab ontmantelen waar chemische stoffen werden verwerkt die nodig zijn om cocaïne te versnijden. België en India gaan economisch en militair veel meer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en de Indische premier Narendra Modi afgesproken tijdens een 3 uur durende ontmoeting. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. De Wever kondigde samenwerkingen aan op het vlak van hernieuwbare energie en defensieindustrie. India is economisch interessant omdat het zo'n groot land is, zegt De Wever.
14: Dit is natuurlijk een gigantisch land en een gigantische markt. Dus als India aankopen doet, dan is dat op een niveau die natuurlijk voor een land en een economie als België per definitie gigantisch zijn. En daar liggen dus ook gigantische opportuniteiten op ons te wachten. Men is op zoek naar andere toeleveranciers. Men is op zoek naar partners die bereid zijn om hier ook co-productie op te zetten. Niet alleen productie en levering, maar echte samenwerking. En die openheid is er bij onze bedrijven 100%.
13: Het volledige interview met De Wever kan je vanavond bekijken in Ter Zake op VRT Canvas. In het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Merlier de 2e rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. In de massasprint was hij de sterkste. De Nederlander Olaf Kooi werd 2e, de Ier Sam Bennett 3e. De Brit Lewis Eskey blijft daar leider. En morgen en overmorgen vindt in het Koning Boudewijnstadion de 50ste editie van de Memorial van Damme plaats. De grootste Belgische atletiekmeeting. Met onder meer Mondo Duplantis kan ze opnieuw rekenen op een indrukwekkende deelnemerslijst. Duplantis is wereldrecordhouder in het polstokspringen. De Memorial van Damme is een van zijn favoriete competities, zegt hij.
15: I'm feeling good. I'm really happy to be here in Brussels. It's a place that I really love. It's a competition, the Memorial van Damme, that I really love and I have a lot of great memories. It's one of the best stops on tour.
13: Het is bewolkt met af en toe wat regen, maar ook opklaringen. Morgen start droog, na de middag opnieuw regen bij 25 graden dan. Het weekend wordt droog en ook zonniger. Meer in de app van 14 uur.
12: Het is dus wachten op die gigantische orders van India, maar misschien hebben wij ook wel gigantische files in de aanbieding, Mirjam.
5: Nee, voorlopig valt het mee. 130 kilometer zitten we voor de Antwerpse ring. Moet je in beide richtingen 25 minuten extra rekenen. Ook voor de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe uitkijken voor een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Grootbijgaarden en Tervuren. E40 naar Aken, een half uur bij Luik door de werken en andere vertragingen zijn beperkt.
0: Radio 2 Spits.

0: En het toffe is dat je als EHBO-student ook kan leren reanimeren op dit nummer. Op NIRIO, oké. Precies het ritme dat je nodig hebt met je handen. Hopelijk hoef je het nooit te gebruiken, maar wel handig om te weten. De Bee Gees hebben ook zo'n nummer, Staying Alive, daar kan het ook op. Maar dus Michael Jackson is er ook goed voor. En er is een nieuwe wolf vernoemd naar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. Ja, dat is ook wel opvallend. Wolvin Emma uit de Antwerpse Noorderkempen heeft daar een nieuwe partner ontmoet. Die had nog geen naam. Maar nu heeft de VZ2 Welkom Wolf hem dus Ben genoemd. En daar is een goede reden voor. Heeft te maken met een verklaring van Ben. Ben de minister dus. Gaan we straks even laten horen ook.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
7: Promokoken. Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en bespreken.

0: besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Elke dag uren tijd verliezen?
2: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen?
2: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.

0: Camille, vuurwerk. En wat was die verklaring dan van Ben Weitz die ervoor gezorgd heeft dat er nu een nieuwe wolf is in de Kempen die Ben heet?
1: Ben heeft vorig jaar verklaard dat wolven zich beter niet meer zouden voortplanten in Vlaanderen en dat de Vlaamse regering daar ook de faciliteiten niet moest voor verlenen, wat dat ook mag betekenen. Het cynische is nu dat deze wolf, Ben dus, naar Vlaanderen is gekomen om zich voor te planten met wolvin Emma. En dat vonden we eigenlijk wel grappig.
0: Het was Jan Loos van Welkom Wolf vanmiddag bij Radio 2 in Antwerpen. Het is dus een knipoog naar de politiek. In de Vlaamse wetgeving staat dat wolven zich wel mogen voortplanten trouwens. En als Ben en Emma dat doen, dan zal het in februari zijn. Want dan is het de wolvenrampentampmaand. Dat hoorde ik ook vanmiddag. En tot zover dit bericht over de wonderlijke wolven.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor nooduitgang. Vanmiddag ging het in het VRT-journaal ook over het bezoek van premier Bart De Wever aan India. Heel uniek, want het is al 20 jaar geleden dat daar nog eens een Belgisch premier was. Maar ik hoorde ook iets speciaals over een cadeau dat overhandigd had moeten worden aan premier Modi van India.
1: Een geschenk in chocolade dat premier De Wever had meegenomen voor Modi heeft de reis niet overleefd.
0: En dan Wim De Wilder, reactie?
2: Dat is jammer.
0: Ja. Dat vond ik ook vooral jammer dat we niet te horen kregen wat er dan gebeurd was met dat chocoladegeschenk. Dag Bart Verhulst van VRT Nieuws.
3: Goedemiddag.
0: Het verslag kwam van jou.
3: Ja.
0: Eerst en vooral, wat was dat chocoladecadeau precies?
3: Wel, het gaat om een replica in chocolade dus van de India Gate. En dat is een grote triomfboog die in New Delhi staat, 42 meter hoog. En waarin de namen ingekerfd staan van duizenden soldaten, Indische soldaten, die ooit gestorven zijn in de strijd. Onder meer ook hier in Vlaanderen, in Flanders Fields, in de Eerste Wereldoorlog. Het is dus een stuk gedeelde geschiedenis die we hebben met elkaar. En premier De Wever had het idee opgevat om een chocoladereplica te laten maken van die India Gate, omdat hij weet dat Modi blijkbaar een beetje een snoeper is.
0: Zoals ik.
3: Ja, absoluut. En om dat dan mee te nemen, maar het is falikant afgelopen.
0: Ja, inderdaad, dat hoorden we. Maar ja, de vraag die onbeantwoord bleef is, wat is daar dan mee gebeurd op de vlucht?
3: Wel, het is niet gesmolten, want dat was wat ik eerst dacht. Er is een stuk afgebroken. Het is namelijk zo, ja, dat moet mee op het vliegtuig. Het oorspronkelijke plan was, we gaan met één vlucht van Brussel naar New Delhi. Maar er was allerlei zaken mis met het vliegtuig waar ze zouden mee reizen. En dus is er een commerciële vlucht geboekt met een tussenstop in München. En dan van München naar New Delhi. En bij de bagagebehandeling tussen Brussel en New Delhi, ergens misschien in München, ja, is er iets misgegaan en is er een stuk afgebroken.
0: Gewoon bij de handbagage gezet dan?
3: Ja, blijkbaar. Ja. Of toch niet er een grote sticker op geplakt. Fragile. Fragiel. Behandeld met zorg. En dus ter plaatse hebben ze vastgesteld, ja, er is hier een stuk af, zo kunnen wij dat niet afgeven aan die eerste minister. Ja. Dus kon de premier niet anders dan zeggen, u hebt dat cadeau nog te goed, want dat komt inderdaad wel. Er is een backup gemaakt, die staat nog hier in België en die zal dan afgegeven worden aan de ambassade van India hier in ons land en zij zullen dan zorgen voor het transport, iets voorzichtiger mag ik hopen deze keer, richting New Delhi.
0: Inderdaad, wie heeft het dan opgegeten? Want zal toch wel iemand opgegeten hebben, hè?
3: Wel, ik vraag mij ook af, men heeft dat laten maken voor Modi omdat hij een zoete kou is, maar dan denk ik, ja, bij zo'n mooi gesculpteerd beeld, daar zet je toch je tanden niet in.
0: Nee, ik heb dat ook soms wel. Als het zo mooi is, dan durf je er bijna niet van te bijten, toch?
3: Maar uiteindelijk durf ik dat wel.
0: Jij bent ook een zoete bek. Maar tof dat je even uitleg kwam geven. Wat meer duiding bij dit cadeau. Ik vroeg het toch wel af. Ja, ik had het moeilijk om op mijn honger te blijven zitten.
3: Om 7 uur leggen we het nog eens uit.
0: Ah, voilà. Doe dat. Bart Verhulst van VRT Nieuws, dankjewel. En dit is Brian Adams nu. Run to you. She

0: Bryan Adams werkt aan zijn conditie. Run to you. Radio 2. Eindelijk weten we ook waar die mysterieuze teller naartoe optelde deze zomer. Dat waren niet de calorieën die erbij kwamen bij mij door het eten van al die zoetigheden die mijn richting uitkwamen aan zee. Nee, die telde op naar vandaag, naar 20.000, omdat DJ Peter van de Veire vandaag 20.000 dagen oud is. Proficiat Peter! En ook omdat hij al 20 jaar ochtendradio maakt. Daarom trakteert hij ook op een nieuw bed, dat hoorde je vanochtend misschien. Kan van jou worden als je Beddegem vindt. Speel elke dag mee in Goedemorgen Morgen, verzamel de hints, kraak de code en vind de exacte locatie van Beddegem. Ergens in Vlaanderen. En wie weet slaap jij binnenkort dan in een heerlijk nieuw bed. Dus luister naar de tips in Goedemorgen Morgen en speel mee bij Radio 2 op VRT Max. VRT
1: Radio 2. All my friends never looked happier. And I hope that I look happy too.

0: Waarom raakt die pijl van Cupido mij niet? Dat is de vraag van Ber in dit nummer. Prachtig wel. Arrow.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Half vijf, goedemiddag. VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Aan het station van Heide in Kalmthout zijn kapwerken stilgelegd. Spoorwegbeheerder Infrabel had er een grote groene buffer met een grote struik gerooid voor de bouw van een kleine technische installatie. Maar de buurt en de gemeente wisten van niets. Dat moet beter, zegt Frederik Petit van Infrabel.
3: Het zou gaan om een aantal grote struiken. Die waren dus nodig om plaats te maken. Nu, we proberen altijd zo weinig mogelijk groei te gaan rooien. Er zijn wat zaakjes fout gelopen. Daarvoor mea culpa. Dat had beter moeten gebeuren. Vandaar dat we dus een nieuwsbrief zullen opstellen. Die zal zowel via een printversie bij de buurtbewoners komen. Anderzijds zal er ook een digitale versie komen. Die kan via onze kanalen en die van de gemeente dus worden verspreid. Want als we werken uitvoeren, dan heeft de burger recht op een goede informatie.
2: Spoorweg had overleg met de gemeente. Wanneer die werken hervatten is niet bekend. De gemeente laat weten dat Infrabel al het verdwenen groen zal moeten compenseren volgens de vergunning. In de Amedee Stokmanslei Mortsel reageren fietsers positief op de gerichte snelheidscontroles op speedpedelecs. Sinds begin dit jaar heeft de politie in onder andere die straat al zo'n 150 van die snelle fietsen geflitst. Speedpedelecs hebben een nummerplaat en je kan er tot 45 per uur mee rijden. En deze fietser in de Mortsel straat, in de zone 30 dus, schrikt er niet van dat er zoveel bestuurders tegen de lamp lopen liever.
4: Dat verbaast me niet, want de speedpedelecs die rijden hier wel, kunnen wel zeker op de rechte stukken heel snel rijden. Gevaarlijk snel eigenlijk. Ja.
5: Het probleem is ook dat ze ineens zijn ze daar en je verschiet heel vaak. En daardoor denk ik dat er ook wel heel onveilige momenten gecreëerd worden.
6: Waarom moet die 45 per uur? Ik zou zeggen, zoals ik ben van de oudere generatie. Vertrek wat vroeger en dan kom je ook wel misschien nog op tijd.
2: Over een tweetal weken opent er een nieuwe winkel van Colruyt op de terreinen van de voormalige Makro in Deurne. Makro verdween daar bijna 4 jaar geleden. Het wordt geen Colruyt supermarkt zoals alle anderen, maar één specifiek voor handelaars. Niet iedereen kan er dan ook komen winkelen, zegt Geert Gillis van de Colruyt Groep.
7: Wel, eigenlijk gaan wij daar een winkel openen voor professional klanten, dus professionele klanten. Je gaat daar vooral grote volumes zien, een beperkter assortiment, specifiek op doorverkopers, nachtwinkels, horeca, bars, frituren. We gaan absoluut proberen die professionele klanten naar de winkel die voor hen bestemd is toe te leiden. Natuurlijk, die blijven wel vrij om naar de traditionele Colruyt voor particuliere klanten ook te komen.
2: Het is een nieuw gebouw, want het oude macrogebouw zelf wordt gebruikt voor de opslag van auto's. Opklaringen vanmiddag bij 23 graden. Vrijwel droog vannacht, morgen 23 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: En nu nog een verkeersupdate.
8: 160 kilometer staat er voor de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen. Tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Borgerhout staat een defect voertuig op de middenrijstrook. Ring richting Gent, er komt een half uur bij. Naar Antwerpen voorlopig nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een dik half uur tussen Wezenbeek en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de binnenring ook een half uur fidegolven tussen Grootbijgaarten en Tervuren. De E429 van Brussel naar Doornik een ongeval bij Halle, de weg is daar grotendeels versperd. E40 naar Aken ook een ongeval in Woutersem op de rechterrijstrook. Verderop een half uur bij Luik door de werken. Andere vertragingen zijn beperkt.
0: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
9: En zullen we nu even wat twijfel zaaien?
1: WRT Radio 2.
9: Krijgen we Spaans of West-Vlaams? Het kan allebei met deze intro. Even luisteren.

0: Sofia. Sofia, wellicht ook wel een schoon meske, maar het was dus Spaans. Volgende vraag dan.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
11: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
12: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
11: En heb je de stekker ingestoken?
12: Nu werkt het. Merci.
11: Graag gedaan.
10: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

0: Het schooljaar is gestart deze week, maar veel kinderen zijn ook met een hobby of een sport weer begonnen. Of zouden het toch graag willen? Bij 40% van de sporten is er wel een wachtlijst. Daar had ik het eerder deze week al over. Maar bij de jeugdvoetbalclubs is het probleem wel schrijnend. Het is natuurlijk ook een van de populairste sporten in Vlaanderen. Dit weekend start de competitie in het jeugdvoetbal. Ook trainingen zijn al een maand geleden gestart. Maar heel wat kinderen die dus uit de boot gevallen zijn of dreigen te vallen. Tom van Tienen, jeugdvoorzitter bij KVC Kesselo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe groot is jullie wachtlijst?
1: Ik heb het daarnet nog even laten nakijken en vandaag stonden we op 408, waarvan een aantal kinderen de afgelopen dagen nog zijn komen testen die we nog kunnen toelaten. Maar laten we zeggen dat die nog altijd op 360, 370 zal eindigen na die operatie.
0: Wauw, maar bijna 400 kinderen. Oh, wacht, dat is een gigantische, een waanzinnige wachtlijst, toch? Is dat normaal in vergelijking met andere jeugdvoetbalclubs?
1: Ik durf dat niet te zeggen, maar ik kan wel vertellen dat het gaat over ongeveer evenveel spelers als we hebben aangesloten, die effectief spelen, spelers en speelsters. Dus dan denk je toch wel, er is plek voor een bijkomende voetbalclub in het Leuvense.
0: Ja, met al die op de wachtlijst staan, inderdaad. Ja, hoe komt dat zo razendsnel volzet is? En hoe kan je er op tijd bij zijn, denk ik dan? Wilt dat zeggen dat je kind echt wel aan een heel jonge leeftijd moet inschrijven? Of hoe werkt dat, Tom?
1: Ja, dat hangt een beetje vanaf. Maar als je in het geboortejaar wanneer wij starten, dat is bij de U6, dat zijn dit seizoen de kinderen geboren in 2021 en de meisjes mogen een jaar ouder zijn. Als je dan aanmeldt, gaat het traject vlot verlopen. En in de volgende jaren zien we wel dat wel kinderen uitvallen omdat ze het toch niet zo leuk vinden. Of dat mama en papa toch doorhebben dat zij liever hebben dat het kind voetbalt. Maar laten we zeggen, vanaf U9, U10 wordt het wel heel moeilijk om nog een club te vinden in onze regio waar je zomaar kan aansluiten zonder ervaring.
0: Ja, omdat daar al veel spelers zitten die het traject al hebben doorlopen en gewoon doorschuiven.
1: Ja, dat klopt. En ja. Als vol is vol tussen aanhalingstekens. We hebben maar vierkante meters aan velden en aan vrijwilligers en aan trainers. Ja, ik kan niet toveren.
0: Ja, maar ik denk dat veel mensen misschien niet weten dat voetbal al zo vroeg begint, hè, op zo'n jonge leeftijd.
1: Nee, dat klopt. Hè. Toen ik zelf heel lang geleden begon te voetballen, moest je 8 jaar zijn, denk ik, voor je mocht aansluiten. Ja. Dat is 3 jaar ouder dan het nu het geval is. Dus veel ouders leven misschien nog wel in het idee van, ja, het is op diezelfde leeftijd. En als je dan geen netwerk hebt van vrienden, buren, collega's, waarvan kinderen al voetballen in ons geval, ja, dan weet je ook niet dat je je zo best zo vroeg mogelijk aanmeldt.
0: Dus het kan al vanaf 6 jaar eigenlijk, is het best om daarmee te starten. Ja, ja, oké.
1: Okay. Ja, ja, best, ik weet dat niet, maar dat is het traject dat wij uitstippelen.
0: Ja, om dan zeker te zijn ook dat je erbij bent, ja, en dat je niet uit de boot valt zoals die wachtlijst van bijna 400 die jullie nu hebben. Kunnen er nog dingen gebeuren om die wachtlijsten korter te maken, Tom?
1: Ja, op dit moment kunnen wij niet veel doen. Hè. Dus wij zijn een gelukkige gebruiker van stadsinfrastructuur. Dat maakt dat wij als club geen velden zelf moeten organiseren. Maar ik ben vrij zeker, als wij een traject zouden kunnen lopen, dat de stad 3 dubbel zoveel velden op onze site zou voorzien en ik vind de vrijwilligers en trainers, dat dat ook wel zal lukken. Dus je voelt, het gaat over ruimte, het gaat over mensen. En ja, kinderen kan je niet laten trainen om 9 uur 's avonds, hè, want ze moeten 's anderdags naar school. Dus de tijdsloten waarin het kan gebeuren zijn ook eerder beperkt.
0: Ja, tijd is beperkt en ruimte beperkt. Oké, dus dan maar hopen dat ze misschien een andere sport vinden die op de wachtlijst staan, waar ze zich kunnen in uitleven. Dat kan natuurlijk ook nog altijd. Dankjewel Tom van Tienen voor de uitleg en veel succes met de
1: Graag
0: competitie.
1: Gedaan. Dag. Tot ziens.

0: Bluff en Gijke Aarnaert.
1: Zoutelanden.
0: Ja, je moet je kind al vanaf de derde kleuterklas inschrijven als je echt zeker wil zijn van een plek in de jeugdvoetbalclub. Jouw zoon heeft ook nog gevoetbald. Sabine,
2: zeker, die heeft ook, maar er zijn zoveel mooie sporten.
0: Ja, dus, want die is dan veranderd, wat doet hij nu?
2: Die speelt volleybal en dat is ook een hele mooie, ja, maar dat is een hele mooie sport. En ook als toeschouwer, je moet niet in de vrieskou gaan staan.
0: En wat is jouw lievelingssport?
2: Tennis.
0: Tennis, ja.
2: Toch wel.
0: Ik ga vanavond muurklimmen.
2: Ook leuk. Ja,
0: in die zaal waar we nu geen t-shirt meer mogen uitdoen.
2: Oei, is het echt?
0: Dat gaat wel pijn, dat gaat wel pijn doen. Want, ik klim graag in bloot bovenlijf.
2: Ja, ik snap
0: het. Nu mag ik niet meer. Je snapt dat, hè?
2: Ja, ik snap dat. Ja. Als je het hebt, moet je ermee pronken, hè? Waarom niet?
0: Misschien een beetje wachten op beter weer als we het buiten willen doen. Wel, hè? Het is niet echt bloot bovenlijf weer.
2: Het is eigenlijk zacht buiten. Mm. Temperaturen rond 22, 23 graden. Lokaal 24 heb ik gezien in Antwerpen. Dus wat dat betreft zaten we wel goed, denk ik. Maar er hoorde wind bij. Dus voor de fietser met tegenwind was het wel trappen. Veel wolken ook. En er viel soms een beetje gedruppel. Vanavond nog, misschien over het oosten van het land nog een paar druppels. Maar het stelt weinig voor. Blijft meestal droog. Veel wolken ook nog voor vannacht. En dan minima tussen 15 en 19 graden. Dus opnieuw een zachte nacht. En dan morgen geraken we opnieuw tot 23 graden. Maar opnieuw is er ook veel bewolking. En daar kan ook af en toe een beetje gedruppel uitvallen. Dat is dan de loop van de namiddag, veel de latere namiddag en avond. En dan vooral voor Vlaanderen en voor Brussel, want in het zuidoosten gaat het waarschijnlijk tot 's avonds nog droog blijven. 23 graden, maar wel met nog meer wind dan vandaag. Dus matig tot vrij krachtig, krachtig aan zee. Rukwinden tot 75 km per uur aan de kust. Of iets meer zelfs. In het binnenland is het een beetje rustiger, maar toch ook tot 60 of 65 km per uur. En dan het weekend wordt er eentje met waarschijnlijk droog weer al vanaf 's ochtends. Misschien nog een paar laatste druppels voor de Ardennen en de kust. Maar al gauw komt de zon er meer en meer door. Gaan we naar 20 of 21 graden, misschien lokaal 22 graden. Dus eventjes wat koeler. Maar met die zon erbij is dat al best aangenaam om buiten te wandelen of te fietsen. En zeker zondag is het echt buitenspeelweer. Mooi 24 of hier en daar een zomerse 25 graden. Het kan nog warmer maandag. Dan gaan we tot 27 of misschien wel 28 graden. Maar dan wordt het ook wisselvallig. En in de loop van de dag passeren er buien. Lokale donderslag is mogelijk. En voor dinsdag, woensdag, donderdag zien we toch ook wel dat wisselvallige. Met soms al eens een beetje neerslag, niet te veel. En vooral koeler. Dan hebben we nog 19 of 20 graden.
0: Maar dat is ook nog mooi.
2: Maar dat is een normale temperatuur voor de tijd van het jaar.
0: Het is dat gedacht, ja.
3: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
4: Radio 2.
3: Elke dag.
4: Telt

0: Jarig deze maand, zo wordt er 44. Christina Million.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
2: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
1: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
3: Je hebt een diefstal gepleegd!
2: Is het gevaarlijk?
1: Wow. Dat valt wel mee.
4: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
5: Elke dag telt voor 2.
6: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
5: Radio 2.
7: Marcel,
8: ja?
7: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
8: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
7: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
8: Ja.
9: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
10: Papa?
8: Ja?
10: Wat gaan we dit weekend doen?
8: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
11: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
8: Meer info op levensloop.be.
11: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
12: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
13: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
12: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
13: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
12: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
13: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Marcel!
8: Ja?
7: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
8: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
7: Ja, ja.
9: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
15: Maak elk...
16: Papa, is het nog ver?
15: Momenten, Max.
17: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
18: En uiteraard...
16: Stoppen!
18: Geplaag.
17: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
15: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
17: de max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Er zijn nog altijd kaarten verkrijgbaar voor Radio Bene, de Red Pack live in concert. Best of Christmas komt steeds dichterbij, want het is al op zondag 8 november. Grijp je kans.
5: Elke dag.
0: Vind je allemaal op het Radio Bene-kanaal op VRT Max.
19: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn meer details over het oorlogswapen dat is gevonden in Brussel-Zuid. En heel wat Belgen zijn niet in orde met de registratie van een thuisbatterij. Er zijn meer details over de man die vanmorgen in het treinstation Brussel-Zuid is opgepakt met een Kalashnikov. De verdachte is een jongeman uit Frankrijk. Marieke van Kouwenbergen vertelt hoe de douane het vuurwapen toevallig kon vinden.
20: De verdachte was net aangekomen met de trein, vermoedelijk via Rijssel. En toen hij langs de douane passeerde, was hij zichtbaar zenuwachtig. Hij droeg een zware tas en de douaniers besloten om die tas te controleren. Onderin vonden ze dan een automatisch wapen, type Kalashnikov, verstopt onder babykleren. De spoorwegpolitie heeft de verdachte dan meteen gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wat hij van plan was met dat wapen. Het parket communiceert voorlopig niet. Het is wel zo dat er in Brussel momenteel ook meer militairen en agenten in en rond de stations zijn om daar de veiligheid te verhogen.
19: Tijdens de afgelopen zomerbobcampagne heeft de politie 3.800 rijbewijzen ingetrokken. In totaal werden iets meer dan 1,3% van de bestuurders betrapt bij de alcoholcontroles. En dat zijn er iets minder dan vorige zomer. Het is al het 5e jaar op rij dat het aantal positieve alcoholcontroles daalt. Op één dag tijd hebben al meer dan 600 Belgen een melding gedaan van hun thuisbatterij op de website van het recyclagebedrijf Bebat, omdat ze niet zeker zijn of die thuisbatterij wel is geregistreerd. Bij ongeveer de helft bleek die registratie inderdaad niet in orde. Gisteren riep Bebat opnieuw op om een thuisbatterij zeker te registreren, omdat er een recyclagepremie voor betaald moet worden. Als dat niet gebeurt, moet je als eigenaar later zelf opdraaien voor de recyclagekosten en die kunnen oplopen tot €300. Registreren is dus belangrijk, zegt Philippe de Krok van Bebat.
18: Het is belangrijk dat het serienummer in het Bebat-registratiesysteem zit, want dat betekent dat de ophalingskost en de recyclagekost afgedekt is door de distributie. En wanneer de batterij einde leven wordt, kan ze dan ook zonder zorgen en zonder kosten ingezameld worden.
19: Bebat helpt nu via hun website mensen om hun batterijen toch nog te registreren. In het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Merlier de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. In de massasprint was hij de sterkste. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. De Brit Lewis Eski blijft leider. En morgen en overmorgen vindt in het Koning Boudewijnstadion de 50ste editie van de Memorial van Damme plaats, de grootste Belgische atletiekmeeting. En er komen heel wat toppers, onder andere Mondo Duplantis, de wereldrecordhouder in het polstokspringen, en 800 meter loopster Femke Broeders-Bol. Zij is getrouwd met onze landgenoot en polstokspringer Ben Broeders, dus voelt de Memorial van Damme voor haar ook een beetje als thuiskomen.
21: Ik kijk altijd enorm uit naar deze Diamond League en dit keer is ook nog de Diamond League finale. Dus het maakt wel extra speciaal om aan de start te staan zaterdag. Dit is echt alsof ik thuis ren altijd. Het is daarom ook een van mijn favorieten om te rennen. Zeker eind van het seizoen ben je meestal wat vermoeider. Dan kan een thuispubliek wel echt heel erg helpen. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
19: Blijf bewolkt vanavond, maar droog bij temperaturen vannacht tussen 15 en 19 graden. Morgen start ook bewolkt, maar droog. Na de middag meer regen bij 23 graden. En het weekend wordt zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En voor al die zonnige files moeten we bij Mirjam zijn.
22: 180 kilometer zitten we ondertussen voor de Antwerpse ring richting Nederland. Nog een dik half uur vertragen. Naar Gent komt er 20 minuten bij. Naar Antwerpen een kwartier vanaf Kruijbeke en vanaf Antwerpenhaven op de A12. Maar verder kleinere vertragingen. Voor de buitenring rond Brussel een dik half uur. Vier golven tussen Wezenbeek en Bemmel. Op de binnenring ook een half uur tussen Grootbijgaarden en Ter Vuren. E429 van Halle naar Doornik. Daar is hinder door een ongeval bij Halle. En dan de E40

0: type, David.
1: Ja, maar ze zei het is toch een elegante man, die Ronaldo. Dus ja, ze pasten wel bij elkaar, die presentatrice van Clara en Ronaldo. En dit zijn de

Nu ja, de pot verwijt ketel. Ik heb hier ook nog rondgelopen met een koffiekop waarop stond: laten we eens praten over de menopauze. Ja, dat was ook niet echt iets voor mij. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Maar het was een kop die ik gevonden had ergens toen ik dringend koffie nodig had. Gevonden, jawel.

0: Shakira, Zoo en een beetje respect voor de dieren graag. Want afgelopen maandag werden er op een weide in Wetteren 589 dieren in beslag genomen. Kippen, eenden, konijnen, cavia's, ganzen, noem maar op. Omdat ze mishandeld waren, verwaarloosd. Politiedienst en inspectie dierenwelzijn noemt het de grootste interventie van het jaar. Nu, verschillende dierenrechtenorganisaties die vangen een groot deel van de dieren op. Het gaat om de Ark van Pollaren uit Lennik en zorgboerderij Huppel de Pup. Maar voor hen is het nu wel alle hens aan dek met zo'n aantallen.
1: De meeste zijn vooral ondervoed of hebben ondergewicht, waardoor dat we extra moeten inzetten op de juiste gespecialiseerde voeding. Anderen hebben te lange nagels of abscessen of zijn gewond. Dus de werkdruk is wel ineens een heel pak hoger dan pakweg zondag.
0: We worden Ellen van Assen vanmiddag bij Radio 2 in Vlaams-Brabant. En Ellen is ook enorm onder de indruk van het aantal en vertelt dat die inbeslagnames de laatste jaren enorm gestegen zijn omdat er veel meer inspecties zijn ook.
1: Nu, het is natuurlijk wel zo dat Dierenwelzijn Vlaanderen enorm inzet op inspecties. Er zijn ook meer inspecteurs op de baan. Dus er wordt meer gecontroleerd. Hoe meer je controleert, hoe meer er gevonden wordt.
0: Ja, en dit weekend kan je naar de Open Poortjesdag ook bij de zorgboerderij Huppel de Pup en de Ark van Pollaren om de dieren te bezoeken en ook om speciale voeding te

0: Lady Gaga, Love Game. En daarvoor Luna met Pauze.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere oortjes.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
4: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
5: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
4: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
5: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
4: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
10: Radio 2 Spits.

0: was Mika. Met een goede tip. Relax en luisteren misschien eens naar de Mens Erger Je Niet podcast. Deze week is Bert de Kok te gast. Dat is die jonge TikToker met zijn dotje. Die haardot op zijn hoofd. Die je misschien ook kent van Make-up Date op VRT Max of YouTube. En zijn ergernis? Vlamingen die nog altijd niet beslist hebben wat ze willen eten of drinken wanneer de ober de bestelling komt opnemen.
1: Als ik me neerzet op restaurant, het eerste dat ik doe is gewoon oké, we gaan kijken, wat moet je hebben voor drinken? Ik ben eigenlijk al wat te ober, hè. Ik ben het eigenlijk zelf al. Wat moet je hebben voor te drinken? Kijk dat, hè, want ze gaan langskomen. Pak dat toch al drinken. Drinken. En ook, hoe moeilijk kan het zijn dat mensen niet weten wat ze willen drinken? Je gaat zoveel op restaurant. Waarom moet je nog altijd... En dan ons moeder ook, hè. En dan zo, ja, goh, wat gaat die maar een keer pakken? En dan zit... Ja, wacht, ik ga het ze niet zeggen. En wat pakt ze dan? Witte wijn. Altijd.
2: Zoals altijd dus.
1: Maar ja.
0: Ja, herkenbaar toch wel deze situatie. Heb jij iets waar je aan ergert op café of restaurant of in de winkel of waar dan ook? Laat het ons weten via winwin@radio2.be. Shema en Xavier zoeken dan misschien ook wel een oplossing voor jouw probleem. Ik had deze zomer Davina Michel te gast bij Radio 2 aanzien. Dat was totaal geen probleem. Maar ja, ik had wel een klik met haar, precies. Ze heeft ook een goed nieuw nummer uit. Would I Be Friends With Me?

kan nooit kwaad om je die vraag zelf ook eens te stellen. Zou je vrienden willen zijn met jezelf? Dat was Davina Michel. Oh, we hebben zo'n mooie zomer gehad. We zochten een opvolger voor Pommelien Thijs en we hebben er een gevonden. Het is K3 geworden en dit is Pommelien zelf.

0: Pommelien Thijs en Radio 2 Spits.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En nu het nieuws uit jouw buurt. Net 17:30 gepasseerd. Goedenavond, 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. De Antwerpse politie heeft 3 leden van 1 familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. En bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen daar nog eens duizenden lege capsules bij. Vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
3: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. En waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. Aan het station van Heide in Kalmthout zijn plotse kapwerken stilgelegd. Spoorwegbeheerder Infrabel heeft daar een grote groene buffer gerooid voor de bouw van een nieuwe technische installatie. Maar de buurt en de gemeente wisten van niets, zegt Kalmthouts burgemeester Lucas Jacobs.
4: Dat zijn de struiken en wat jonge bomen die daar de jaren heen zijn gegroeid. En een deel daarvan is plots verdwenen. En dat verraste niet alleen de omwonenden, dat verraste onszelf ook als gemeentebestuur. Want we waren helemaal niet op de hoogte van werken die gepland waren. In de praktijk is ons die vraag nooit gesteld. Er is ook nooit een omgevingsvergunning aangevraagd of een kapvergunning om het groen te rooien. Dus ja, grote onduidelijkheid. Dus onze diensten hebben samengezeten met Infrabel. En dat is nu min of meer duidelijk wat de plannen daar zijn.
0: De gemeente Kalmthout gaat Infrabel verplichten om de omgeving opnieuw groen te maken. In de Amadeus Stokmanslei in Mortsel naast het spoor reageren fietsers positief op de gerichte snelheidscontroles voor speedpedelecs. Sinds begin dit jaar heeft de politie in onder andere die straat al zo'n 150 snelle fietsen geflitst. Je mag er namelijk maar 30 per uur.
5: Dat verbaast me niet, want de speedpedelecs die rijden hier wel, kunnen wel zeker op de rechte stukken heel snel rijden. Gevaarlijk snel eigenlijk. Ja.
6: Het probleem is ook dat ze ineens zijn ze daar en je verschiet heel vaak. En daardoor denk ik dat er ook wel heel onveilige momenten gecreëerd worden. Ik heb geen nummerplaat, nee.
7: Waarom moet die 45 per uur? Ik zou zeggen, zoals ik ben van de oudere generatie, vertrek wat vroeger en dan kom je ook wel misschien nog op tijd.
0: En wie op tijd terugkeert, misschien naar voetbalclub Antwerp, dat is Arthur Vermeeren. Dat is toch opvallend nieuws. Hij legt er op momenteel zijn medische testen af. Antwerp wil de middenvelder huren van het Duitse Leipzig. Die club verhuurde hem eerder aan Olympique Marseille. Vermeeren pakte met Antwerp de landstitel en de beker in het kampioenen- en bekerjaar 2023. Daarna speelde hij 1 seizoen voor Atletico Madrid. Morgen 23 graden na de middag kans op wat regen. In het weekend meer zon. Meer nieuws lees je in de app van VRT Nieuws.
8: En 190 kilometer file nog, Mirjam.
9: En die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar 3 kwartier file rijden. En naar Gent komt er bijna 1,5 uur bij. Naar Antwerpen 1 kwartier op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Maar verder kleinere vertragingen. Voor de buitenring rond Brussel 1,5 uur file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring is dat 1 kwartier tussen Beersel en Klotbijgaarden. En ook tussen Stroombeek en Tervuren. E429 van Halle naar Doornik. Een ongeval bij Halle. De weg is daar gedeeltelijk dicht. A201 van Brussel naar de luchthaven, 20 minuten file rijden bij Diegem. E40 naar Aken, 40 minuten bij Luik door werken en andere vertragingen zijn beperkt.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
11: Radio 2.
0: Nou ja, straks weer nieuws raden aan de hand van 2 reacties. En ook vandaag zal het weer de moeite zijn, dat kan ik je al beloven.

0: super duo dit, Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. Als je wil meer raden, hou dan je telefoon bij de hand. We hebben straks ook nog wel de eerste rockset met Fading Like a Flower.
1: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Vanavond in Jade en de Belgen.
7: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
6: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
8: Radio 2.

0: Roxette, Fading Like a Flower. 078 35 32 34. Als je wil meespelen met Raad het Nieuws aan de hand van de reactie. Het razend populaire radiospel waarmee je niets kan winnen. 078 35 32 34. Helpt dat nu om meer luisteraars te laten bellen als ik zeg je kan er niks mee winnen? Of moet ik dat niet meer vermelden, vind je, in het nieuwe radiospel?
1: Nee, ik zou dat niet doen.
0: Niet doen. Maar het is toch ook gewoon tof om eens aan iets mee te doen.
1: Ja, dat is waar.
0: Zonder dat je daar iets voor moet terugkrijgen.
1: Maar ja, je moet er wel moeite voor doen. En...
0: ja. Wie zouden we aan de lijn krijgen vandaag? En ik heb weer mijn ringtone veranderd. Ja, ik wil zo een paar... Kan dat, op het einde van de week kan ik dan vragen van wat vond je de leukste ringtone? Ja. Maar goed, we gaan eens proberen. Nee, ja, 078, 35, 32, 34. Ik moet natuurlijk wel eerst iemand bellen. Ah, ja. Goedenavond, met wie? Hallo. Goedenavond, met wie? Oh, nou. Hallo.
2: Ah, hallo.
0: Ah. Hallo.
2: Ja, ik hoor u roepen op de radio, maar ik hoor niks aan mijn telefoon. Het is Werner uit Gaveren.
0: Ah, Werner uit Gaveren. Hoe is het met u?
2: Goed, goed, goed, goed. Ja, ik ben er niet geraakt aan de zee van deze keer, maar het was te druk, dus ja.
0: Te druk. Vinden wij dat een goed excuus, Mirjam, om niet naar Radio 2 aan zee te komen?
2: Nee, dat scoren dan.
0: Nee, Werner. Je zal toch een paar keer moeten komen volgend jaar dan, om het goed te maken.
2: Ik zal mijn best doen.
0: Ah, dat is goed. En breng nog een biertje mee. Vorig jaar had Werner biertjes mee.
1: Oh.
0: Uit zijn streek. Ja, was lekker.
2: Ja, en Valère-koekjes.
0: Juist, juist, juist. Had er nog wel bij gekund deze zomer ook bij mij, de Valère-koekjes.
2: Ja, ja.
0: Ik heb genoeg gekregen, het is genoeg geweest. Stop het. Twee reacties, maar op welk nieuws slaan ze? Mirjam is jouw tegenstandster en de eerste reactie komt van Johan Allemeers. Maar op welk nieuws reageert Johan met de volgende woorden? Dat komt ervan als je een mitraillet bestelt in een Brusselse frituur.
1: Ja.
0: Mirjam weet het al, het was te gemakkelijk. Werner?
2: Nee, ja, mitraillet ken ik, maar in een Brusselse... Met die beschietingen en Anderlecht en dergelijke.
0: Nee, het is niet zo vandaag. Er is iets anders gebeurd. Mag ik nog een tweede reactie geven voor Werner uit Gaveren? Ja, van Sven Vermeer en... hoezo, oei?
2: Dat ik het niet ga weten.
0: Ja, misschien wel. Sven Vermeeren die schrijft op hetzelfde nieuws het volgende commentaar. Die was waarschijnlijk verkeerd ingelicht over de bijeenkomst van Jan G. En Jan G, dat is die drugscrimineel in Nederland die bezoek heeft gekregen op zijn boerderij. Hè?
1: Ja.
0: Dus misschien was die persoon die ze opgepakt hebben vandaag verkeerd ingelicht. Moest hij eigenlijk in Nederland zijn?
2: Nee, ik ga moeten passen. Ik weet van in Nederland dat het overhasselt enzovoort.
0: Ja.
2: Maar wat jij het over hebt, dat doet geen belletje rinkelen.
0: Ja, Mirjam wist meteen. Hoe gaan Mirjam?
1: Hij stond niet in Nederland, maar hij stond in Brussel-Zuid. En hij had zijn mitraillet of zijn Kalashnikov verstopt onder een hoop babykleedjes. Ja. Jong geleerd is oud gedaan, zeker. Hè? Ja.
0: Dat stond allemaal niet in de titel wat je daar nog aan toevoegt, Mirjam. Maar er is een man met een Kalashnikov gearresteerd in Brussel-Zuid. Douaniers hebben een gewapende 20er uit de reizigersmassa in het station geplukt. En zijn Kalashnikov, daarin zaten ook 30 patronen. Dus die was schietklaar eigenlijk. Hij zei dat hij vanuit Frankrijk naar ons land was gereisd. En het wapen zat ook verborgen in een tas onder babykleding.
1: Hmm.
0: Ja, dat is toch wel straf, vind ik.
2: Ja.
0: Dan zie je dat onze natuurlijke gevoeligheid voor baby's en kinderen wordt dan blijkbaar ook wel misbruikt als dekmantel hier. En uitgebuit. Ze zijn schrikken voor niks terug. Maar goed.
2: Zie ik nog een vraagje, David, u kunt ook aan de lijn. Heb jij dat ingeschreven voor de tiramisu-wedstrijd?
0: Dat heb je wel goed gevolgd, hè? Daar ben je goed van op de hoogte. Ja, dus voor de luisteraars die niet zouden gehoord hebben, gisteren of eergisteren, er is een Wereld Tiramisu Cup binnenkort in oktober in Italië, in Treviso. Dat is blijkbaar de geboortestad van de tiramisu.
1: Ja.
0: Ze gaan daar een World Cup organiseren en ze zoeken juryleden om dat weekend mee te jureren. En je moet daarvoor een examen doen op 12 september. Dat staat aangekruist in mijn agenda, inderdaad.
1: Ja, ja.
0: ik wil daarvoor geselecteerd geraken. Om dan zoveel mogelijk tiramisu te proeven. Maar het is goed dat je...
2: Dat zou nog iets zijn. Dat zou nog iets zijn om van daaruit uit te zenden. Nu het best dat actioneren zijn.
0: Natuurlijk. Dat is de volgende stap. Maar ik moet wel eerst door dat examen geraken. Hmm. Want het is op 12 september online, om 10:00. Exact, je moet je klaarzitten. Hmm. En dan gaan ze je een examen laten doen. Hmm. En daar ga ik wel aan mee.
2: Allee, ben ik curieus.
0: Ja. Maar weet je wat ik nu vernomen heb? Ik ging het eigenlijk morgen zeggen, maar ik kan het nu zeggen. Ik heb ook vernomen dat er in dat weekend, ter gelegenheid van die World Tiramisu Cup, ook een tiramisu run is. Van 10 kilometer. Ja, dat is voor het eerst dat ze dat ook doen in Treviso. 10 kilometer. En alle deelnemers die 10 kilometer uitlopen, die krijgen na de race tiramisu à volonté. Echt waarheid.
2: Dat zit wel logisch in elkaar. Hè. Eerst calorieën wegdoen en dan calorieën weer binnenspelen.
0: Dat is toch perfect? Dus mijn plan is, als ik niet door het examen geraak en niet in de jury, kan ik nog wel altijd aan die loopwedstrijd meedoen.
1: Ah, ja.
0: Aan de tiramisu run.
1: Ja.
0: Namelijk.
3: Maar goed.
0: Work in progress, wordt vervolgd zeker. Werner, tof dat je weer meedeed. Geen punt gescoord. Het gaat naar Mirjam, onze verkeersredactie. Proficiat, niks aan te doen.
2: Ja, sorry.

0: Mirjam heeft nog een beter idee voor de tiramisu-run, ja?
1: Ja, 10 kilometer lopen, daar is niks aan, hè. Zouden we het andersom moeten doen. Dus eerst je gewicht in tiramisu binnenspelen en dan 10 kilometer lopen. En dan zien wie eruit loopt.

hoeft helemaal niet rijk of mooi te zijn voor Denise Williams. Haar man van de waarheid. Let's hear it for the boy. Ja, ik ging de tv-programma's een beetje meer in de gaten houden, dit nieuwe radioseizoen. Er start van alles, er is van alles bezig al ondertussen. Zoveel te zien, veel te veel. Mirjam zei dat ze vorige week naar Jade en de Belgen heeft gekeken. Eerste aflevering dan, vanavond de tweede. Vorige week ging het over verkeer. Dus ja, logisch dat Mirjam dat interessant vindt. Maar de humoristische show over de clichés en de gewoontes van de Belgen gaat vanavond over technologie. We gaan ontdekken hoe de Belg omgaat met artificiële intelligentie, dating apps en Facebook comments. Oh, daar houden we van. Zo, misschien kijk ik ook wel even. Of ik kijk naar de Wilde Noordzee op VRT Canvas. Ja, wij kennen de Noordzee vooral van aan het strand, maar dat is amper een fractie van dat immense natuurgebied. Het is een natuurdocumentaire. De Wilde Noordzee.

0: Mooi einde van Radio 2 Spits, Tom Odell, Another Love. Morgen is vrijdag. Mag niet vergeten om nu wel weer te komen.
1: Nee, het is geen zomerregime meer.
2: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
3: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
5: Radio 2.
7: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
8: Marcel,
7: ja?
8: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
9: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken.
8: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
9: Ja.
8: Ah, ja.
10: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
11: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
12: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
11: Oké, en het geld? Wordt dat gestort?
12: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
13: Papa?
14: Ja?
13: Wat gaan we dit weekend doen?
14: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
15: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
14: Meer info op levensloop.be.
15: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
8: Marcel,
9: ja?
8: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
9: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
8: Ja, ja,
10: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
16: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
17: Erik Goossens, dat is de zanger van Leopold 3, maar nog zoveel meer. Stuk voor stuk boeiende projecten waarover hij dadelijk na 6 uur

0: Zes uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Minister Quintin vindt dat militairen nodig blijven om Brussel te beveiligen. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn klaar voor het WK. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil militairen en agenten in Brussel samen blijven inzetten voor de veiligheid. Vanmorgen werd er in het treinstation Brussel-Zuid een man opgepakt die een oorlogswapen had verstopt in zijn reistas. Het ging om een Fransman van in de 20. De douaniers merkten op dat hij heel zenuwachtig was en bij een controle ontdekten ze het wapen onder enkele babykleren. De spoorwegpolitie arresteerde de man, minister Quintin.
1: Toont toch dat onze diensten aandachtig zijn. En ook, dat is ook een reden voor mij om nog in de druk te zetten op mijn vraag om meer militairen te krijgen om meer gemengde patrouilles te kunnen organiseren.
0: Minister van Digitalisering Vanessa Mats werkt aan een nieuwe aanpak van cyberpesten. Ze doet dat na de zelfdoding van een tiener in Wallonië. Volgens haar familie werd het meisje online gepest. Mats wil de overheidsapplicatie MyGov gebruiken in de strijd tegen online pesten. Ouders en kinderen moeten via die app sneller de weg vinden naar de juiste diensten voor hulp. En ze moeten er ook bewijsmateriaal kunnen bewaren, zegt de minister.
2: Een slachtoffer moet screenshots, links, gebruiksnamen, profielen en data kunnen bewaren om op één veilige plaats via MyGov. Zo gaat er geen bewijs verloren en het slachtoffer hoeft niet alles opnieuw te verzamelen. De bedoeling is dat de overheid helpt om het dossier op te bouwen.
0: Het klimaatfenomeen El Niño wordt dit najaar ongezien sterk. Daarvoor waarschuwt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. El Niño verhoogt wereldwijd het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte. Gemiddeld keert hij om de 2 tot 7 jaar terug. Maar volgens de VN wordt hij steeds heviger. De gevolgen zullen we nog tot februari kunnen voelen, ook bij ons, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
3: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño. Maar dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd, direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
0: El Niño wordt veroorzaakt doordat het water aan het oppervlak van de Stille Oceaan opwarmt. Dat is op dit moment zo'n 2,6 graden warmer dan normaal. En dieper in zee pieken de temperaturen nog veel hoger. In het wielrennen heeft de Sloveen Jacob Ommerzoel de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. In een zware bergrit kwam de jongste van het peloton alleen aan. Hij is 20 jaar. De Spanjaard Urco Berade werd tweede. En rode trui Enric Mas die werd zesde en loopt alweer een aantal seconden uit op de andere favorieten. En morgen beginnen de Belgian Cats in Berlijn aan hun WK basketbal. De Belgische basketvrouwen zijn tweevoudig Europees kampioen, maar op een WK konden ze nog nooit een medaille veroveren. Dat is nu wel het doel. De Cats beginnen er morgen aan tegen Turkije. Normaal zijn ze dan favoriet, maar Emma Meeseman is toch voorzichtig.
4: Zeker geen ploeg om te onderschatten. Sam Rowan die geen druk hebben tegen ons en dat maakt hen nog gevaarlijker. Ze weten wat we kunnen, ze houden van ons basketbal. Maar een ploeg zonder druk en die gewoon heel blij is om op kampioenschap te zijn, dat waren wij 10 jaar geleden. Dus zeker een gevaarlijke ploeg, vol ervaring ook. We mogen er direct aan beginnen.
0: Blijft bewolkt vanavond, maar droog bij temperaturen van 8 tussen 15 en 19 graden. Morgen start ook bewolkt, maar droog. Na de middag meer regen bij 23 graden. En het weekend wordt zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Merci Sophie. Bijna 4 over 6, 165 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 3 kwartier tussen Beersel en Zellik door een ongeval. Op de E429 van Halle naar Doornik is door een ongeval bij Halle de weg grotendeels versperd. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven 25 minuten bij Diegem. Naar Lumme 20 minuten op de E14, 314 tussen Genk en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E40 naar Aken 40 minuten bij Luik door de werken daar. Andere vertragingen zijn beperkt. We'll be right back.

0: geboren in Jeruzalem. Maar groeide op in Amsterdam, Doton en Home.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Jij kan vandaag die allesbeslissende stem hebben in onze Olala lijst. En daarmee tegelijkertijd ook nog eens een duo-ticket voor het concert van Adamo winnen. Als dat niet prachtig is. Check even of je volgende week zaterdag 12 september vrij bent. Of je dan naar het Semavi-concert van Adamo in die Koningin Elisabethzaal in Antwerpen kan gaan. En dan, ja, houd gewoon niks jou nog tegen om jou nu die favoriet van Adamo door te sturen om die Olala-lijst aan te vullen. Op dit moment hebben we al deze suggesties. Dat is de favoriet van Wim Cels. Dus de senderloos staat scherp, hè. Gaat hij er nog bij blijven?
3: Inshallah.
0: Favoriet van Elie Bavegem, Zuid-

duet met Axel Red zit er dus ook nog in. Maar dus nu is het aan jou. Welk ander lied van Adamo voeg jij hier nog aan toe? Jouw suggestie? Stuur het maar door in een bericht via Radio 2 op VRT Max.

0: Waarom moet ik nu denken aan Blankenbergen? Remo en zijn twee meisjes op het strand. En ondertussen één jongen hier bij mij in onze Radio 2-studio. Erik Goossens.
1: Een jongen.
0: Ja.
2: Oh, la la.
0: Zeker een jongen. 3 september vandaag, Erik. Als er iets is wat je van deze dag vooral bij zal blijven, dan is het...
1: Radio 2.
0: Waarvoor dank? Nee, serieus.
1: Van alles. Dat het zo snel gaat. Ik zei... Er komt van alles te gebeuren vanaf september. En ik denk dat is binnen een maand of 3. Maar dat is nu al dat een tijd veel te snel gaat.
0: Maar als je de dag overloopt, ja? Wat is dan hetgene waarvan je energie gekregen hebt vandaag?
1: Ik zeg het, dat ik naar hier mag komen, dat, okay. Dat ik met muziek mee bezig ben. Moest ik iets anders zeggen?
0: Nee, weet ik veel wat je allemaal vandaag gedaan hebt. De was, de plas, de afwas.
1: Nee. Ik doe zoveel concerten en dan moeten dat allemaal organiseren. En dan iedereen bellen dat ze komen. En artiesten zijn leuke mensen, zijn creatieve mensen, zijn lieve mensen. Maar ze zijn zo chaotisch. Voor die dan bijeen te krijgen, dat is miserie. En daar zitten ze een hele dag mee bezig.
0: En als je in de spiegel kijkt, zie je dan ook een chaot?
1: Nee.
0: Kan ook niet, want wat jij allemaal van plan bent dit najaar, we gaan het er straks over hebben. Ik weet niet hoe je het gaat bolwerken. Mm-hmm. Ik weet het echt niet, maar één ding is zeker. Op je bijna 59ste ben je aan je tweede jeugd begonnen.
3: Peter.
4: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
3: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
4: Nee, dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
3: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
4: Wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal, daar rechtdoor en naar links. Ben ik daar aan de vragen?
5: 20 jaar Peter in de ochtend.
4: Daar.
5: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
4: Tot in Beddegem, hè.
6: Sleep World.
7: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
9: Bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de Gnaldi-prijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Ben jij een ochtendmens
14: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
13: een vette schijf.
14: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
13: Even een fun fact.
14: Of met de collega's voor.
13: De meest foute 80's hit.
14: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Het is uw linkeroor hier, hè.
16: En uw rechteroor.
15: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
16: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
15: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
16: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
15: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
16: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
15: Ja, het kan anders.
17: Elke dag telt voor 2.
5: Radio 2.

0: zeg tegen een buitenlander, ik kom uit België. Kunnen ze nog eens denken van, hè, Belgium, Belgium. Maar zeg, ik kom uit het land van Technotronic en Pump Up the Jam. En dan weten ze het meteen.
1: En dat blijft cool.
0: Echt, hè?
2: Oh la la.
0: Topschijf en Pump Up the Jam. Dat is eigenlijk exact wat jij aan het doen bent, Erik Goos, op dit moment.
1: Pump the Jam?
0: Maar ja, we kennen jou vooral als zanger van Leopold 3.
1: Mm-hmm.
0: Uiteraard ga ik dadelijk ook muziek van Leopold 3 draaien. Ja, tuurlijk. Je bent ook Peter van den Bossen uit Familie vroeger. Maar ik denk, Erik, dat we zelfs niet alles kunnen bespreken nu wat jij dit najaar gaat doen.
1: Zou wel eens kunnen.
0: Het is heel veel.
1: Mm-hmm.
0: We beginnen met datgene dat al op kruissnelheid zit. 100 jaar kleinkunst.
1: Zo.
0: Dat is echt uw ding, hè?
1: Ja. En daar gaan we nu in oktober, denk ik, een stuk of... Nee, in september, in Zuid-Leeuw, de 13e, denk ik. En dan een stuk of 18 voorstellingen. Maar we hebben beslist, omdat het eigenlijk ook overal quasi uitverkocht is, gaan we het terugverlengen. Omdat het
0: echt?
1: Zo leuk is. Ja, nee, we gaan het echt terugverlengen.
0: Wauw.
1: Ja, het blijft zalig.
0: Jouw favoriete kleinkunstenaar is?
1: Ja, daar moet je niet lang over nadenken. Wannes van de Velde. Omdat dat mijn mentor is geweest en eigenlijk nog steeds is. Als ik zo... Je kunt soms met levensvragen zitten en die stel ik dan eigenlijk nog steeds aan Wannes. En soms krijg ik een antwoord.
0: En welke vragen zijn dat dan?
1: Levensvragen. Wat doen wij in godsnaam hier? Ja, maar je kijkt nu heel bedrukt.
0: Ja, maar ja, dit gaat meteen wel heel...
1: Ja, maar dat is... Ja.
0: En dat antwoord vind je dan in een... soort van
1: soms wel.
0: Ja.
1: Nee, maar het zijn eigenlijk geen vragen. Soms, als je niet weet, moet ik naar links of rechts?
0: Mm.
1: Dan stel ik mij wel de vraag, wat zou Wannes gedaan hebben? Of hoe zou Wannes gereageerd hebben? Dus het zijn niet echt vragen en antwoorden, maar gewoon bedenkingen. En nee, dat doe ik nog af en toe.
0: Wannes zou gewoon zeggen, gewoon gaan met die banaan.
1: Gaan met
0: en
1: die banaan.
0: Een LP uitbrengen.
1: Ja.
0: Want dat is nieuw.
1: Dat
0: komt erbij, die LP.
1: Die zou er zo tegen eind van de maand moeten komen. Het is een live LP. In het begin had ik er wat schrik van, maar tijdens de optredens zag ik toch van, ja, we zijn toch stilletjes aan echte eigen versies van nummers aan het maken. En die wou ik dan toch op een of andere manier vastleggen. Natuurlijk met een klein hartje, want het zijn geen klein nummers dat we brengen. Hè. Een zotte morgen. Of Over de Muur, als je het nog kent, van Klein Orkest en dat soort nummers.
0: Of Ik Ben een Zanger Zonder Meer.
1: Bijvoorbeeld.
0: Van Johan Verminne, en dat klinkt dan zo.

0: dat is met een goede grein erbij, hè.
1: Ja, en ik heb pas later ontdekt dat het nummer eigenlijk, en ik vraag me af wie, ik kan nu niet direct op de naam komen, het is eigenlijk komt van een Frans nummer. Maar dat is leuk, hè, dat je dit soort dingen kunt brengen voor een volle zaal.
0: Sowieso schittert dan helemaal niks meer van Leopold 3 over?
1: Ja, dat zit natuurlijk voor een stuk in uw DNA. Maar ik ben iets te... Ja, ik word 59. Ik schrok wel even toen je dat zei. Om dat soort nummers nog te blijven doen. Maar dat zit natuurlijk in mij ingebakken. Natuurlijk.
0: Ja, want er waren sowieso plannen van vorig jaar. Hè, maar daar is eigenlijk weinig van in huis gekomen.
1: Ja, we hebben nog één nummer, of twee nummers, ik weet niet van buiten, uitgebracht. En dan voelde wel dat een nieuwe generatie, trouwens, in het nummer Zanger zonder meer, wordt het zelfs gezegd, er is een nieuwe jeugd voor een nieuwe zaal. En dat klopt ook. Dus kijk, het een vult het ander aan. Dus het is logisch dat het voor een stuk dat boek dichtgaat. Maar ze zijn er wel natuurlijk, de nummers.
0: Ja, sowieso. En toen lagen de vrouwen aan uw voeten, Erik Goossens. Toen was het hek van de Dam in de jaren 90. Toen kwam ik jou met een blauw oog tegen aan de Manhattan in Leuven, Erik Goossens.
1: Dat was zo. Ik vind het altijd grappig als mensen nu naar mij komen die zeggen van... Ik was vroeger fan van u. Zo, dus het is ergens gestopt. Dat vind ik altijd geweldig.
0: Ja, maar kijk.
1: Maar kijk. Ik ga nog één keer... ik zeg altijd nog één keer... Never say... never. Met Leopold 3, ik weet bij God niet wanneer precies... staan we nog eens in het Sportpaleis met twee, drie nummers. Maar ik weet niet wanneer
0: dat... Back to the 90's waarschijnlijk.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, maar kunnen we dan geen ander tussen beter
1: dank
0: dan
1: u,
0: jezelf.
1: Dank
0: maar
1: u.
0: Leopold 3, ja, dat was toen met Patje. Pat Crimson en Stefan, hè.
1: Ja, klopt.
0: En dit geweldige nummer... Jullie wilden er nog mee naar het Eurovisie Songfestival gaan.
1: Ja.
0: In 1993.
1: My God.
0: Vergeet mij niet.

0: terug uit, Erik Goossens. Doe daar iets mee. Het is veel te goed.
1: 93.
0: Mireille Moreau zegt ook, ik ben nog altijd fan van Erik. Bij mij is nog niet gestopt.
1: Ah, dat is lief.
0: Ja, sorry aan iedereen die niet mee is. Dit is nostalgie.
1: Mm-hmm.
0: Echt waar, je wil niet meer teren op die hits van vroeger, maar dit blijft zo goed. Ah, veel te goed. Bijna 7:04, 111 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost en richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een 30 minuten tussen Beersel en Zellik. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven een 30 minuten bij Diegem. Naar Lummen ook een 30 minuten op de E314 tussen Genk en Houthalen. Daar is de weg wel vrijgemaakt en andere vertragingen zijn beperkt.

0: Zing Bazaar en ik denk dat de dag voor Erik Goossens ook gekomen is, ja.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Een onterdrukst najaar, Erik. We gaan dadelijk nog hebben over die twee nieuwe projecten, Winter Voices en Top Secret. Maar er is ook niet die Antwerpse kant van jou. De grungblavers.
3: Mag je zeggen het perfect?
0: Niet waar.
3: Doe mij, je kunt het. Ja, we hadden eigenlijk zowat in het Antwerpse alles gezien. Ook van zalen, van kleine, van een cc, naar de Narenberg, naar de Waagnatie, naar Elisabethzaal, naar het Lotto Arena, opera. Dus het lag even stil. En toen kwamen we toch met het idee, om dat met een symfonisch orkest te doen. 10 man op een podium, ik vond dat nog niet moeilijk genoeg. En nu gaan we er met 100 staan. En als iedereen vond dat een tof idee. Dus 17 en 18 oktober staan we in de Stadsschouwburg.
0: Eentje is al uitverkocht, denk ik.
3: Eén is uitverkocht en de twee anderen die zijn toch ook al voor een 80%, 85% bezet.
0: Snel wezen is de boodschap.
3: Ja, via wacht, goed zien wat ik zeg, showtime.be. En daar zijn de tickets voor de Groenblijvers in symfonie.
0: Ja, en als je dan denkt, maar ja, wat is dat eigenlijk? Wel, zo klinkt dat. Hier.

0: Maar echt waar, wie had niet ooit gedacht dat Erik Gossens de Pavarotti van Antwerpen zou worden? Dadelijk nog meer verrassingen, Erik, sowieso.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Medi-market.
3: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Radio 2.

0: Laura Tesoro en Loic Noté. En die Strangers. Geen idee of de mensen thuis nog kunnen volgen, maar er komt geen einde aan de projecten waar jij, Erik Goossens, mee bezig bent.
1: Ja, er is er eentje dat ik net heb gestart. Een nieuw gegeven en dat heet Winter Voices. U kijkt zo, ja, Winter Voices, waarin dat we eigenlijk niet puur sans kerstconcerten willen geven, maar voor een langere periode en sociaal geëngageerde nummers en wel in locaties zoals een kerk of de Sea Mine waar we gaan staan, waarin dat ik elke keer met een gast, en deze keer is dat Loredana.
0: Loredana de Amici.
1: Ja, we gaan samen Caruso trouwens zingen. Maar ook, en dat vind ik, ben ik heel blij voor, drie net afgestudeerde studenten van de richting Kleinkunsten, dat heet nu muziek maken. Namelijk Vita Hooglands, Kobe Verdonk en Jelle van Avermaat. Maar ik ken de namen. Jonge talenten die meedoen. Dus we gaan echt Klaus Hamer die dingen zingen. En we geven een viertal concerten, ook via showtime.be te zien wat en waar en hoe. Maar daar kijk ik echt wel naar uit. Omdat
0: maar is die Caruso toch niet in het Antwerps?
1: Wel, we gaan een blend maken tussen een Italiaanse versie...
0: Want nu wordt het heel verwarrend, hè? Als de Caruso van de Groenblijvers de Caruso van de Wintervoices wordt, dan kan ik je ook niet meer volgen.
1: Nee, maar we gaan een beetje uiteraard ook een paar kerstnummers zingen, maar vooral... Ik ga ook trouwens een eigen nummer, Let Me Be The Eldest Child. Dat is een nummer dat ik ooit tijdens de Baccarabeker, ik spreek nu over 89, na zoveel jaren terug gaan zingen. En dat gaat over van het kind zijn in de mens, dat is de allergrootste kracht. En dat soort nummers gaan we brengen, dat lijkt me leuk, in een soort gospel, close harmony-achtige toestand.
0: Allemaal te horen tijdens Winter Voices. Ja. Met om te beginnen dus Loredana de Amici.
1: Si.
0: Zeg, en er is ook nog iets top secret. Maar wat als top secret toch al een kleine onthulling zou krijgen? Iets moet je ons geven straks.
2: Alles over muziek van bij ons.
3: Radio 2.
0: Hola.

0: Kate Ryan. Valassen.
1: Radio 2.
2: Lala.
0: 100 jaar kleinkunst, de Groenblijvers, Wintervoices met Loredana de Amicis, Erik Goossens solo en voor wie dan nog zegt, goh ja, het mag iets anders zijn, is er de Wednesday Night Jam.
3: Ja.
0: Wat is dat?
3: Wel, dat is een... Vroeger had ik een eventruimte waar ik elke maand een concert gaf met de topmuzikanten van België. En dan nodig ik elke keer iemand uit om mee te komen jammen eigenlijk. En dat heeft dan 2 jaar stilgelegen en dat komt nu. We gaan dat nu 4 keren terug doen.
0: Op een woensdag?
3: Op een woensdag, uiteraard. Wednesday Night Jams. En de eerste is de 30ste september in Silo. Dat is in
0: Weinig. Wat gebeurt daar?
3: Daar gaan we...
0: Liedjes zingen, jammen.
3: Uiteraard, liedjes zingen. Dan zijn we met 7, Rocco en Arturo. Dat zijn 2 ras Italianen, die Eros Ramazzotti, Zucchero. Maar daar gaan we ook de dingen doen die ik met hun af en toe doe. Zijn de Fleetwood Mac of Bruno Mars of Sting of whatever. Daar zijn ook backings bij. En dan nodig ik ook elke keer een gast die een klep van een stem heeft. Onder andere Jean Bosco komt een keer langs. Nathalie Meskes komt een keer langs.
0: Oh, wauw. Gewoon iedereen die zin heeft in een goede feestje, ja, het is op echt woensdag.
3: Letterlijk met een goede cocktail in een soort clubgevoel.
0: Hopla. En dan, Erik Goossens, dan is er nog die Top Secret.
3: Ja.
0: De surprise.
3: Dat heeft de reden, hè. Dat zo heet.
0: Wat is het?
3: Ja, dat heeft de reden dat Top Secret heet. Hè. Dat is omdat dat niet mag gezegd worden. Maar ik moet toch iets zeggen, hè. Je hebt de Groenblijvers.
0: Ja.
3: En wel, dat is een tip. Nee, maar het gaat iets anders dan de Groenblijvers.
0: Groenblijvers worden een soort van Magic Mike in Vlaanderen.
3: Ja, nee, dat ook niet. Een soort tegenpool. En dat is het enige dat ik kan vertellen. En het gaat volgend jaar door.
0: Ben je mee in de spotlights?
3: Ben ik mee in de spotlights? Ik ben altijd mee in de spotlights. Maar nee, in dit verhaal niet. Maar ik ga het wel gestalte geven en daarmee mij achter zetten. Maar het gaat wel ineens een Big Bang in een heel grote zaal zijn. Oké. Okay. Meer kan ik echt nu niet zeggen.
0: En wanneer is het? Volgend jaar?
3: Volgend jaar, ja.
0: Oké. Okay. Een Big Bang in een grote zaal.
3: Ik kan nog een datum geven. Okay, ja. Dat er al een
0: dan
3: stukje van... De 13e februari gaat er al een stuk van de
0: sluier... Vlak voor Valentijn.
3: Goed. Ja, Valentijn kan er ook wel iets mee te maken.
0: Ah, kijk. Enfin, sowieso genoeg Erik Goossens kiezen dit najaar. Blijf ademen. Blijf
3: uiteraard
0: een beetje slapen tussen.
3: Ja, maar blijf ademen. Muziek is mijn adem. Dan krijg ik energie.
0: Zuurstof en energie.
3: Exact.
0: Voilà, merci. Dank je wel.
3: Dank je wel.

0: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Dat laatste duo-ticket voor het concert van Adamo ligt hier nog te blinken. Kan het jouw worden straks in ruil voor jouw absolute lievelingslied van Adamo? Stuur dat

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil militairen en agenten in Brussel samen blijven inzetten. Vanmorgen is er in het treinstation Brussel-Zuid een jonge Fransman opgepakt met een oorlogswapen in zijn reistas. Hij leek erg zenuwachtig en bij een controle is dat wapen ontdekt. De spoorwegpolitie arresteerde de jonge man. Minister Quintin.
1: Toon toch dat onze diensten aandachtig zijn. En ook, dat is ook een reden voor mij om nog één de druk te zetten op mijn vraag om meer militairen te krijgen om meer gemengde patrouilles te kunnen organiseren.
0: Het klimaatfenomeen El Niño wordt dit najaar ongezien sterk. Daarvoor waarschuwt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. El Niño verhoogt wereldwijd het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte. Gemiddeld keert die om de 2 tot 7 jaar terug, maar volgens de VN wordt die steeds heviger. De gevolgen zullen we nog tot februari kunnen voelen, ook bij ons, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
2: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño, maar dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd, direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
0: El Niño wordt veroorzaakt doordat het water aan het oppervlak van de Stille Oceaan opwarmt. Dat is op dit moment zowat 2,6 graden warmer dan normaal. Sport in de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Jakob Omrzel de 12e rit gewonnen. In een zware bergrit kwam de 20-jarige Omrzel solo aan. De Spanjaard Enric Mas werd 6e vandaag en verstevigt zijn leidersplaats. Morgen beginnen de Belgian Cats tegen Turkije aan het WK basketbal. De Cats zijn tweevoudig Europees kampioen, maar haalden nog nooit het podium van een WK. Nu gaan de Belgische basketbalvrouwen vol voor een medaille, maar er zijn nog andere doelen, zegt Antonia De Lare.
3: Het beste basketbalspel dat de Cats al hebben gespeeld. Ik denk dat elk toernooi ons doel moet zijn. Mm-hmm. En ik denk als we dat kunnen brengen, dat we heel ver kunnen geraken. Als er een ploeg beter is, oké, dan is het zo. Maar ik denk, ja, het doel is natuurlijk die medaille. Maar vooral het beste basketbal van de Cats spelen.
0: En op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich zo net geplaatst voor de 3e ronde. Mertens versloeg in 2 sets de Oezbeekse Maria Timofejeva. Het weer nog blijft bewolkt, vanavond maar droog, bij temperaturen van 8 tot 19 graden. Ook morgen begint bewolkt maar droog, na de middag meer regen bij temperaturen tot 23 graden. Het weekend wordt mooier en zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Mooi en zonnig weekend, dat is perfect, dankjewel. 3 over 7, op de buitenring rond Brussel een 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en andere vertragingen zijn beperkt.
5: Ga van
6: wegenwerken
5: naar
6: rustig gaan werken.
5: Met de trein.
7: Radio 2. Radio 2, oh la la.
8: Alles over muziek van bij ons.

0: Eentje van de Nillies, Hoover Phonic, The World Is Mine.
1: Radio 2.
2: Oh, la la.
0: Het is nu Alex Calier samen met Noemi Wolfs. Samen gaan ze die 30 jaar Hoover Phonic vieren, want Noemi is dus terug van weg geweest. En er is wel degelijk een verschil tussen de Noemi van nu en die van 2012, zei ze eergisteren hier nog.
3: Ik moet wel zeggen, in mijn early days bij Hoover Phonic was ik nogal zeer gestresseerd. En moet ik wel zeggen dat heel veel mooie momenten niet helemaal tot mij zijn doorgedrongen. Ik weet dat we samen met orkest het Sportpaleis ook gespeeld hebben. En ik kan me eerlijk gezegd, als ik daar nu over nadenk, bijna niks meer van herinneren. Omdat ik zo zenuwachtig was. En ik hoop nu, volgende week zondag, de 13e, dat ik het echt volledig in mij ga kunnen opnemen. Opteren. En dat ik het kan bewaren voor mezelf. Want ja, we kunnen die fragmenten terug bekijken. Maar ik zou het gewoon terug in mezelf willen opnemen.
0: Ja, maar hey, ook Alex Calier is niet meer dezelfde.
4: Pick your battles op mijn leeftijd. En ga er niet meer zo voor alles liggen vechten. En vechten voor de dingen die er echt te doen. En dan laten ook wel dingen eens passeren die eigenlijk niet de moeite zijn om voor te vechten. Ik denk dat je zo met wat ouders te worden daarom niet de edge verliest. Maar wel gewoon weet wanneer dat die edge belangrijk is. En wanneer dat eigenlijk niet zo belangrijk is.
0: En jongens, we hadden ook een Hoover Phonic primeur.
4: Volgende week komt er een nieuwe single uit. Een nieuwe single met een, dus zoals ik er net al zei, met een andere stem. Het wordt een plaat.
0: Maar dus niet met Noemi.
3: Het is niet, ik ben het
4: nee,
3: niet.
4: Nee. Het wordt een man deze keer.
0: Welke man?
4: Nee.
0: Kennen we de man?
4: Ja, nog even 8 nachtjes slapen.
0: Second Life, zo zal die nieuwe single heten. Dat heb ik er al wel uitgekregen. Maar kijk, over een dikke week weten we meer. Dit is Tom Dice.

De Kreuners. En die couscouskreten. Ja, dat is hier al een interessante week geweest, jongens. Heel interessant, is altijd interessant, altijd boeiende gasten hier bij Radio 2, olala. Maar begin deze week hebben we Loud leren kennen. Loud staat voor Laura Duimelink, 25 jaar, ze woont in Beveren. Laura is een shopaholic, echt shopverslaafd. En hoewel ze zich een maand shopverbod opgelegd had, was het maandag al om zeep. Ja, ze was voorbij een tweedehandswinkel gekomen en ze heeft zich daar serieus laten gaan. Sowieso, de muziek die Loud maakt is pop met een hoek af, zoals deze Mr. Mister. Een lied over ontmoetingen, kijken naar de kleine signalen en zo te weten komen of iemand echt om je geeft of gewoon weg met je voeten speelt. Ja, ja.

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: koken. Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
12: Oh!
10: Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
13: Ja, naar Gamma.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
17: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
16: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
18: Eurostar. Together, we go further.
19: Elke dag telt voor twee.
20: Radio 2.

Natalia, Fragile, Not Broken, want dat is girl power. We kunnen wel wat aan, maar dat wil niet zeggen dat we geen verdriet kunnen hebben. En ik heb toch wel wat gebroken harten in showbizland opgemerkt. Bij zangeres en actrice Line de Douw, even geen plankgas op dit moment, maar tijd om verdriet te hebben, want haar kat Snoezie is overleden. Line en Snoezie zijn al jaren onafscheidelijk geweest, al van toen ze heel klein was, was Snoezie er ook, maar nu moet Line de Douw dus verder zonder. En ook wel wat turbulentie bij Pommelien Thijs, heb ik gelezen. Die relatie met Bram Sporen is voorbij, maar Pommelien zou nu een relatie hebben met Jennifer Heijlen. Al werd ze blijkbaar, maar dat zijn dus geruchten, ook wel innig kussend en knuffelend gezien met een onbekende man op het Best Kept Secret Festival. En dat festival zegt meteen ook alles. Het zal nog wel een hele lange tijd een goed bewaard geheim blijven, denk ik.

0: zoveel voor de boel.
1: Zeker weten, want volgende week begint hij aan zijn optredens. Christophe zingt Tura. Het zou dus heel fijn zijn om hem volgende week hier nog eens in de studio te hebben. We zijn nog aan het bekijken wanneer dat eventueel mogelijk is. Maar ja, agenda's en druk, druk, druk. Maar sowieso, het is altijd plezant met Christophe.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

0: En zo is het al een klein beetje weekend, hè? Met Stars on 45 in de mix.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Trouwens, heel veel sterren dit weekend aan ons Radio 2 firmament. Want Bart Peters is er zaterdag in alle vroegte bij de Radio 2 Weekwatchers in Laakdal op de dag van de landbouw daar. Stan van Samang en Bart KL hoor je zaterdag in die eerste zoete inval van het nieuwe radioseizoen. En zondag speel ik weer de Radio 2 Top 2000 quiz tussen 12 en 1. En Willy Sommers die quiz tegen Radio BNE-collega Vanessa van Hoven. Zijn we meteen helemaal klaar voor die Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 vanaf volgende week maandag op Radio BNE. En dadelijk, ja, dan gaat dat laatste duo-ticket voor het concert van Adamo hier de deur uit.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.

0: De vrouw waarmee Erik Goossens de Wintervoices gaat brengen eind dit jaar. Loredana De Amicis, una notte perfetta. En Salvatore Adamo is er helemaal mee eens, volgens mij.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Meer zelfs, hij gaat ook van die 12 september una notte perfetta maken. Volgende week zaterdag staat hij in Antwerpen met zijn Semavi-concert. En jij kan er dus helemaal gratis bij zijn. Met nog een plus één zelfs. Mark Dekkers uit Antwerpen, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wie mag er mee met jou?
3: Ah, oh, mijn mama natuurlijk.
0: Jou?
3: Mijn mama.
0: Jouw mama. Wie is de grootste fan van Adamo? Jij of de mama?
3: Oh, de mama, absoluut.
0: Waarom? Wat is er ooit gebeurd dat het zo'n grote liefde is?
3: Wel, ik had haar ooit voor haar verjaardag eens 2 tickets gekocht in de Elisabethzaal in Antwerpen trouwens.
0: Ja.
3: En we zaten op de eerste rij in het midden.
0: Voilà.
3: Nu, liedje vlak voor de pauze, mijn favoriete nummer, Le Colline Rabia, dus ik was daar aandachtig naar aan het luisteren, zie ik dat de ogen van Adamo en die van mijn moeder helemaal in elkaar lokken.
0: Nee.
3: En zeker voor een seconde of 10. Ja, ik denk, wat gebeurt er hier? Ik zit ik te kijken. Enfin, dat liedje is gedaan, het licht gaat aan en het is pauze. En ik zeg tegen mijn mama, ik zeg, amai, hij keek nogal in uw ogen, hè.
0: Ja?
3: Begint ze daar als een puber te janken. En ja, ja. Ik denk, amai, het is hier grote liefde, zeg. We gaan iets drinken. En ik vraag zo over de vuist weg, zeg, mama, wat zouden we nu eigenlijk doen? Moest hem dan in het tweede deel terugdoen en zeggen, na het concert, mevrouw, ga je mee naar mijn hotelkamer? Weet je wat ze daarop antwoordt?
0: Nee.
3: Met zo dat gebaar gekend, dat hij uw linkerhand op de rechterarm en zo. Dus ik, goh, uw vader zou nogal eens de pot op kunnen doen.
0: En wat is er gebeurd in deel 2?
3: Ik heb gewoon heel de tijd zitten kijken naar hem. En ze van, je gaat niet meer in die ogen van mijn moeder kijken. Hè, gij. Dus hij heeft dat ook niet gedaan. En ze is gelukkig braaf met mij mee naar huis gereden. Hè.
0: Amai, amai, amai.
3: Maar...
0: Fantastisch.
3: Maar ze heeft mij altijd verteld ook dat ze vroeger, ik denk dat zij een jaar of 4 jonger is dan hem, 4, 5, dat ze zelfs van school gespijbeld heeft om hem te kunnen zien. Dus al jarenlang.
0: Amai, ja. Salvatore Adamo wordt 82, hè. Binnenkort.
3: Ah ja, mama is 78.
0: Voilà, dus, oh la la, wat gaat dat geven volgende week zaterdag? Want dan is de cirkel rond, hè. Terug in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Jij met jouw mama. Je moet mij op de hoogte houden.
3: Zet ons alsjeblieft niet op die eerste rij, hè.
0: Daar heb ik niks over te zeggen, Mark.
3: Je bent 58 jaar getrouwd nu, hè. Kom aan, niet meer tussen.
0: Ja, nee, voilà. Die 60 jaar huwelijk moeten we nog ergens kunnen vieren over 2 jaar. Maar hou mij alstublieft op de hoogte. Sowieso, die tickets zijn voor jullie. Maar je weet het, je hebt de allesbeslissende stem vandaag. Want we draaien hem zo meteen integraal. Welk lied ga je erin stoppen?
3: En wat ik erin ga stoppen is het lievelingsnummer van mijn mama. Dat is Santwa Mami.
0: Santwa Mami. Maar dan is nog de vraag, welke 2 andere favorieten blijven over? Wat ga je doen met deze? Dat is de favoriet van Wim Cels uit de Senderlo, hè? Ja. Die heeft dat er gisteren
3: in
0: gezet.
3: Erin.
0: Die blijft erin?
3: Ja.
0: Hier is Elie Bavegems uit Antwerpen voor gegaan.
3: Die blijft er zeker in.
0: Ah, voilà, dan.
3: Jammer genoeg voor Axel.
0: Ja, inderdaad. Ja. Duet met Axel Red heeft er een hele week in gezeten. Maar kijk, op de valreep, eruit. Daarmee weten we hoe de volgende minuten gaan klinken. Merci voor die topsuggestie, Santwa Mami.
3: Ik hoop dat
0: jouw mami aan het luisteren is op dit moment, Mark. En heel veel plezier met het optreden van Adamo volgende zaterdag in Antwerpen. Hou mij alstublieft op de hoogte hoe het geweest is.
3: Doe ik, absoluut. Heel hartelijk bedankt, hè.

Heel fijne reacties hoor via VRT Max. Iedereen is aan het genieten. Schitterende olala lijst is het geworden. Lang leven Adamo. En dadelijk houdt DJ Sharon je gezelschap in Radio 2 Relax. Dit is toch zoals...

0: In Antwerpen.
1: Yeah, de donderdag is ook alweer voorbij. Alles aan de kant nu en tijd om te ontspannen. En dat gaan we zo meteen doen met mijn lievelingsinstrument, jawel. Elke dag.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaplegs. Het natuurverschijnsel El Niño wordt dit najaar ongezien sterk. Daarvoor waarschuwt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan op. En dat heeft een grote impact op het weer wereldwijd. Het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte neemt toe. Gemiddeld keert El Niño om de 2 tot 7 jaar terug. En volgens de VN met alsmaar grotere gevolgen ook bij ons. Je hoort klimatoloog Niels Soevereins.
3: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño. Dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd. Direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
2: Op verschillende rivieren en kanalen versoepelt de Vlaamse Waterweg mondjesmaat de waterbesparende maatregelen. Die zijn ingevoerd door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden. Je hoort Ben Nouwelaars van de Waterweg.
4: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Zo zijn de meeste diepgangbeperkingen opgeofferd. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
2: In Dinant zijn honderden mensen bijeengekomen tijdens een herdenkingsmars voor Timeo en zijn vader Brian Brigou. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in Oën in de provincie Namen. De jongen van 5 en zijn vader waren toen al wekenlang spoorloos. Het is nog altijd niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. De moeder van Timeo bedankte vanavond iedereen voor alle steun. Daarna lieten alle deelnemers een witte ballon de lucht in. Sport op de US Open in New York. Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Mertens versloeg de Oezbeekse Maria Timofeeva in 2 sets, 6-2 en 7-6. En Arthur Vermeeren keert terug naar Antwerp. Antwerp huurt hem van de Duitse club Leipzig. Vermeeren werd in 2023 kampioen met Antwerp. Daarna verhuisde hij naar Atletico Madrid, maar daar speelde hij weinig. Hetzelfde gebeurde bij zijn volgende clubs Marseille en Leipzig. Bij Antwerp wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. Nog dit, de Koninklijke Bibliotheek van Brussel heeft er een bijzondere collectie bij. 30.000 vinylplaten en 250.000 cd's en dvd's uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren 2000. Daar zitten heel wat unieke 75 toerenplaten bij en zelfs nog wasrollen, de voorlopers van de grammofoonplaat. De collectie komt van een Waalse erfgoedorganisatie waar je muziek kon uitlenen, maar die stopt ermee nu na 70 jaar omdat ze geen subsidies meer krijgt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Een hele goede avond. Ja, naar de weg voor takelwerkzaamheden is de E34 van Antwerpen naar Zelzaten afgesloten tussen Vrasenen en Kemzeke. Dat zou een aantal uren zo blijven. Vermijd dus zeker de E34.
5: Radio 2 Relax.
6: Sharon Slegers.
1: Hey, maak het je gemakkelijk en kom er vooral gezellig bij.

weet niet wat dat is, maar zo'n saxofoon... Ja, dan krijg je toch instant warm van. En de stresslevels die gaan dan toch ook minstens een kwart naar omlaag. En dat is de bedoeling natuurlijk van vanavond. Een beetje ontspannen. Hopelijk lukt jou dat ook. En wij gaan van de smooth operator van Sade naar de stilte na de storm.

Ik heb het maar één keer in mijn leven meegemaakt, zo'n crush. Dat is een heerlijk gevoel wel, hè? Kriebels in de buik, Jennifer Page en crush. Ja, Patricia de Kerpel die is mee aan het genieten. Dat doet ze in Erpenmeren. En ze heeft een bericht gestuurd via VRT Max. Daar laat ze weten, ik ben de brooddozen voor morgen vroeg aan het maken. Dan gaat die ochtendrush toch iets sneller en vlotter. En kan je ook iets spelen van Clouseau, vraagt ze. Aha, dat stond toevallig of niet toevallig. Al klaar, Patricia? Jawel. Welk nummer het is, dat ontdek je zo meteen. Eerst nog genieten van nieuwe muziek van Teddy Swims.

0: Ze zaten onlangs in het Nederlandse programma Beste Zangers. Als je dat niet kent, dat is een beetje zoals Liefde voor Muziek bij ons. En dus allemaal artiesten die covers maakten van Clouseau-nummers. En rapper Busy, dat is een hele bekende Nederlandse rapper, die maakte een versie van Anne. Je weet wel, dit nummer.
1: Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer mij te sturen.
0: Kan iedereen meezingen? Maar in de verse versie van Busy werd dat dan zo.
2: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn, ik krijg klachten van de buren.
0: Ja, speciaal, hè?
2: Anne, de stamina is crazy, dit gaat duren, duren. Anne, Anne, Anne, Anne, oh Anne, oh Anne.
0: Het is iets helemaal anders in ieder geval. Koen en Chris konden er heel erg mee lachen. Hier wordt er niet geschuurd vanavond, maar ik ga wel zorgen voor wat romantiek. Ook uit Nederland.

Hey, dat hoor je niet zo vaak meer op de radio. Hè? Leuk om hem nog eens terug te horen. Ja, onze enige echte Anouk en Michel was dat. Ondertussen nog heel veel leuke muziek die klaarstaat.

Dit is er zo eentje. Mocht je nog in de auto zitten, heerlijk hè, raampje naar beneden, arm naar buiten en dit toch een klein beetje luider op de autoradio.

0: The Alan Parsons Project en Eye in the Sky. Fantastische muziek gemaakt in de jaren 80. Voor takelwerkzaamheden is de E34 van Antwerpen naar Zelzaten afgesloten tussen Vraassenen en Kemzeke. Dat zou een aantal uren zo blijven, vermijd dus die E34. En door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom de Ruppeltunnel dicht. Je moet omrijden via de brug, daar is vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Isabella A. En Tim Akkerman en Ik Denk Te Veel.
1: Ik weet nooit wat ik wil.
0: Ja, vind ik wel een herkenbaar gevoel eigenlijk. Denk te veel en weet nooit wat ik wil. Zou voor mij kunnen zijn. Zeg, ik heb trouwens ook heel erg gelachen met de nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet. Mocht je niet weten waarover ik het nu heb, dat is een podcast van Xavier Taverne en Shema Saisai. En daarin hebben ze het eigenlijk altijd samen met een bekende Vlaming over een ergernis. En deze keer zat TikToker Bert de Kokker bij en die ergert zich blijkbaar dood op restaurant. Ja, vreemde plek vind ik om je te ergeren. Waaraan hij zich dan precies ergert, ah wel, dat vertel ik je zo.

0: kan zeggen wat je wil, maar dit is toch een van de mooiste Nederlandstalige nummers ooit gemaakt. En ik denk dat niemand mij zal tegenspreken als ik dat zeg. Gorky en Mia. Ja, niks verkeerd met eens te luisteren naar die nieuwe aflevering van de podcast. Mens, erger je niet. Mocht je wat tijd over hebben of aan het lopen zijn, sporten, misschien wel een minuutje vrij om een beetje te luisteren naar leuke podcast. Wel, dan moet je zeker naar die nieuwe Mens, erger je niet luisteren. Want TikToker Bert de Kok, die vertelt er deze keer over zijn ergernis. En die heeft hij blijkbaar vooral als hij op restaurant is. Want als je met Bert gaat eten, ja, dan weet je maar best ook al heel snel wat je precies wil bestellen.
1: Als ik me neerzet op restaurant, het eerste dat ik doe is gewoon, oké, we gaan kijken, wat moet je hebben voor drinken? Ik ben eigenlijk al wat te ober, hè. Ik ben het eigenlijk zelf al, wat moet je hebben voor te drinken? Kijk dat, want ze gaan langskomen. Pak dat toch al drinken. Drinken. En ook, hoe moeilijk kan het zijn dat mensen niet weten wat ze willen drinken? Je gaat zoveel op restaurant. Waarom moet je nog altijd? En dan ons moeder ook, hè. En dan zo, ja, goh, wat ga ik maar een keer pakken? En dan zit, ja, wacht, ik ga ze iets zeggen. En wat pakt ze dan? Witte wijn.
2: Altijd.
3: Man. Zoals altijd dus.
1: Maar ja. Ja.
0: Kijk, ik vind het echt wel de moeite. En eigenlijk ook best wel herkenbaar. Ik ben namelijk, denk ik, de mama van Bert een beetje. Ik twijfel uren aan een stuk over wat ik ga bestellen. Maar goed, die nieuwe aflevering van de podcast Mens, erger je niet, die vind je dus gewoon op VRT Max. Zeker de moeite om eens te luisteren.

zeg, en laat intussen eens weten hoe jouw avond verloopt. Hoe jij probeert te relaxen. Je bent heel welkom om te reageren via VRT Max.

Is toch ongelooflijk, hè? Wat voor muziek die kan maken, Bart Peters. En wat nog komen zou. Ik krijg daar telkens kippenvel van, dat is echt waar. Ondertussen heel fijn om te lezen dat jullie mee aan het genieten zijn van deze mooie muziek. Daisy de Meijer bijvoorbeeld, die is haar lessen aan het voorbereiden, ze is leerkracht. En ze probeert dat toch op een leuke manier te doen. Met M&M's erbij en vragen voor morgen in het eerste leerjaar.

0: zo voelt het toch een beetje terug als zomer, hè? En niet als herfst, want zo heeft het wel de voorbije dagen aangevoeld, vond ik. Manu Chao en Me Gustas Tu. Ik heb trouwens al naar buiten gekeken. Viel mij plots op dat het al donker is. Ja, dat is ook weer wennen, hè. Teken dat de zomer echt voorbij is. Straks nog veel meer leuke muziek hier bij Radio 2 Relax. Oh ja, er zitten nog schoon dingen aan te komen. Niet gaan lopen, hè.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT1 en VRT Max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Hopelijk moet er niet te veel meer vanavond. Kan je een beetje ontspannen met iets lekkers om te drinken erbij. En een suggestie daarvoor die komt eraan na het nieuws van 9 uur.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is toch opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
11: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn. Ja. De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
10: Op de grote markt van Tiene in Vlaams-Brabant is vanavond een Congolese man van 44 aangevallen door 3 gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met een hamer op het hoofd. Ellen Durie van het parket van Leuven.
12: Enkele personen die zijn er dan tussen gekomen en daardoor zijn de verdachten gevlucht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert op dit moment niet in levensgevaar.
10: De man is een journalist en politiek vluchteling en werd vorig jaar ook al eens aangevallen in Tiene. Hij woont al geruime tijd in België en staat bekend als uitgesproken criticus van de Congolese president en het regime. Op verschillende rivieren en kanalen versoepelt de Vlaamse Waterweg met mondjesmaat de waterbesparende maatregelen. Die zijn ingevoerd door de aanhoudende droogte van de voorbije maanden. De problemen zijn wel nog zeker niet van de baan, zegt Ben Nouwelaars van de Vlaamse Waterweg.
13: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Zo zijn de meeste diepgangbeperkingen opgeofferd. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
10: In de hoogste voetbalklasse zijn er vanavond 2 inhaalwedstrijden. AA Gent ontvangt Oud-EVRD Leuven. Na zowat een half uur staat het daar nog 0-0. En Anderlecht ontvangt Kortrijk, 2 ploegen die nood hebben aan een overwinning. Peter van den Bent, hoe staat het daar?
14: Wel voorlopig nog altijd 0-0 na 32 minuten. En Anderlecht begon wel voortvarend. Grote kansen. Sikan later zou Sikan nog een keer oog in oog met de doelman overbesluiten. En dan nog 1 schotje met links van Ma. Maar dat is alles wat we genoteerd hebben nadat Anderlecht uiteindelijk zijn greep moest lossen en KV Kortrijk best ook nog wel aardig kon komen meevoetballen. Dus licht overwicht dat wel voor Paars weet dat na 3-9 inderdaad punten nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de Rode Lantaren. Punteloos KV Kortrijk. Voorlopig 0-0 dus tussen Anderlecht en Kortrijk.
10: Dank je, Peter. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Het is zo. ben je weer helemaal bijgepraat. Ondertussen, op de weg voor takelwerkzaamheden, is de E34 van Antwerpen naar Zelzaten afgesloten tussen Vraassenen en Kemzeke. Dat zou een aantal uren zo blijven, vermijden tussen de E34. En door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom de Ruppeltunnel dicht. Je moet er omrijden via de brug en daar is er vertraging.

Zowat zeemzoete muziek op donderdagavond. Is niet verkeerd hoor. Elton John en Kiki D en True Love. Ah, zou dat ook voor een romantisch moment gezorgd hebben in de auto van Anne Mast en haar man Raf? Dat vraag ik mij dan af. Wie weet. Andy stuurde in ieder geval een berichtje via de VRT Max-app. En ze stuurt, we zijn onderweg van Voorschoten bij Leiden, in Nederland is dat, naar Geel in België. We zijn daar gaan oppassen bij ons kleinzoontje Robin. Het is telkens weer een hele lange rit. Maar luisteren naar jou en naar al die mooie liedjes maakt de rit heel wat aangenamer. Ah, oh, dat is zo lief. Dank je wel, Anne en Raf. Veilige rit nog en slaap wel straks.

0: Hij blijft maar wachten, hè. Veel geduld heeft die jongen, hoor. Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. Benieuwd wat voor jou de avond nog brengt. Al is het intussen wel bijna 9:30. Dus vermoedelijk staat er niet zoveel meer op de planning. Is niet erg, hè? Ik heb hier nog heel veel fijne muziek klaarstaan.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Veldhuis en Kemper. Daarna hebben ze niet echt nog een grote hit gehad. Maar deze, Ik wou dat ik jou was, kan hem nog altijd meezingen. Van begin tot einde. Voor takelwerkzaamheden is de E34 van Antwerpen naar Zelzaten afgesloten tussen Vrasenen en Kemzeke. Vermijd daar dus de E34 en door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom de Ruppeltunnel dicht. Je moet omrijden via de brug, daar is vertraging. En tot 5 uur morgen vroeg is op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, de Liefkeshoektunnel afgesloten, ook voor werkzaamheden.

Dat is toch genieten, hè? Zo je donderdag kunnen afsluiten. Met Vaya con Dios en Puerto Rico. Radio 2. Trouwens, over Puerto Rico gesproken, onze Belgian Cats, dat zijn onze vrouwelijke basketbalvrouwen. Dus ja, die spelen zondag tegen Puerto Rico op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn. Het gaat morgen voor hen al van start, want dan moeten ze tegen Turkije spelen. En eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, Puerto Rico, dat is appeltje eitje. Dat gaat niet zo heel moeilijk zijn, blijkbaar. Maar Turkije, dat is een ander paar mouwen. Dus zien wat dat allemaal geeft. Ik brand alvast alle kaarsjes die ik hier kan vinden in het VRT-gebouw. Alleen zien dat ik niks in de fik steek. Want we moeten nog heel even hier blijven voor we verhuizen, hè.

Dat denk jij misschien ook wel op het einde van deze maand. Toch zeker als je kinderen hebt, want september, manneke. Hello Black and I Need a Dollar. Ik moet daar geen tekeningetje bij maken, hè. Dat is heel duidelijk. Zeg, het is ondertussen, de tijd vliegt. Al 10 voor 10, misschien dat je zo meteen wel richting Beddegem gaat. Maar de vraag is vooral, waar ligt Beddegem precies? Dat proberen wij nu met z'n allen te weten te komen, want DJ Peter van de Veire die maakt al 20 jaar ochtendradio. Komt eigenlijk al 20 jaar vroeg uit zijn lekkere warme bedje om jouw gezelschap te houden. En om dat te vieren, trakteert hij nu op een nieuw bed. Tenminste, als je Beddegem vindt. We weten sinds vanmorgen al dat de letter O in de locatie zit. Maar ja, daar weet je natuurlijk nog niet zo heel erg veel mee. Luister morgen vroeg zeker ook weer naar Goedemorgen Morgen. Dan kan je de hints verzamelen en de code kraken en die exacte locatie van Beddegem vinden. Want dat is de bedoeling natuurlijk. En wie weet slaap je dan binnenkort ook wel in zo'n heerlijk nieuw warm bedje.

0: heerlijk om zo de donderdagavond af te sluiten. Met Bart Kael en Onwaarschijnlijk Mooi. Slaap wel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
4: Het is 10 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder al liet de Russische president Poetin verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie. En het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
5: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn. Ja. De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
4: Bij de Volkswagen-groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan vanavond unaniem goedgekeurd. De afgelopen jaren zijn er al 50.000 banen geschrapt. Volgens de groep zijn er vooral enorme uitdagingen qua concurrentie en is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te zijn. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren moeten sluiten. Op de Grote Markt van Tiene in Vlaams-Brabant is vanavond een Congolese man van 44 aangevallen door 3 gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met een hamer op het hoofd. Ellen Durie van het parket van Leuven.
6: Enkele personen die zijn er dan tussen gekomen en daardoor zijn de verdachten gevlucht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert op dit moment niet in levensgevaar.
4: De man is een journalist en politiek vluchteling en werd vorig jaar ook al eens aangevallen in Tiene. Hij woont al geruime tijd in België en staat bekend als uitgesproken criticus van de Congolese president en het regime. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap die ze in het weekblad Humo deed. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reacties uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gedaan en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
7: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel en krijg je het wel gecombineerd? Terwijl dat het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
4: 2 inhaalwedstrijden in het voetbal vanavond. Anderlecht ontvangt de laatste in de stand, KV Kortrijk. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
8: Een kwartier nog en 1-0 de voorsprong voor Anderlecht. Een zuinige voorsprong, weliswaar verdiend. Anderlecht begon en eindigde sterk voor de rust. Met 2 grote kansen voor Sikan aan het begin van de eerste helft. En het doelpunt net voor de rust. Kortrijk bij momenten voetbalde aardig mee, maar kon geen gevaar creëren. Tweede helft, meer mogelijkheden voor Anderlecht. Met Svetkovic, een koppel van Sikan. Goeie kans voor Ogea, maar geen tweede doelpunt. En dan ineens KV Kortrijk met 1 kans. Een bal tegen de paal gedevieerd door Koyalipu. Een verwittiging die kan tellen voor Anderlecht, maar voorlopig wel nog altijd 1-0 voor Anderlecht tegen Kortrijk.
4: Dank je, Peter. En in AA Gent tegen Oud-Heverlee Leuven staat het 1-0. Arthur Vermeeren gaat opnieuw voor Antwerp voetballen. Antwerp huurt hem van de Duitse club Leipzig. Vermeeren werd in 2023 kampioen met Antwerp. Daarna verhuisde hij naar Atletico Madrid, maar daar speelde hij weinig. Hetzelfde gebeurde bij de volgende clubs, Marseille en Leipzig. Bij Antwerp wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. Het weer vannacht is het bewolkt, meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Tongeren-Borgloon is een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een groot conflict tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap die ze in het weekblad Humo heeft gedaan. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reactie uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gesproken en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
4: Het is geen statement van geboortepolitiek, om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel? En krijg je het wel gecombineerd? Terwijl het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
3: Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan vanavond unaniem goedgekeurd. De afgelopen jaren zijn er al 50.000 banen geschrapt. Volgens de groep zijn er vooral enorme uitdagingen qua concurrentie en is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te zijn. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren moeten sluiten. Sport in het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Met Charleroi Gent won vanavond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Johan de Kaduwe.
5: AA Gent pronkt na een 12-op-12 samen met Charleroi op de leidersplaats. De wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven verdiende geen schoonheidsprijs. Er waren nauwelijks doelkansen. 0-0 was dan ook de logische ruststand. De Buffalo's begonnen wel geweldig aan de tweede helft. De eerste aanval resulteerde meteen in een doelpunt van Araujo. Er kwam een reactie van de bezoekers, maar de thuisploeg werd nooit in verlegenheid gebracht. AA Gent kwam zelfs nog het dikst bij een tweede doelpunt, maar hield het dus bij een zuinige 1-0.
3: Oud-Heverlee Leuven blijft laatste met 0-12 samen met KV Kortrijk. Kortrijk verloor vanavond met 1-0 van Anderlecht. Na 2 nederlagen doet een overwinning deugd, zegt Anderlecht-speler Marco Cana.
6: We kwamen net eigenlijk uit een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waast en Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
3: Vannacht bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Tongeren Borgloon is een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een groot conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders. Die verbleven er voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reacties uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gedaan en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
4: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel en krijg je het wel gecombineerd? Terwijl het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
3: Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is wel opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
5: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn.
6: Ja.
5: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
3: 2 inhaalwedstrijden in het voetbal vanavond. Anderlecht heeft Kortrijk verslagen met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Peter van den Bent.
7: Een zuinige en zakelijke, maar wel ook verdiende overwinning voor een matig Anderlecht tegen een moedig Kortrijk. De eerste helft begon en eindigde de thuisploeg scherp met telkens snel voetbal en enkele kansen voor Sikan. 2 gemiste aan het begin en dan een doelpunt van Sikan net voor de rust 1-0 na balverlies bij Kortrijk. Daartussen viel er werkelijk niets te beleven. Anderlecht duurde dan een tijd door na de pauze, maar Svetkovic, Sikan en Ogea scoorden niet. En daarna ging het van kwaad naar erger met Paarswit. Het publiek reageerde boos en KV Kortrijk rook zijn kans en die ene kwam er ook. Maar de deviatie van Kojalipu strandde tegen de paal. De ongerustheid in het park bleef tot het eind, maar wel 1-0 dus en 3 welgekomen punten voor Anderlecht. Kortrijk blijft punteloos laatste. Zondag is het van moeten in de derby tegen Sulte-Waregem.
3: En Kortrijk deelt die laatste plaats met Oud-Heverlee Leuven. OHL verloor vanavond van AA Gent met 1-0. Gent komt zo mee aan de leiding, naast Charleroi met het maximum van de punten. Je hoort een tevreden trainer, Rick de Mil.
8: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12-12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
3: Vannacht bewolkt, meestal droog en tot 19 graden aan zee, rukwinden. Morgen begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Zo donderdag 3 september zit erop. Een goede nacht.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister

1 uur een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Tongerborg-Loon is gisteravond een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommige van hen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens de burgemeester, Jo Feitons, waren er 300 mensen in het hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. In Indonesië zijn de afgelopen dagen zo'n 2000 leerlingen en leerkrachten ziek geworden na het eten van gratis schoolmaaltijden. Sommige leerlingen werden zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moesten. De meeste hadden maag- en darmklachten. Volgens getuigenissen had het eten een vreemde geur en was het niet goed bereid. De gratis schoolmaaltijden in Indonesië worden aangeboden door de overheid. Maar het programma van die maaltijden krijgt ook kritiek door mogelijke corruptie. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse vijfde reekshoofd Flavio Cobolli. Dat is de nummer 6 van de wereld. En de Belgische voetbalclubs hebben een zomerlang transfers kunnen maken, maar nu is het voorbij. De deadline is sinds middernacht verstreken. Er was nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. Antwerp haalde naast Arthur Vermeer ook nog Bachmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. Genk leent aanvaller Mirisola uit aan Oud-Heverlee Leuven. En nog een verrassing, Sporting Hasselt kondigt ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Hermans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht van al die transfers vind je trouwens op sporza.be. Het weer dan nog, het is bewolkt vannacht. Meestal droog, minimaal rond 19 graden. Aan zee ook rukwinden. De dag begint droog straks en bewolkt. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten. En maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.